Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh zijn zeker 12 doden gevallen toen een passagiersterminal werd aangevallen. Meer dan 300 mensen raakten gewond. De luchthaven van Riyadh werd bestookt door de Houthi-rebellen in Jemen, net als donderdag. Toen vielen al 3 doden. Ook andere Saoedische luchthavens zijn de afgelopen week onder vuur genomen door de Houthis. Die vallen Saoedi-Arabië aan omdat dat land het Jemenitische regeringsleger helpt om de rebellen in Jemen terug te dringen. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft ligt ook vandaag nog stil. Gisternacht werd er brand gesticht bij een spoorbrug in de wijk Delfshaven. Het vuur woedde in een technische ruimte waarbij veel kabels zijn doorgebrand. Die moeten worden vervangen en getest. Volgens ProRail was de deur naar de technische ruimte opengeslepen, wat zou kunnen duiden op sabotage. Het spoor tussen Rotterdam en Delft is een belangrijke verbinding tussen de Randstad en het zuiden van het land. De NS zet bussen in. President Trump wil dat de Oekraïense president Zelensky vertrekt. Volgens Trump is Oekraïne door de aanvallen op Russische olieraffinaderijen verantwoordelijk voor de dure diesel in Amerika. Trump staat onder druk vanwege de verkiezingen van volgende maand. Zijn partij dreigt de macht in het congres te verliezen. De storm Isaias heeft in de Verenigde Staten zeker 4 levens geëist. 2 mensen kwamen om toen een boom op hun huis viel. 1 bij een verkeersongeval door een omgevallen boom. En in Florida overleed een man aan koolmonoxidevergiftiging omdat hij een noodaggregaat in zijn garage had gezet. Vooral in Florida en Alabama is er veel schade. Bij honderdduizenden mensen is de stroom uitgevallen. Het weer, vooral in de noordelijke helft van het land buien. Minima vannacht tussen 8 en 12 graden. Ook in de ochtend nog buien in het noorden. Daarna overwegend droog met geregeld zon bij 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.

Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. President Trump vindt dat het tijd is dat Oekraïne een nieuwe president krijgt die bereid is een deal met Rusland te sluiten. De termijn van president Zelensky is al 2 jaar verstreken, iets waar ook de Russische president Poetin geregeld op wijst. Maar vanwege de oorlog kunnen er geen nieuwe verkiezingen worden gehouden. Trump vindt ook dat Oekraïne moet stoppen de Russische olieindustrie aan te vallen. Hij denkt dat de dieselprijzen dan weer zullen dalen. Die zijn verdubbeld door de Amerikaanse-Israëlische oorlog tegen Iran. Vrijdag sprak Trump met Poetin af dat Rusland diesel gaat leveren aan de VS. In de straat van Hormuz is opnieuw een tanker aangevallen, zegt een Britse maritieme organisatie. Er is brand uitgebroken, maar de bemanning zou niet in gevaar zijn. Het is nog niet duidelijk om welk schip het gaat en wie de aanval heeft uitgevoerd. Iran blokkeert de straat van Hormuz al ruim een half jaar. Vrijdag viel Iran al een tanker aan die op weg was naar Oman. In een Engelse dierentuin is een man doodgebeten door een tijger. De man was in het buitenverblijf van de tijgers terechtgekomen. Hoe precies is onduidelijk. Normaal lopen bezoekers over een loopbrug. De tijger viel de man aan en die overleed ter plekke. De dierentuin in de buurt van Doncaster werd ontruimd en blijft vandaag gesloten. Op sociale media gaan beelden rond van de tijgeraanval. De Engelse politie vraagt die niet verder te verspreiden. Ajax heeft in eigen huis punten laten liggen tegen NEC. De wedstrijd eindigde in 1-1. De Amsterdammers hebben tot nu toe maar 1 van de 5 thuiswedstrijden gewonnen. Eerder op de avond veroverde Feyenoord de koppositie in de Eredivisie door de topper tegen AZ te winnen. Het werd in Rotterdam 2-0. Het weer, vooral in de noordelijke helft van het land buien. Minima vannacht tussen 8 en 12 graden. Ook in de ochtend nog buien in het noorden. Daarna overwegend droog met geregeld zon bij 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: pray for you.
1: Heb jij het in je om de nieuwe radio DJ van Phonix te worden?
2: Raak je nooit uitgepraat over de tunes van Ronnie Flex,
1: Jade Lauren
2: of Frenna?
1: Ben jij altijd op de hoogte van het laatste nieuws?

Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Het Amerikaanse ministerie van Justitie onderzoekt of 5 grote nieuwszenders de wet hebben overtreden. Ze staakten tijdelijk hun berichtgeving vanuit het Witte Huis uit solidariteit met 3 media die daar niet meer welkom waren. Het ministerie spreekt van een gezamenlijke boycott door 5 commerciële concurrenten, wat in strijd zou kunnen zijn met de mededingingswet. Het gaat om ABC, CBS, CNN, NBC en Fox News. President Trump ligt al lange tijd overhoop met veel nieuwsmedia, omdat hij die te kritisch vindt. Op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh zijn zeker 12 doden gevallen toen een passagiersterminal werd aangevallen. Meer dan 300 mensen raakten gewond. De luchthaven van Riyadh werd bestookt door de Houthi-rebellen in Jemen. Die vallen Saoedi-Arabië aan omdat dat land de regering van Jemen helpt om de rebellen terug te dringen. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft ligt ook vandaag nog stil na de brand gisternacht bij een spoorbrug. Het vuur woedde in een technische ruimte waarbij veel kabels zijn doorgebrand. Volgens ProRail staat vast dat de brand is aangestoken. Mogelijk was het sabotage. De NS zet tussen Rotterdam en Delft bussen in. Voor het eerst wappert vandaag de regenboogvlag bij de Tweede Kamer vanwege Coming Out Day. Donderdag besloot de Kamer daartoe om op te komen voor de LHBTI-rechten. Ook op de meeste andere overheidsgebouwen wordt de regenboogvlag gehesen, maar niet op het gemeentehuis van Oldebroek. De Gelderse gemeente heeft het LHBTI-beleid stopgezet. Op een kerk in de gemeente wappert de vlag wel. Volgens de dominee is het een heel christelijk symbool dat de veelkleurigheid van Gods schepping toont. Verder zijn er op veel plaatsen coming-out festivals en debatten. Het weer. In de noordelijke helft van het land vallen veel buien die stevig kunnen uitpakken. Minima tussen 8 en 12 graden. Vanmiddag trekken de meeste buien weg en dan schijnt geregeld de zon bij 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.

Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh zijn zeker 12 doden gevallen toen een passagiersterminal werd aangevallen. Meer dan 300 mensen raakten gewond. De luchthaven van Riyadh werd bestookt door de Houthi-rebellen in Jemen. Die vallen Saoedi-Arabië aan omdat dat land de regering van Jemen helpt om de rebellen terug te dringen. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft ligt ook vandaag nog stil na de brand gisternacht bij een spoorbrug. Het vuur woedde in een technische ruimte waarbij veel kabels zijn doorgebrand. Volgens ProRail staat vast dat de brand is aangestoken. Mogelijk was het sabotage. De NS zet tussen Rotterdam en Delft bussen in. Het Amerikaanse ministerie van Justitie onderzoekt of 5 grote nieuwszenders de wet hebben overtreden. Ze stopten tijdelijk met hun berichtgeving vanuit het Witte Huis uit solidariteit met 3 media die daar niet meer welkom waren. Volgens het ministerie kan zo'n gezamenlijke actie van media die elkaar horen te beconcurreren in strijd zijn met de mededingingswet. Voor het eerst wappert vandaag de regenboogvlag bij de Tweede Kamer vanwege Coming Out Day. Ook op de meeste andere overheidsgebouwen wordt de vlag gehezen, maar niet op het gemeentehuis van Oldebroek. De Gelderse gemeente heeft het LHBTI-beleid stopgezet. Op een kerk in de gemeente wappert de vlag wel. Verder zijn er op veel plaatsen Coming Out festivals en debatten. Ajax heeft in eigen huis opnieuw punten laten liggen. De wedstrijd tegen NEC eindigde in 1-1. Eerder op de avond veroverde Feyenoord de koppositie in de Eredivisie door de topper tegen AZ te winnen. Het werd in Rotterdam 2-0. Fortuna Sittard speelde thuis tegen FC Twente 1-1 gelijk. Het weer. In de noordelijke helft van het land vallen veel buien die stevig kunnen uitpakken. Minima tussen 8 en 12 graden. Vanmiddag trekken de meeste buien weg en dan schijnt geregeld de zon bij 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journal.

0: Profiteer nu vanaf €200 per week. Check funnixads.nl. Your city, your sound.
1: Een klant, een leverancier, nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN, voor een beter werkend Nederland.
2: Zet jezelf op de eerste plek, dan pas kan je anderen helpen. At 360community.nl.
3: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
4: Daardoor word ik snel geholpen.
3: Bij VGZ kun je nu ook wachttijden voor psychologische zorg vergelijken. Zo kan jouw behandeling sneller starten. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
5: Hey, zie je die oudere dame daar? Op dat bankje? Ze lijkt zich niet goed te voelen. Kom, we gaan er naartoe. Spreek jij haar aan? Dan schakel ik de meldkamer in.
6: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
7: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
8: Droom je van een stralende glimlach?
9: Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije.
8: Maar dan gewoon in Nederland. En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
10: It's complicated met Jay
11: en Mahi.

Jelle Seubring met het NOS-journaal. Op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh zijn zeker 12 doden gevallen toen een passagiersterminal werd aangevallen. Meer dan 300 mensen raakten gewond. De luchthaven van Riyadh werd bestookt door de Houthi-rebellen in Jemen, net als donderdag. Toen vielen al 3 doden. Ook andere Saoedische luchthavens zijn de afgelopen week onder vuur genomen door de Houthis. Die vallen Saoedi-Arabië aan, omdat dat land de regering van Jemen helpt om de rebellen terug te dringen. Het Amerikaanse ministerie van Justitie onderzoekt of 5 grote nieuwszenders de wet hebben overtreden. Ze stopten tijdelijk met hun berichtgeving vanuit het Witte Huis uit solidariteit met 3 media die daar niet meer welkom waren. Het ministerie spreekt van een gezamenlijke boycott door 5 commerciële concurrenten. Wat in strijd zou kunnen zijn met de mededingingswet. Het gaat om ABC, CBS, CNN, NBC en Fox News. President Trump ligt al lange tijd overhoop met veel nieuwsmedia, omdat hij die te kritisch vindt. In een Engelse dierentuin is een man doodgebeten door een tijger. De man was in het buitenverblijf van de tijgers terechtgekomen. Hoe precies is onduidelijk. Normaal lopen bezoekers van de dierentuin bij Doncaster over een loopbrug. De tijger viel de man aan en die overleed ter plekke. En voor het eerst wappert vandaag de regenboogvlag bij de Tweede Kamer vanwege Coming Out Day. Ook op de meeste andere overheidsgebouwen wordt de vlag gehezen, maar niet op het gemeentehuis van Oldebroek. Die Gelderse gemeente heeft het LHBTI-beleid stopgezet. Op een kerk in die gemeente wappert de vlag wel. Verder zijn er op veel plaatsen coming-out-festivals en debatten. Het weer: in de noordelijke helft van het land vallen veel buien die stevig kunnen uitpakken. Minimaal tussen de 8 en 12 graden. Vanmiddag trekken de meeste buien weg en dan schijnt geregeld de zon bij 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Je wil wel iets doen met je toekomst, maar ja, wat dan? Een opleiding, een baan, misschien iets voor jezelf. En soms heb je gewoon echt geen idee waar je moet beginnen. Nou, daar helpt de Business Club je bij. Ze zitten in Schiedam, Rotterdam, Eindhoven en Den Bosch. En vestigingsmanager Frederik kan je daar meer over vertellen. Hey, welkom aan de blok.
1: Ja, dankjewel. Dankjewel voor de uitnodiging.
0: Hey, met welke vragen of problemen komen mensen bij jullie binnen?
1: De meeste mensen komen binnen met de vraag, wat moet ik eigenlijk doen? En je hebt ook wel mensen die zeggen, ik weet wat ik wil, maar ik weet niet hoe ik er kom.
0: Ja.
1: Dus dat zijn de twee belangrijkste vragen die wij samen met de jongeren behandelen.
0: Het zijn grote vragen. Ik denk dat iedereen dat wel eens in hun leven heeft gehad. Hoe help je iemand daarbij dan?
1: Ja, bij de Business Club doen wij groepstrainingen.
0: Mm-hmm.
1: Dus dan heb je een groep van ongeveer 10 à 20 jongeren die samen aan hun toekomst gaan werken. En we beginnen dan met wie ben jij als persoon? Kwaliteiten, valkuilen, interesses en dergelijke. Vanuit daar kunnen we door naar een plan maken. Waar sta je nu? Waar wil je naartoe? En dan kunnen we de tussenstappen ook uitwerken. Kijken we ook naar wat randzaken als je obstakels en je hulpmiddelen. Want die zijn er ook, de positieve kant. En de derde fase is cv maken, motivatiebrief. Hoe presenteer je jezelf? Dat is eigenlijk de opbouw.
0: En hoe lang duurt zo'n traject dan?
1: Een traject duurt 3 maanden.
0: Mm-hmm.
1: En gedurende de 3 maanden krijgen de jongeren ook 1-op-1 begeleiding in de vorm van coaching. Dus denk aan een uurtje met een trainer zitten om echt maatwerk te leveren en na te denken over je toekomst.
0: Hey, heb jij een voorbeeld van iemand die door jullie hulp nu succesvol is geworden?
1: Zeker, ja zeker. Een van de verhalen die mij altijd wel bijblijft is een dame die binnenkwam met de wens om iets te doen met beauty.
0: Mm.
1: Gedurende het traject kwam nagels heel erg naar boven en ze deed daar al het een en ander mee. Uiteindelijk heeft ze gewoon echt zelf een business kunnen starten. Een legit business.
0: Mm-hmm.
1: KVK, alles erop en eraan. En ze werd daar zo succesvol mee dat ze ook stagiaires mocht aannemen. En zelfs een van de volgende kandidaten, we noemen onze kandidaten members,
0: ja,
1: mocht dus ook stage bij haar gaan lopen. Zodat die member ook weer haar opleiding kon afronden. En dat is wel een van de succesverhalen die mij bijblijft.
0: Ja, super tof. Je zegt het blijf je bij. Wat doet het jou als je ziet dat je iemand zo kan helpen?
1: Ja, ik denk dat het voor elke van ons trainers geldt. Dat op het moment dat je ziet het vaak in de ogen even, zo'n kwartje dat valt of het licht gaat branden.
0: Yeah.
1: Bij de een is dat na 2 maanden, bij de ander is dat na 6 maanden. Maar dat is het moment dat wij het gevoel hebben van oké, nu kunnen we echt aan de slag. Hè? Want het is eigenlijk heel erg werken, samen aan de slag. Tot het moment dat de optie komt dat die persoon een stap kan zetten. En dat geeft een gevoel van voldoening. En dat is het werk wat we heel graag elke dag doen.
0: Prachtig. Hey, stel iemand luistert nu en denkt, ja, ik wil dit ook. Dit is wat voor mij. Waar kan diegene zich dan aanmelden?
1: Nou, de website businessclub.nl. Business met een Z.
0: Ja.
1: Je 3 Z'en zitten erin. Dus dat is belangrijk om mee te nemen. Op de website kan je aanmelden. Dan krijg je een kennismakingsgesprek. Je ziet dus een knopje aanmelden. En dan heb je een kennismaking. Check je of je mee kan doen. Dan voel je het een beetje aan. Is het een partij voor mij? Maar ook wederzijds, ben je in staat om het traject te volgen? En dan kunnen we starten. De startmomenten zijn binnenkort. Halverwege oktober starten we met groepen. In Schiedam, in Rotterdam, in Eindhoven en Den Bosch. Dus het is heel erg goed om zo snel mogelijk naar de website te gaan en kennis op te doen. Want het is gewoon een super toffe club. We gaan niet zitten aan tafel en je hele leven opschrijven. Het schoolse zit er gelukkig niet in. Ja. Het is heel veel activiteit, opstaan en aan de slag.
0: En helemaal gratis, toch?
1: Ja, volledig kosteloos. Heel belangrijk en fijn dat je dat aanhaalt. We zijn gesubsidieerd door de overheid om de jongeren te helpen in de omgevingen. Dus het is echt heel belangrijk werk wat we doen. Maar vervolgens voor de kandidaat is ook toegankelijk en de drempel laag.
0: Ja, duidelijk. Nou, ben je nu aan het luisteren en denk je, ja, ik wil me aanmelden. Wees dan snel, check de link op de Funix website. Frederik, heel erg bedankt.
1: Ja, jullie bedankt.

0: Blok.
1: Dankjewel.
0: De titel Life of the Party, het klinkt heel feestelijk, maar waar gaat het om voor jou?
1: Het gaat eigenlijk over meer het samen zijn met de meiden, zoals mijn vriendinnen, en het healing aspect van gewoon samen uitgaan, even alles vergeten en... Weet je, als je zo'n heartbreak hebt of zo, niets is zo therapeutisch als gewoon met je vriendinnen samen weggaan en weet je, girlhood.
0: Dus het heeft gewoon een heel diepe betekenis eigenlijk.
1: Ja, ja.
0: En normaal gesproken zit je veel meer in trap en urban, maar deze track heeft juist meer afrobeat, dansbaarheid. Wat maakte dat je voor dit nummer ineens toch een andere kant op wilde?
1: Oh, ik kan wel genieten van elk genre. Ik denk dat elke boodschap die ik wil brengen wel mooi in een bepaald genre past. En ik vind dat met deze boodschappen, met het feesten en zo, ik hou ook van afrobeat en dat is heel dansbaar. Dus daarom dat dat zo dat plaatje op die manier ook wel klopte.
0: En is dit ook een richting die je gaat blijven aanhouden de komende tijd?
1: Ik denk dat de volgende nummers iets minder afrobeat zijn. Maar ja, het blijft wel zo met diezelfde saus.
0: Een beetje saucy.
1: Ja.
0: Je bent moeder, je dochter is een van je grootste supporters volgens mij. Moet zij die tracks dan ook goedkeuren? Ja, is het altijd van, hé, mama heeft een nieuw liedje, wat vind je ervan?
1: Ja, absoluut. Ja. Als ik zoiets iets af heb gewerkt, dan laat ik het horen aan haar. En dan zeg ik van, oké, wat, zeg mij, wat zijn de werkpunten? En dan zegt ze soms van, ik vind dat een beetje cringe.
0: Het is gewoon een soort van spiegeltje gewoon. Om even goedkeuren is het altijd van, hé, mama heeft een nieuw liedje, wat vind je ervan?
1: Ja, absoluut. Ja. Als ik zoiets iets af heb gewerkt, dan laat ik het horen aan haar. En dan zeg ik van, oké, wat, zeg mij, wat zijn de werkpunten? En dan zegt ze soms van, ik vind dat een beetje cringe.
0: Het is gewoon een soort van spiegeltje gewoon. Om even te checken hoe goed het is.
1: Ja.
0: Oh, wat grappig. Maar als

0: bij ons te gast. We draaiden net haar tune Life of the Party vlak voor die van Isa. We hebben het net al een beetje gehad over, over deze specifieke track. Je komt uit België. Je bent wel getekend bij een Nederlands label. Mm-hmm. Wat is nou het grote verschil, denk jij, met de hip-hop scene in België versus Nederland?
1: Ik denk dat de hip-hop scene in Nederland sowieso groter is dan in België. Ik denk in België wordt het nog altijd een klein beetje zo in een niche groepje gestoken. Hoewel er in België superveel talent zit ook. Maar in Nederland heb ik het gevoel dat het zo iets meer erkend wordt of zo. Als je uitgaat, wordt er Nederlandse muziek gedraaid alsof dat gewoon Amerikaanse muziek is, snap je? Mensen gaan daar gewoon goed op. Terwijl dus dat zo...
0: Eigenlijk de Belgen zelf vinden de Belgische muziek gewoon niet zo cool.
1: Jawel, maar het is niet zo mainstream gewoon, vind ik. Je hebt gewoon een bepaald genre dat dan wel mainstream is, maar zo het genre dat urban en zo is niet per se heel mainstream of zo.
0: Nog niet op dat niveau.
1: Nog niet.
0: Je noemt je projecten Archives omdat het verhalen zijn uit verschillende fases van je leven. Mm-hmm. Als mensen straks Archives toehoren, welke versie van jou gaan ze dan leren kennen?
1: Dat is zo de... Ik denk dat iedereen wel eens een fase heeft gehad in hun leven dat ze gewoon echt scheid hadden aan alles. Zo van, ik wil gewoon uitgaan, drinken, plezier maken, afstand van al het denken en zo. En weet je, gewoon een beetje spacen. Letterlijk en figuurlijk. Gewoon een beetje dat. Just some fun. En een beetje zelfreflectie ook. Dus niet per se kwaad op de buitenwereld, maar meer zo wat in mezelf trekken. Met mijn vriendinnen.
0: En dat op die manier te verwerken.
1: Ja.
0: Je zegt net space. En voor iedereen die kijkt op funnies.nl/live. Die zien jou misschien ook zitten met een tas waar dat op staat. Maar het is niet zomaar een tas. Hè? Daar moet je even wat over vertellen.
1: It's the magic bag.
0: Vertel.
1: Dit is de space bag. Dat is eigenlijk de cover van mijn volgende archive. Space. En daar is gewoon een tas van gemaakt geweest. Door mijn goede vriendin en creative Fleun. En I love it.
0: Ik vind het heel cool.
1: Ja, ik ook.
0: Ja. Nieuwe EP gaat dus heel veel over jou loslaten. Maar ook loslaten wat jij hebt gedaan. Mm-hmm. Wat heb je de afgelopen tijd allemaal moeten loslaten?
1: Oh, oef. Zo'n diepe vraag. Van moeten loslaten? Ik denk veel. Ik ben zelf nu op, vind ik persoonlijk, latere leeftijd een beetje begonnen met releasen. En ik denk ook het loslaten van het stigma van... Je leven stopt vanaf je 30 wordt. Dan ben je boring en old.
0: Ja. Ja.
1: Dat loslaten, want ik was zelf een beetje zo, om eerlijk te zijn. En iedereen dat een beetje in zich heeft. Dat vooral. En ook gewoon weet je, ik heb het gevoel dat mijn prefrontale cortex gewoon volledig ontwikkeld is nu. En ik wil het loslaten. De periode dat niet zo was.
0: Ja, dat is toch eigenlijk heel erg mooi. Toch? Je bent eindelijk aan het release, zeg je. Vorig jaar met Top Notch ben je begonnen.
1: Mm-hmm.
0: Waarom niet eerder?
1: Omdat ik, denk ik, er nog niet helemaal klaar voor was. Gewoon qua genre, welke boodschap ik wil brengen en wie ik ben. En ik denk, moest ik dan iets hebben uitgebracht, was het misschien niet zo volledig geweest of zo. Nu voelt het gewoon goed. Het voelt juist.
0: Nou, ben ik ook helemaal met je eens. Life of the Party is dus te beluisteren op je favoriete streamingsdiensten. Ook gewoon op Phonix. En er komt nog veel meer aan. We blijven je in de gaten houden. Demi Lou, kan je nog eventjes laten weten waar de mensen je moeten volgen, zodat ze niks missen van wat er allemaal aankomt?
1: Overal op socials is mijn handle Demi Lou Digital. En dan op Spotify, Apple Music. Overal kunt je mij vinden onder Demi Lou.
0: En dat is L-O-U.
1: L-O-U. D-E-M-I-L-O-U-D-I-G-I-T-A-L.
0: Nou, alle letters goed. Fantastisch. Demi Lou, dank je wel dat je voor ons die hele reis hebt afgelegd. Ik vond het heel fijn om met je te praten. Dank je wel. Graag tot de volgende.

0: Bradley.
1: We still need to voice our opinions, we still need to voice what's happening, and we still need to provide support in one way or another, because there is, the suffering hasn't stopped, the genocide hasn't stopped, the killing hasn't stopped yet.
2: Afgelopen zaterdag stond Oase Rotterdam in het teken van Palestina. Ze organiseerden een fundraiser met muziek, eten en verschillende workshops. Daarmee brachten ze de mensen samen om aandacht te vragen voor de situatie in Palestina. Ik was daar natuurlijk bij om met de organisatie en de bezoekers te praten.
3: We zijn bij Oase en we hebben een avond dat is gericht aan Palestina. Dus we hebben allerlei dingen die met Palestijnse cultuur te maken hebben. En dat doen we om weer meer aandacht te genereren aan wat er in Palestina gebeurt. En om mensen bij elkaar te brengen.
2: Maar waarom is dat nu eigenlijk nodig?
3: Nou, het is altijd nodig. Dus niet per se nu, want het is al een hele tijd gaande. Maar we merken dat de aandacht een beetje verzwakt. Terwijl er nog steeds heel veel narigheid gebeurt. En Oxfam NoVib heeft oktober uitgeroepen die hebben een campagne gestart om weer Palestina onder de aandacht te brengen. En de genocide die gaande is.
1: Yeah, I think it's a moral responsibility to share our voice and to stand up for injustice, for unfairness that's been going on, not just in the last couple of years, but also for the decades that have been going on.
4: Ja, we moeten natuurlijk gewoon meer bewustwording creëren voor de mensen die het daar ontzettend slecht hebben. En op deze manier kunnen we allemaal ons steentje bijdragen. En dit is het minste wat ik in ieder geval hier in Nederland ervoor kan doen.
2: Wat willen jullie eigenlijk bereiken met zo'n avond als dit?
3: Dus meer aandacht weer genereren door dit programma vanavond. Maar we hebben meer programma's rondom Palestina deze maand. We willen mensen samenbrengen en we willen mensen handelingsperspectief geven. Dus dat wil zeggen, we hebben een sticker, dat is heel concreet. En die kunnen mensen mee naar huis nemen om ergens op te plakken en om eigenlijk support te tonen aan Palestina.
2: Waar gaat het ingezamelde geld eigenlijk heen?
3: Het gaat naar, sowieso gaat een deel naar Plant een Olijfboom. En als andere mensen nog een ander idee hebben voor een initiatief, een Palestijns initiatief, dan staan we daar heel erg voor open en dan kan daar ook een deel van het geld heen.

0: Sugar, de film waar iedereen het over heeft.
1: Wat is er gebeurd?
2: Raoul en ik hadden ruzie gisteravond.
0: Met Delani Lepelblad in haar indrukwekkende acteerdebuut.
2: Dit is echt niet wat het lijkt. Ik was niet met hem daar. Nee, ik was gewoon met mijn zussen.
0: Sugar vertelt het aangrijpende verhaal van China. Die moet kiezen tussen blijven of vluchten.
1: China, dit was niet jouw schuld.
0: Sugar, nu nog steeds in de bioscoop te zien.
3: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
4: Hey, zie je die luidruchtige jongeren? Daar, verderop. Ze blokkeren het hele perron. Kom, we gaan even met ze praten. Let jij op de groep, dan spreek ik met de grootste druktemaker.
5: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid- en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
3: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
6: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
7: Beleef 30 jaar Studio 100 groter dan ooit. Met liveband en symfonieorkest. Studio 100 Singalong in Symphony. Tickets via studio100.com.

0: vrijblijvend een passend voorstel. Phonics Ads. Your city, your sound.
1: Chaos. Vanaf je branding, marketing tot aan je financiën. Wat jij nodig hebt is de juiste kennis, informatie, tools en netwerk op het gebied van ondernemerschap. Join gratis 360community.nl.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check phonicsads.nl. Your city, your sound.
2: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar €6,50 per maand. Zonder aansluitkosten. Ga snel naar simyo.nl.
3: Simyo.
4: Het laatste nieuws uit de scene check je natuurlijk altijd via phonics.nl/nieuws.
5: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
6: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen hou je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
7: Human neemt je mee steeds verder die telefoon in. Want AJ van 12 vraagt zich af waarom het toch zo verslavend is. Hoe kan het minder? Hersenonderzoeker Surya heeft tips. Kijk vanavond naar De Mensenbeam. Een serie waarin boeken tot leven komen in een magische bibliotheek. Human, radicaal menselijk.
6: Nu bij Dirk, Felix kattenvoer. Diverse varianten, €3,99.

Jelle Seubring met het NOS-journaal. Het Amerikaanse ministerie van Justitie onderzoekt of 5 grote nieuwszenders de wet hebben overtreden. Ze stopten tijdelijk met hun berichtgeving vanuit het Witte Huis uit solidariteit met 3 media die daar niet meer welkom waren. Het ministerie spreekt van een gezamenlijke boycott voor 5 commerciële concurrenten, wat in strijd zou kunnen zijn met de mededingingswet. Het gaat om ABC, CBS, CNN, NBC en Fox News. President Trump ligt al lange tijd overhoop met veel nieuwsmedia, omdat hij die te kritisch vindt. Op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyad zijn zeker 12 doden gevallen toen een passagiersterminal werd aangevallen. Meer dan 300 mensen raakten gewond. De luchthaven van Riyad werd bestookt door de Houthi-rebellen in Jemen, net als afgelopen donderdag. Toen vielen al 3 doden. Ook andere Saoedische luchthavens zijn de afgelopen week onder vuur genomen door de Houthis. Die vallen Saoedi-Arabië aan omdat het land de regering van Jemen helpt om die rebellen terug te dringen. President Trump vindt dat het tijd is dat Oekraïne een nieuwe president krijgt die bereid is een deal met Rusland te sluiten. De termijn van president Zelensky is al 2 jaar geleden verstreken, maar vanwege de oorlog kunnen er geen nieuwe verkiezingen worden gehouden. Trump wil ook dat Oekraïne stopt met aanvallen op de Russische olieindustrie. Hij denkt dat de dieselprijzen dan zullen dalen. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft ligt ook vandaag nog stil na de brand gisternacht bij een spoorbrug. Het vuur woedde in een technische ruimte waarbij veel kabels zijn doorgebrand. Volgens ProRail staat vast dat de brand is aangestoken. Mogelijk was het sabotage. De NS zet tussen Rotterdam en Delft bussen in. Het weer: in de noordelijke helft van het land veel buien die stevig kunnen uitpakken. Minima tussen de 8 en 12 graden. Vanmiddag trekken de meeste buien weg en dan schijnt geregeld de zon bij 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: the week. Je hoorde deze Rotterdammer de hele week door je speakers met zijn tune Shots. En hij is hier nu in de building om zijn tune live voor ons te performen. Ik heb het over niemand minder dan onze artist of the week, Lewis. Wat leuk, wat gezellig.
1: Yes, zeker.
0: Ja, en ook zijn featuring Nelcon is gezellig meegekomen. Lewis, Nelcon, ik ben helemaal ready. Zijn jullie ook ready?
1: Ja, maar let's do it.
0: Oké, okay, let's go.
1: Yes, dames en heren, Shots, Lewis, Nelcon, let's get it. Yeah, yeah.

0: Doe het snel, kon shots. Zoek nieuw muziek, maar ga het luisteren, man. Goddamn.
1: Of the week. Hartstikke goed gedaan. Het was heel gezellig hier in de stuw. Hoe vonden jullie het zelf?
0: Ja, ging wel vlotjes gewoon. Erin en eruit gewoon.
1: Oh jee. Lekker! Hey, Lewis, hoorde je net live make a tune shots? Ik hoorde dat het gaat over heel veel drinken in de club. Is dit een situatie die vaak voorkomt bij jou?
0: Ja, af en toe gewoon in het weekend als we er zijn en het is gezellig met de heren. Of met de dames natuurlijk.
1: Ja.
0: Dan doen we gezellig een drankje met z'n allen. Ja.
1: Dat klinkt heel erg politiek correct. Baseer je altijd de teksten van je tunes op het echte leven?
0: Vaak. Vaak wel, ja. Maar soms ook gewoon een beetje fictie, een beetje, maar vaak wel eigenlijk, ja.
1: En waar schrijf je dan zo over? Alleen maar over uitgaan of wat kan ik nog meer van jou verwachten?
0: Ja, echt van alles eigenlijk. Gewoon het leven, maar ook gewoon de dingen die ik meemaak. Mensen om me heen, wat andere mensen meemaken. Ja, dat eigenlijk gewoon een beetje. Gewoon wat ik om me heen gebeurt en... Ja, we maken veel mee, dus daar maak ik muziek over. En ik probeer eigenlijk ook vooral gewoon muziek te maken om mensen de ruimte te geven om gewoon even los te komen van live. Dat eigenlijk.
1: Ja, dus dat is wat je wilt dat mensen voelen wanneer ze naar jou luisteren.
0: Ja, gewoon eventjes niet denken aan dat gezeik van het dagelijks leven. Gewoon genieten, dat eigenlijk.
1: Lekker. Hey, op je tune shots hoor je ook Nelcon. Jullie zijn goede vrienden, maar dit is jullie eerste tune samen. Nelcon, hoe is het om samen te werken als goede vrienden?
2: Ja, leuk. We hebben allebei onze eigen stilo die goed samenkomt op deze tune. Mm-hmm. Dus dat is leuk dat je stijlen kan combineren en nog steeds iets kan maken wat we allebei lauw vinden. Dus ja, dat is altijd leuk.
1: En het verloopt allemaal soepel, zo'n samenwerking, dan wanneer jullie aan het muziek maken zijn?
2: Ja. Gewoon, dit is gewoon een kwestie van open first sturen. Uh-huh. En dan apart voor elkaar tapen en dan gewoon elkaars ding doen in onze eigen space en dan... The power of internet, zeg maar.
1: Nice, nou het werkt, want jullie zijn nu hier. Hey, onze reporter Bradley is de straat opgegaan om te checken wat mensen van jullie tune vonden.
0: Oh, damn.
1: Ja, oké. Okay. Luister maar even mee.
3: Wat vind je van deze tune?
4: Ik zeg je eerlijk, als ik deze zou horen, zou ik wel losgaan, man. Dat is wel
3: zwaantjes. En van de beat en zo, wat vind je van de...
4: Ja, het is wel die new vibes. Ik geloof dat wel.
5: Ja, hij is ook catchy, man. Ik hoor deze wel in de club. Ik voel die vibe wel, man. Zeker.
0: Zeg het zo.
4: Jawel. Ja, man, dit is wel een toppertje. Wie is dit?
2: Dit is Lewis.
4: En zo naar Lewis, man. Ik hoor je.
1: Hoe is het om dit te horen?
0: Ja, dat is love, man. Dat is love en dat is waar we het voor doen, toch? Dus dat is echt mooi om te horen ook zo.
1: Nice. Hey Lewis, jij hebt laatst de grote prijs van Rotterdam gewonnen in de categorie hiphop.
0: Yes.
1: Wat ging er door je heen toen je hoorde, ik heb die prijs gewonnen?
0: Ik moet je eerlijk toegeven, het was gewoon wel een moment van, lauw, heel lauw gewoon. Mm-hmm. Ik vond het gewoon super sick. Na mijn show was ik wel een beetje, dat ik dacht van, misschien pakken we hem niet, omdat... Ja, techniek en shit ging niet zo goed. Mm. Maar voor de rest ging het wel gewoon goed. Dus ik ben best wel kritisch. Dus ik ga niet zeggen van, het ging gewoon prima. Dus ik was gewoon kritisch. Mm. En eindstand mocht het wel zo zijn eigenlijk. En hebben we de prijs gewoon meegenomen. Dus dat was echt heel mooi.
1: Nice, dat is super goed dat je dat hebt gedaan. Hey, wat kunnen wij de komende tijd van jou verwachten?
0: Veel muziek. Ik wil dit jaar nog 3 singles droppen sowieso. Al die tunes die ik nu drop. Mm-hmm. Dat is eigenlijk een soort van project waar ik aan heb gewerkt, zeg maar. Maar ik drop het gewoon als singles. Dus uiteindelijk aan het eind van het jaar heb je gewoon een compact mapje aan tunes samen. Mm-hmm. En dat is dan gewoon eigenlijk een beetje de tape-achtige vibe, zeg maar. Dus dat.
1: Exciting. Ik ben heel erg benieuwd. Ik vind het heel leuk om je wat beter te leren kennen. Jij mag nog even blijven zitten, want ik heb een paar lastige keuzes voor je.
0: Oh shit.
1: Spannend, hè?
0: Ja, eigenlijk wel.
1: Ja, dat zometeen. Funny.

0: Nog steeds hier bij mij in de building, de Rotterdamse Louis. Ja, je hoort hem de hele week met zijn tune Shots. Heel gezellig dat je er nog steeds bent.
1: Jazeker.
0: Hey, we hebben net je tune live gehoord. We hebben je al wat beter leren kennen. Maar ik dacht, ja, we moeten jou nog wat beter leren kennen. Ik ben namelijk wel benieuwd hoe goed jij bent in het maken van keuzes.
1: Ja. Ik kan prima goed, ja. Ik kan wel goed keuzes maken.
0: Ja?
1: Ik heb wel de knoop door, ja.
0: Nou, dan gaat dit helemaal goed komen. Ik heb namelijk een paar van je favoriete artiesten hier voor me.
1: Oh, shit.
0: En die artiesten, die ga jij blind ranken. Van 1 tot en met 5.
1: Oké, okay, cool.
0: Dus op 1 zet jij de artiest die jij het meest hard vindt. En op 5 degene die jij het minst hard vindt. Maar je weet dus telkens niet wie de volgende artiest is, snap je?
1: Ja, oké, okay, cool.
0: Nou, easy, gaan we doen. Dit is nummer 1. Keep it cool and it's
1: still alive. We'll let you just the same. Ik denk wel 3. Ja, misschien wel, ja, 3.
0: Frank Ocean gaat op nummer 3?
1: Ja.
0: Oké, okay, top. Dit is de volgende. Chase the shit, chase. Never chase a bitch. Chase no bitch. Mask on.
1: Fuck it, mask on. Mask on. Fuck it, mask on. Ik denk misschien... Ja, Future, man. Ja, er komen nog best wel wat mensen aan. Dus ik zet hem nu voor nu eventjes op 4. Dan zit hij nog in de top 5. Maar niet deze tune per se. Maar,
0: nee, precies. Niet deze tune, maar wel deze artiest. Maar ja, je weet helemaal niet wie er allemaal aankomen, Louis.
1: Ja,
0: heb geen idee.
1: Nee, zeker niet. Maar als ik moet denken aan mijn eigen favoriete artiest, dan heb ik een gevoel.
0: Ja, precies. Oké, okay, dit is de volgende.
1: Rest in peace sowieso, maar...
0: Ja, D'Angelo.
1: Ja, 6.
0: Er is geen 6.
1: Jawel toch?
0: Het is 1 tot en met 5.
1: Oh, 1 tot en met 5. Oh, het zijn er 5. Oh, shit.
0: D'Angelo
1: op
0: 12.
1: Nee, ja, dan moet hij op... Wat heb ik dan nog? Dan heb ik nog 3.
0: Jij hebt 1, 2 en 5 heb je nog open.
1: Ja, dan moet hij op 2.
0: Oké, D'Angelo op 2. Oké. Dit is de ene laatste die er nu aan.

0: Baby. Ja, Mary J. Blige.
1: Wat had ik nou nog over?
0: 1 en 5.
1: 5. Deze op 5.
0: Waarom?
1: Ik heb gewoon een gevoel dat er komt nog een banger aan.
0: Oké. Okay.
1: Hoop ik.
0: Ik wilde bijna ruzie met je gaan maken, maar deze beredenering vind ik oké. Okay. Dit is de laatste.
1: Ja, 1. Ja, het moet zo zijn. Het moet zo zijn. 1.
0: Ja, zaten we te wachten op Kanye?
1: Soort van wel eigenlijk.
0: Of jee? Moeten we nou jee zeggen?
1: Ja, maakt niet uit, joh.
0: Oké, okay, nou, maakt niet uit. Kanye, ja, die staat nummer 1, vind jij. Duidelijk?
1: Ja, jawel.
0: Oké, okay, jouw lijstje is dus nu dit. Op 5 heb je Mary J. Blige. Op 4 heb je Future. Op 3 heb je Frank Ocean. Op 2 heb je D'Angelo. En op 1 heb je Kanye.
1: Ja, ja, klinkt solid.
0: Steady?
1: Zeker.
0: Dan ga ik toch aan je vragen. Waarom die vrouw op nummer 5?
1: Omdat nummer 1 nog open was en ik dacht dat Kanye nog zou komen. Dat was het meer.
0: Louis, je bent een hele slimme man. Hey, ik vond het superleuk dat Frank Ocean. Op 2 heb je D'Angelo en op 1 heb je Kanye.
1: Ja, ja, klinkt solid.
0: Steady?
1: Zeker.
0: Dan ga ik toch aan je vragen. Waarom die vrouw op nummer 5?
1: Omdat nummer 1 nog open was en ik dacht dat Kanye nog zou komen. Dat was het meer.
0: Louis, je bent een hele slimme man. Hey, ik vond het superleuk dat je er was. En ja, dan wil je wat

0: Voor veel jongeren is online gamen gewoon een plek om met vrienden te chillen, even te ontspannen. Maar in sommige game communities komen ook grappen en opmerkingen voorbij over afkomst, geaardheid en soms zelfs de Tweede Wereldoorlog. Bram de Graaf en Sam Forst studeren aan de Hogeschool voor Kunst in Utrecht en kennen de gamewereld zelf van vroeger. En ze vroegen zich af, wat gebeurt er als dat soort taal steeds normaler gaat voelen? Voor hun documentaire Choose Your Language spraken ze oud-gamers en volgen ze een HAVO-5-klas die zelf over dat onderwerp in gesprek gaat. Bram en Sam, welkom op de blok, mannen.
1: Dankjewel, welkom.
0: Jullie gamden vroeger zelf ook veel. Wanneer begonnen jullie eigenlijk achteraf een beetje anders te kijken naar sommige grappen en opmerkingen die je dan in die wereld tegenkomt?
2: Ja, ik denk op het moment dat je toch wat volwassener wordt. Op de middelbare school is het heel normaal. Je zit heel erg in die game communities. Maar toch, als je dan van de middelbare school weggaat, je gaat studeren, je gaat minder gamen, je komt met andere mensen in gesprek. Ja, dan kun je er toch wat meer op reflecteren. Ook je wordt ouder en dan ga je er iets meer over nadenken.
0: Ja, je benoemt het reflecteren. Toch vertellen in de documentaire oud-gamers dat heftige grappen gewoon worden gezien als humor. Dat is gewoon hun manier van lachen. Op een gegeven moment moet dat dan een kwartje zijn dat valt. Want op een gegeven moment kan dat dus ook het normaliseren. En dat is eigenlijk wat jullie zijn gaan onderzoeken hierin.
1: Ja, dat is eigenlijk het hele gevaarlijke ervan. Omdat je natuurlijk in deze game community zit en eigenlijk iedereen het zegt hetzelfde. En vooral als je als jong, kleine jongetje of meisje in zo'n game community komt. En al die oudere mensen die lachen om deze grappen en die vinden dat normaal. Dan ga jij dat natuurlijk ook normaal vinden. En jij blijft er ook om lachen. En dan denk je, oh, dit is grappig. En dat ga je zo grappig vinden en zo normaal vinden dat je het eventueel ook meeneemt naar de echte wereld. En daar kan er frictie ontstaan. En dan kan dat heel erg fout gaan.
0: Ja, interessant dat je die scheiding ook benoemt. Die fictieve wereld en de echte wereld. Jullie hoorden verhalen over jongeren die bijvoorbeeld hele Hitler-speeches konden citeren. Of dat homofobe humor heel normaal werd. Wat maakte dat soort verhalen voor jullie belangrijk om deze film te laten horen?
2: Ja, toch omdat je het wel moet benoemen. Want wat we heel erg wilden met de film is bewustzijn creëren. Dus wij vinden dan ook dat je dat moet laten horen. Dat je weet wat er precies wordt gezegd. Dat kan soms best wel chockerend zijn. Maar het zijn wel verhalen waar je heel erg merkt dat het dus invloed kan hebben. Dat vonden wij dus ook wel heel belangrijk om erin te hebben.
0: Ja, en dat stukje confrontatie, dat kwam uiteindelijk ook. Jullie volgen een HAVO-5-klas die gaat naar Kamp Westerbork onder andere. Wat doet zo'n bezoek dan? Wat zie je dan bij die jongeren?
1: Ja, dat is eigenlijk super interessant. Want op het moment dat ze daar zijn, dan beginnen ze toch langzaam achteraf te beseffen. Want we zijn natuurlijk ook met een mee geweest daar. En achteraf gevraagd van, hey, wat vonden jullie ervan? Hebben jullie er iets van geleerd? Hebben jullie iets gezien wat jullie normaal niet wisten? En toen kregen we ook echt reactie terug. Maar ja, dit is echt een stuk groter dan ik dacht. En wauw, ja, dat ze dus zo lang in een trein moesten zitten. En je hoopt dan natuurlijk dat ze achteraf de volgende keer dat ze aan het gamen zijn, toch even iets beter nadenken van, wat ik nu eigenlijk zeg, dat heeft een hele grotere geschiedenis dan alleen er eventjes over lachen.
0: Ja, ja, ja. En dat is natuurlijk bij de jongeren zelf. Toch willen jullie ook dat jongeren met ouders hierover gaan praten, dat gesprek geopend wordt. Wat zou een goede eerste vraag zijn bijvoorbeeld voor een ouder die eigenlijk totaal niet weet wat er in zo'n gamechat gebeurt? Van iemand die op zijn zolderkamertje met de deur dicht en misschien muziek op de achtergrond, zodat niemand het hoort zit te spelen.
2: Een vraag is lastig. Maar ik denk vooral wat belangrijk is om een open gesprek erover te houden. Waarom veel jongeren, waaronder wij zelf vroeger ook, het überhaupt niet met onze ouders wilden delen, is omdat we bang waren dat we niet meer mochten gamen. PlayStation wordt afgepakt. Ja, dat wil je niet, want je hebt het leuk. Dus dan heb je het er niet over. Dus ik denk als het gesprek opent, dat heel veel beter is.
0: Nou, dat is ook wel een tip naar de ouders toe. Probeer dat voorzichtig te openen. Nee, inderdaad. Niet meteen de stekker eruit trekken als er zo wat uitkomt. Ik vind het heel vet dat jullie dit hebben gemaakt, mannen. Zeker als minor voor de studie. En dat het nu op NPO Doc en NPO 2 Extra wordt uitgezonden. Vanaf zaterdag, aankomende zaterdag 10 oktober dus te zien op NPO 2 Extra, NPO Start, NPO Doc. Bram en Sam, thanks voor jullie verhaal. En ik vind het een super interessante insteek, mannen.
1: Ja, jullie bedankt voor het uitnodigen.

0: Sugar, de film waar iedereen het over heeft.
1: Wat is er gebeurd?
2: Raoul en ik hadden ruzie gisteravond.
0: Met Lani Lepelblad in haar indrukwekkende acteerdebuut.
3: Dit is echt niet wat het lijkt. Ik was niet met hem daar. Nee, ik was gewoon met mijn zussen.
0: Sugar vertelt het aangrijpende verhaal van China. Die moet kiezen tussen blijven of vluchten.
1: China, dit was niet jouw schuld.
0: Sugar, nu nog steeds in de bioscoop te zien.
4: In the mood for vibes?
5: Luister dan nu het subchannel Phonix 5. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
4: Jij brengt de mood bij de vibes.
5: Phonix Vibes. Luister je nu via de NPO Luister-app.
6: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
7: Als je net een auto hebt gekocht, wil je lekker cruisen. Muziekje op, armpje uit het raam. Maar...
8: Nee, ik moet nog een verzekering afsluiten. Gedoe.
7: Nee joh, verzekeren kan op Allianz Direct. Is het zo geregeld.
8: Wow.
9: We kunnen door, we kunnen door, we kunnen door, we kunnen door.
7: Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
6: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
4: Zin in Afro vibes? Check dan nu Phonix Afro. De heetste Afrobeats en Amapiano.
10: Phonix Afro.
4: Luister op phonix.nl of in de gratis NPO Luister app.

0: Deze Tata.
1: Fucker dan voor de is, hoe hangt hij hier dan?
0: Heeft een missie.
2: Wat mag storten ze klaar als zijn, jongen?
1: Doe even lekker rustig, G.
3: Je komt toch vanavond?
1: Ik heb een cadeau nodig en iemand moet die voor me kopen.
2: Hij is ongedaan. Ik fix deze G.
0: De Tata's Daan. Nu in de bioscoop.
1: Gaat omvergeblazen zijn. Bam, bam, bam!
4: Ook de Tata's Daan geef je cadeau met de Nationale Bioscoopbon. Het leukste cadeau in het donker.

0: Reports en livestreams op Instagram. @FunnyxFM.
1: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
2: Daardoor word ik snel geholpen.
1: Bij VGZ kun je nu ook wachttijden voor psychologische zorg vergelijken. Zo kan jouw behandeling sneller starten. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
3: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN.

Jelle Seubring met het NOS-journaal. De aanval van Houthi-rebellen op de luchthaven van Riyadh in Saoedi-Arabië wordt internationaal breed afgekeurd. Wereldleiders spreken schande van de moedwillige aanval op een burgerdoel. Bij de aanval op een passagiersterminal vielen 12 doden en raakten meer dan 300 mensen gewond. VN-chef Guterres noemt de aanval van gisteren een schending van het internationaal recht en zegt dat de Houthis onmiddellijk moeten stoppen met het aanvallen van burgerdoelen. Drie leiders van de Indiase kakkerlakkenbeweging zijn weer vrijgelaten. Dat meldde een van hun advocaten. Ze werden gisteren opgepakt nadat opnieuw duizenden demonstranten de straat op gingen. Die demonstratie was verboden en de politie greep hard in en heeft duizenden betogers opgepakt. De leiders van de protestbeweging zijn vrijgelaten op voorwaarde dat ze 3 jaar lang niet meedoen aan protesten. Al dagen wordt er in India gedemonstreerd tegen een herziening van de kieslijsten. En daardoor dreigen volgens de actievoerders miljoenen Indiërs hun stemrecht kwijt te raken. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft ligt ook vandaag nog stil na de brand gisternacht bij een spoorbrug. Het vuur woedde in een technische ruimte waarbij veel kabels zijn doorgebrand. Volgens ProRail staat vast dat de brand is aangestoken. Mogelijk was het zelfs sabotage. De NS zet tussen Rotterdam en Delft bussen in. Het Noorderlicht was gisteravond te zien in Nederland, op plekken waar het niet te bewolkt was of regende. En het ging om het fotografisch Noorderlicht, wat niet met het blote oog te zien is, maar wel met een camera of telefoon. Vooral in de zuidelijke helft van het land konden mensen het natuurfenomeen vastleggen met hun camera. Het weer: in de noordelijke helft van het land vallen veel buien. Die kunnen stevig uitpakken, ook met onweer. Minima tussen de 8 en 12 graden. Vanmiddag trekken de meeste buien weg en dan schijnt ook geregeld de zon en wordt het zo'n 14 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: killen.
1: Nou, je eerste video ging eigenlijk per ongeluk viral. Wanneer dacht je van, wacht even, mensen vinden dit gewoon leuk?
0: Toen ik zag dat het viraal ging en ik zat in de klas en ik kreeg zoveel complimenten, zelfs docenten. Dus toen gingen we gewoon gas geven.
1: Het was gewoon meteen helemaal los.
0: Jazeker.
1: Dat ligt al een tijdje achter je, want nu maak je video's met Mensa bijvoorbeeld. Hoe gebeurt dat? Hoe kom je zo in contact?
0: Hoe dat gebeurt is, ik stuur hem gewoon een berichtje. En hij vond mij een toffe gast. En zo ging dat gewoon. Gingen we gewoon één video opnemen en hij vond dat zo nice. En nu blijven we gewoon dat vaker doen, weet je.
1: Echt gegund gewoon. En vanuit de buurt krijg je ook veel reacties. Word je al herkend als je gewoon even snel winkel wil gaan?
0: Zeker. Ja. Ik zie dat mijn buurt heel veel liefde showt. Gewoon, ik kom van Amsterdam-West, weet je. Aha. Ja, Osdorp. Veel liefde die boys, dus waardeer ik echt altijd.
1: Nu wil iedereen met jou even snel een filmpje maken of niet? Om ook viraal te gaan, hè?
0: Krijg ik ook vaak, weet je. Maar vind ik allemaal mooi. En waardeer ik natuurlijk.
1: Ja, eigenlijk is het toch mooi als je die gunnings die jij hebt gekregen, dan ook weer kan doorgeven of zo, toch?
0: Ja, dat klopt. Zeker.
1: Goed, je kan ook niet voor iedereen stoppen om een video te maken, denk ik.
0: Ja, maar dat doe ik toch wel.
1: Ja?
0: Ja, zeker.
1: Goed, dit is gewoon fulltime job nu om gewoon video te maken op straat.
0: Ja, soortig wel.
1: En wie staat er op je lijst? Heb je een soort van wensenlijstje van, met die wil ik nog een video maken, met die wil ik een video maken?
0: Ja.
1: Ja?
0: Ik wil echt een video met Frenna, weet je.
1: Oké, dan.
0: Die zoek ik echt.
1: Ja.
0: Want ik vind zijn muziek ook gewoon heel nice. En er zijn nog veel gasten die even nu niet in mijn hoofd opkomen. Maar ja, weet je.
1: Frenna moet lukken, toch?
0: Ja, Frenna moet wel lukken.
1: Maar dat is altijd vlak hier, zeg maar. Je hoeft niet eens ver te gaan of zo.
0: Ja.
1: Internationaal, heb je ook nog internationale ambities?
0: Ja. Ik wil sowieso ook iets doen met streamen. Dus Keizer net tegemoet komen lijkt me ook echt heel gauw. Gaaf. Sorry guys. En ja, dat gewoon eigenlijk.
1: Tuurlijk, ik zie het wel werken, maar jouw energie om op een stream
0: kan
1: wel werken, hoor.
0: Zeker.
1: Je video's gaan super lekker. Steeds meer artiesten weten jou nu ook te vinden. Wat kunnen we de komende tijd concreet van jou verwachten? Wat zijn de plannen de komende tijd? Ga je zelf muziek droppen? Wanneer gaat die stream komen? Je moet nu doorpakken, toch?
0: Je hebt gelijk. Wat jullie kunnen verwachten, is dat ik met nog gekke content kom, weet je. We zijn met mijn team. Manager hier zo. We zijn gewoon aan het bedenken wat nog gekker is, weet je. En die stream komt er heel snel aan, kan ik jullie ook beloven.
1: Dus, wat voor stream ga je doen? Ga je game streamen? Ga je IRL streamen? Wat is het plan?
0: Voor zulke dingen moet ik eigenlijk bij hem zijn.
1: Het is nog te vroeg.
0: Ja, het is nog te vroeg, maar ik denk gewoon altijd wel gewoon zonder shirt, weet je.
1: Sowieso, dat is gewoon de basis. Ja, wordt een moeilijke tijd voor je, want het wordt winter.
0: Maar gewoon lekker bikkelen.
1: Ik hoor je. Gooi nog eventjes waar mensen je kunnen vinden, waar ze je allemaal moeten volgen, om zeker te weten dat ze niks gaan missen van je toekomstige content.
0: Yes, volg mij lekker op godrich.o. Jullie kunnen me checken op TikTok, Snapchat, Instagram. Overal eigenlijk, kom op.
1: GODRICH.O. Ga volgen, man. Dat is die energy. Man. Love dat je er was. Echt, thanks voor het komen. En ik wens je alle geluk, man.
0: Dankjewel. Ook dankjewel voor dit.

0: Sport met Bradley.
1: Ja, nee, eigenlijk niet. Ik heb wel eens eerder problemen gehad, maar ja, uiteindelijk alles zelf bij moeten oplossen, want de gemeente deed helemaal niks. Of ik wist in ieder geval niet wat ik moest doen.
2: De Haagse jeugdombudsman schrijft dat kinderen en jongeren soms lang vastlopen en moeten wachten op passende hulp. En dat zette me dus aan het denken. Want stel je voor dat je net buiten die leeftijd valt en dus geen gebruik meer kunt maken van die jeugdhulp. Weet je dan eigenlijk wel waar je naartoe moet als je hulp nodig hebt? Stel je hebt schulden, met mentale problemen zit of ergens tegenaan loopt. Weten jongeren in Den Haag dan eigenlijk wel bij welke instanties ze moeten aankloppen? Met die vraag ging ik Den Haag in. Stel je voor jij zou problemen hebben, zou je dan weten bij welke instanties je terecht kan?
3: Ik persoonlijk wel, alleen ik vind wel dat er meer geadverteerd mag worden. Ik snap wel waarom jongeren van nu het een lastigere situatie vinden of niet zo goed weten waar ze terecht kunnen met hun problemen.
4: Ik denk dat tegenwoordig je heel weinig externe middelen hebt, of tenminste, ze bestaan niet voor mij, omdat er gewoon niet veel podium daarvoor wordt, aandacht aan wordt besteed, om zo te zeggen.
1: Ja, nee, eigenlijk niet. Ik heb wel eens eerder problemen gehad, maar ja, uiteindelijk alles zelf bij moeten oplossen, want de gemeente deed helemaal niks. Of ik wist in ieder geval
4: nodig. Je heel weinig externe middelen hebt, of tenminste, ze bestaan niet voor mij, omdat er gewoon niet veel podium daarvoor wordt, aandacht aan wordt besteed, om zo te zeggen.
1: Ja, nee, eigenlijk niet. Ik heb wel eens eerder problemen gehad, maar ja, uiteindelijk alles zelf bij moeten oplossen, want de gemeente deed helemaal niks. Of ik wist in ieder geval niet wat ik moest doen.
2: Heb je wel eens een situatie gehad waarvan je

0: uiteindelijk gewoon een baantje moeten nemen naast mijn studie. Gewoon echt bijna 30 uur in de week. Dat was zwaar, maar we zijn er weer bovenop gekomen, gelukkig.
1: Ja, eigenlijk wel. In dit geval was het een familielid toevallig. Die toen in een situatie terechtkwam en niet zo goed wist waar hij de juiste hulp moest gaan zoeken.
2: Je hoort ook vaak dat ze dan uiteindelijk hulp krijgen. En dan is die wachtrij super lang. Wat vind je daarvan?
3: Ja, ik vind het inefficiënt. Ik denk wel dat we dat belangrijker moeten maken als dat het nu is. Want ook omdat jongeren zijn gewoon de toekomst. En we zijn ook al een pechgeneratie. Hè? Als je kijkt naar de huizenmarkt bijvoorbeeld, dat legt al heel veel druk op onze schouders. Performance-wijs hebben we ook veel te voortduren de afgelopen tijd. Als je kijkt naar de loondienst of geen loondienst. Social media die ook nog eens laat zien dat er een lavish lifestyle is waar we aan moeten leven. We doen al veel aan zelfstandig zijn, vaker fitter zijn. Dat soort dingen kosten ook nog eens discipline. En als er alleen maar wordt genomen vanuit de jongeren, hoe kunnen we dan perspectief hebben voor de toekomst?
2: En wat hoop jij en vind jij dat echt moet veranderen?
1: Nou, ik vind wel dat het wel duidelijker aangegeven mag worden. Want de jongeren zijn natuurlijk wel de toekomst van nu. En dat die kloof daarin wat kleiner gemaakt mag

0: met Tisa.
1: Wat ik echt ga meenemen is, je moet zo erg in jezelf geloven dat men niet om je heen kan, zeg maar.
2: Ik ben bij de 8e editie van Business Takkies. Jaden, wat is Business Takkies?
3: Business Takkies is eigenlijk een evenement georganiseerd door Phoenix en partners, waarin ondernemers met elkaar in gesprek gaan, waarin we een interactieve een gesprek voeren met alle leden die zich hebben aangemeld. En daarnaast is het een plek voor jonge ondernemers die met elkaar samenkomen en met elkaar in gesprek kunnen gaan over hoe ze dingen beter kunnen doen, hoe ze dingen anders kunnen doen, waarin we dromen met elkaar delen.
2: Jij doet het al een aantal jaar. Ik zou eerder, dit is de 8e editie. Wat is het meest verrassende wat je gezien hebt?
3: Verrassende? Ja, toch wel de verbinding die gemaakt wordt. En toch wel mooi om te zien dat ook heel veel jongeren die hier zonder verwachting komen en dan eind van de dag kunnen zeggen van ja, ik heb weer iets nieuws geleerd.
2: Waarom zijn jullie bij Business Takkies?
4: Ik was er vorig jaar ook en ik ben er door een bekende gekomen en ik dacht, nou, ik kom er weer bij om natuurlijk te netwerken, nieuwe mensen te leren kennen en het is gewoon een heel leuk concept. Dus ik dacht, ik kom er gewoon weer en volgend jaar ben ik er ook weer.
2: Dus er staat hier een heel groot bord met Share Your Biggest Dream en daar heb jij wat opgeschreven. Wat heb je op je briefje geschreven?
5: Nou, ik wilde heel graag HBO afronden. Met een HAVO-diploma op de middelbare. Ik ben helaas in de 4e gezakt. Dus ik heb ervoor gekozen om naar het MBO te gaan en dat in 2 jaar af te ronden en dan toch wel HBO te doen. Want het is nog steeds wel een van mijn grootste dromen om naar het HBO te gaan en dan dat afronden en een goede baan te krijgen.
6: De 8e editie van Business Takkies. Want we zijn hier vandaag voor iets wat we eigenlijk allemaal misschien een beetje gemeen hebben. Iets wat we willen of misschien willen gaan doen of bereiken en dat is business.
2: Dit is een panelgesprek geweest. Wat vond je het meest inspirerend?
1: Ik vond het mooi om te zien dat de gasten vertelden echt hun verhaal. Niet alleen de mooie kant, maar ook de minder mooie kanten. Dus dat de struggles, de financiële problemen, maar ook vooral de wil om door te gaan, ondanks dat je 30, 40 keer nee hoort, toch door blijven gaan. Wat ik echt ga meenemen is, je moet zo erg in jezelf geloven dat men niet om je heen kan, zeg maar. Gewoon ondanks dat je dus vaker een nee hoort, ga je terug naar de tekentafel, dan begin je opnieuw. Want je gelooft echt in je droom, dus wie gaat je tegenhouden?
7: Ik vond het hartstikke leuk. Ik ben hier voor de eerste keer. Een cameraman, een vriend van mij, die had me geïntroduceerd tot hier. En ik vind het vooral heel erg inspirerend om te horen hoeveel nederlagen er zijn geweest. En toch gewoon het doorzetten. En elke keer weer van het nee horen, maar toch doorgaan voor die laatste keer ja. En het moment dat dan die ja gaat, dat het dan toch wel ook gewoon een ja wordt. En steeds breder en breder wordt. Dat inspireert me wel echt heel erg.
8: Nou, ik vond het best wel inspirerend. Uit verschillende perspectieven een verhaal verteld. Niet alleen de goede kanten van ondernemen, maar ook zeg maar de moeilijke kanten die je ervaart. En dat is best wel belangrijk om te weten, want niet alles is zonneschijn.
2: Wat neem je mee naar vanavond?
8: Wat ik meeneem zijn de connecties die ik hier heb gemaakt. Ga goed om met je connecties en ga je droom achterna.
2: Zou je de 9e editie aanraden?
1: 9e, de 10e, de 11e. En ik hoop dat ik er bij een editie ook bij kan zijn als spreker op een panel. Ik heb het nu uitgesproken, dus over een paar jaar gaan we het zien.
7: Ja, 100. Sowieso. Ik heb nu al met 4 mensen die ik nog nooit ontmoet heb connecties gemaakt. En ook echt gewoon een toekomstbeeld, zeg maar, geschetst. Gewoon met het idee van, oké, aan jou kan ik waarschijnlijk echt wel iets hebben in de toekomst voor mijn eigen business. Dus ja, zeker. Ja.
8: Ja, zeker weten. Ja. Het is een goed initiatief. Je leert dingen, het is leuk, het is interactief en je leert andere mensen kennen. Dus als je jezelf wil ontwikkelen, een bedrijf wil starten en net een kick wil om te beginnen, dan zou ik naar Business Takkies komen.

0: shout out naar al mijn roots. Zo Suriname, India, Pakistan. Als we zo ver gaan kijken, ook Curaçao, Afrika. Gewoon alles. Shout out naar al mijn roots gewoon die er bestaan. Ik moet nog een DNA-test doen, maar...
1: Aan alle ouders met creatieve kinderen, ja. Stimuleer ze in waar ze goed in zijn. Stimuleer ze in hun talenten. En stimuleer ze in hun kunnen. En laat ze zijn wie ze horen te zijn.

0: Deze Tata.
1: Fuck dan niet voor de is, hoe hangt hij hier dan?
0: Heeft een missie.
2: Maar mag storten ze klaar als zijn, jongen.
3: Doe even lekker rustig, G.
4: Je komt toch vanavond?
1: Ik heb een cadeau nodig en iemand moet die voor me kopen.
2: Hij is ongedaan. Ik fix deze G.
0: De Tata's Daan. Nu in de bioscoop.
1: Gaat om vergeblazen zijn. Bam, bam, bam!
5: Ook de Tata's Daan geef je cadeau met de Nationale Bioscoopbon. Het leukste cadeau in het donker.
6: Bereik jouw doelgroep op Phonix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check phonixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Phonix Ads. Your city, your sound.
7: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
6: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check phonixads.nl. Your city, your sound.
8: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
9: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
10: Daardoor word ik snel geholpen.
9: Bij VGZ kun je nu ook wachttijden voor psychologische zorg vergelijken. Zo kan jouw behandeling sneller starten. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
8: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.

0: phoenix.nl.
1: In the mood for vibes?
2: Luister dan nu het subchannel Phoenix Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
1: Jij brengt de mood bij de vibes.
2: Phoenix Vibes. Luister je nu via de NPO Luister app.
3: Sugar, de film waar iedereen het over heeft.
4: Wat is er gebeurd?
5: Raoul en ik hadden ruzie gisteravond.
3: Met Lani Lepelblad in haar indrukwekkende acteerdebuut.
5: Dit is echt niet wat het lijkt. Ik was niet met hem daar. Nee, ik was gewoon met mijn zussen.
3: Sugar vertelt het aangrijpende verhaal van China. Die moet kiezen tussen blijven of vluchten.
4: China, dit was niet jouw schuld.
3: Sugar, nu nog steeds in de bioscoop te zien.
6: Ik wil geen verzekeringsgedoe.
7: Ik ook niet.
8: Verzekeringsgedoe? Nee joh. Verzekeren kan ook Allianz Direct. Even een foto maken van de schade. En door. Check de voorwaarden op allianzdirect.nl.
9: We kunnen door.
8: Direct door. Allianz Direct.
10: Weet je dat je van waarde bent, uniek bent en speciaal? At 360community.nl.
11: GoFan is op Instagram en blijf op de hoogte van alle nieuwtjes, artiesten en leuke content.
12: Human neemt je mee steeds verder die telefoon in. Want AJ van 12 vraagt zich af waarom het toch zo verslavend is. Hoe kan het minder? Hersenonderzoeker Surya heeft tips. Kijk vanavond naar De Mensenbeam. Een serie waarin boeken tot leven komen in een magische bibliotheek. Human, radicaal menselijk.
13: Wie vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.

0: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De aanval van Houthi-rebellen op de luchthaven van Riyadh in Saoedi-Arabië wordt internationaal breed afgekeurd. Wereldleiders spreken schande van de moedwillige aanval op een burgerdoel. Bij de aanval op een passagiersterminal vielen 12 doden en raakten meer dan 300 mensen gewond. Eerder deze week werd de luchthaven van Riyadh ook al geraakt door een aanval uit Jemen. VN-chef Guterres noemt de aanval van gisteren een schending van het internationaal recht en zegt dat de Houthis onmiddellijk moeten stoppen met het aanvallen van burgerdoelen. Drie leiders van de Indiase kakkerlakkenbeweging zijn weer vrijgelaten, dat meldt een van hun advocaten. Ze werden gisteren opgepakt nadat opnieuw duizenden demonstranten de straat op gingen. Die demonstratie was verboden en de politie greep hard in en heeft duizenden betogers opgepakt. De leiders van de protestbeweging zijn vrijgelaten op voorwaarde dat ze 3 jaar lang niet meedoen aan protesten. Al dagen worden er in India gedemonstreerd tegen een herziening van de kieslijsten. Daardoor dreigen volgens de actievoerders miljoenen Indiërs hun stemrecht kwijt te raken. En de betogers eisen het vertrek van het hoofd van de stemcommissie. Het Amerikaanse ministerie van Justitie onderzoekt of 5 grote nieuwszenders de wet hebben overtreden. Ze stoppen tijdelijk met een berichtgeving vanuit het Witte Huis uit solidariteit met 3 media die daar niet meer welkom waren. Het ministerie spreekt van een gezamenlijke boycott door 5 commerciële concurrenten, wat in strijd zou kunnen zijn met de mededingingswet. Het gaat om ABC, CBS, CNN, NBC en Fox News. President Trump ligt al lange tijd overhoop met veel nieuwsmedia, omdat hij die te kritisch vindt. Het weer, met name in de noordelijke helft van het land, veel stevige onweersbuien. In het zuiden is het overwegend droog. Vanmiddag nemen die buien af en is er meer ruimte voor de zon. Door 13 tot 15 graden. Morgen blijft het droog en wordt het maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Waarom heeft wat jij gaat doen vandaag te maken met wat ik zo ga doen? Je hoort het zo!
2: It's not my fault. Oats made me do it, bro.

je in het weekend inderdaad. Maar de hits van u zullen natuurlijk niet ontbreken. Je moet dan denken aan tracks als Woman van Doja Cat en Alicia Keys en Jay-Z. Die komen allemaal jouw kant op. Maar goed, genoeg over mij. Hoe is het met jou? Rewind ready. Wat is jouw planning vandaag? Ja, iets wat ik elk weekend doe is kijken of ik jou kan helpen met wat jij gaat doen vandaag. Misschien moet je werken. Misschien ga je naar de sportschool. Misschien moet je thuis schoonmaken of bezoek bij schoonouders. Ja, je kent het wel. Noem het maar op. Al heb ik het niet opgenoemd. Jij weet wat jij gaat doen. En misschien ben je niet helemaal vooruit te branden. En misschien heb je wel de energie. Het maakt niet uit. Maar ik wil jou alsnog ondersteunen / helpen met de juiste track. Ja, de track die past bij wat jij gaat doen. Of de track die de mood versterkt. Die je wil hebben. De track die je misschien brengt in die ene mood. Het mag allerlei redenen hebben. Uiteindelijk ga jij mij vertellen wat jouw planning vandaag is. En welke track ik voor jou kan draaien. Nou, ben je echt niet geïnspireerd? Heb je wel je planning, maar weet je niet welke track je wil horen? Nou, dat maakt niet uit. Als je mij vertelt wat je gaat doen, zorg ik dat die juiste track gewoon lekker door je speakers gepompt wordt. Nou, ik had het net al over deze dame. Het liedje

0: Mind ready.
1: Wat is jouw planning vandaag en welke track ga ik voor jou draaien om deze planning nog leuker te maken, om jou nog meer te motiveren? Onderweg naar jouw planning misschien, of misschien ben je, nog aan het klaarmaken. Ja, je kent het wel, hè? Als je klaarmaakt, dan ben je jezelf soms mentaal aan het voorbereiden. En daar kan muziek heel goed bij helpen. Ik kreeg een berichtje binnen van Jessica en Dylan. En die zegt: goedemorgen, mijn naam is Dylan. Ik wil graag het nummer horen van Moola B en Lijpen HVB. Ik ga er een rustige zondag van maken met radio. En daarna ga ik gamen. Nou, dat klinkt als een relaxte zondag. Nou, die HVB die vind ik een hele, hele dope track. Dus bij deze kan ik je alvast zeggen, Dylan, ik ga hem sowieso voor jou draaien. Dus maak je maar niet druk daarover. Even kijken, ik heb een bericht van Redmaat binnengekregen. Redmaat die gaat lekker naar de sportschool met zijn vader. Dus ik zou zeggen, Redmaat, zet je speakers lekker luid. Want dan komt het helemaal goed. Ik heb genoeg liedjes waarmee je goed kan knallen in de sportschool in de playlist staan. Dus dat gaat helemaal goed komen. Abdullah die is pas gisteren teruggekomen uit Marokko. Die gaat vandaag de hele dag lekker op bed chillen en helemaal niks doen. Ik ben jaloers. Ja, ja, maar goed, aan de andere kant is het zo leuk om jullie te serveren aan deze kant. En dat ga ik dus ook doen. Ik heb een berichtje binnengekregen van Claire. Die heeft een, ja, het is een mooie dag, maar wel met een droevig randje.
2: Goedemorgen, Jay. Ik ben onderweg naar Brabant, naar mijn moeder. Daar vieren we de geboortedag van mijn broer, die helaas al heel lang niet meer bij ons is. Dus ik dacht, misschien is Dear Mama van Tupac wel een toepasselijke song.

samen met Lijpen. Dit was HVB. Ik heb nog meer lekkere tracks klaarstaan voor je. Zometeen krijg je Roxy Rosa met meer van jou. Maar eerst gaan we even terug in de tijd met een heerlijke rewind. Dit zijn Jay-Z en Alicia Keys met Empire State of Mind. En daarna gaan we spel spelen.

0: uiteraard. En mocht je misschien zelfs een request willen, dan wil ik zelfs zo aardig zijn om die ook nog eens aan je te geven. Maar goed, eerst moet je raden wie dit gezegd heeft. Ja, nou goed, als je klaar bent, ga ik je even de drie hints / quotes of teksten die deze persoon gezegd heeft voor jou voorlezen.
1: Nummer 1.
0: Nog steeds ben ik mezelf bij jou. Jij hebt mijn hart. Maar ik moet bewegen.
1: Nummer 2.
0: Schat, je moet het zelf weten. Maar je bent beter zonder make-up.
1: Nummer 3.
0: Zijn zaak is zijn zaak. En al het materiaal, dat is bijzaak. Ja, naar wie ben ik op zoek? Wie heeft dit allemaal gezegd? Nou, als jij denkt, je bent een kenner en je denkt te weten naar welke artiest ik op zoek ben, drop dan de naam van de artiest in de NPO Luister-app.

Elf renners op mijn H&M spijkerbroek. Doe ze voor een jeans, weet niet van dat te bennen. Assie vlammende, arrogante, veel te nonchalant. Trainer mannetje, loyaliteit is niet te koop. Ik zag ze komen en vertrekken weer. Ik speel op 3 kasten, pak hem 60 keer. Zit op cheap tickets, dat komt door het slechte weer. Ik vraag mijn jongen, hey, waar gaan we? Ik heb rust nodig. Hij zegt Monaco, ergens bij de Franse kust boven. Als ik zeg, je biedt in Rotterdam, dan wil die drugs kopen. Kom van Tremtjouwa naar Vissa en teruglopen. Als je daar was, dan weet je bro, ik kan geen namen noemen. Geen fantakassis als we Pasen zoeken. Jouw beleid kijkt te lang, ze doet de aandacht zoeken. Hey, ze weet niet van die dompjes, dus ik laat het proeven. Hey, ze weet niet van die dompjes.

0: dit heeft gezegd. Ja, aan de hand van 3 quotes van deze persoon is het aan jou om te raden, ja, naar wie ik op zoek ben. En ja, ik zal de quotes wel eventjes nog een keer voor je herhalen.
1: Nummer 1.
0: Nog steeds ben ik mezelf bij jou. Jij hebt mijn hart, maar ik moet bewegen.
1: Nummer 2.
0: Schat, je moet het zelf weten, maar je bent beter zonder make-up.
1: Nummer 3.
0: Zijn zaak is zijn zaak. En al het materiaal, dat is bijzaak. En ik zie allerlei suggesties in de NPO luisteren binnenkomen. Ik zie heel vaak Frenna staan. Nou, ik kan je vertellen, het is geen Frenna. Nee. Daar zie ik echt een stuk of 6 keer staan. Er is ook iemand die zegt Rihanna. Nee, het is geen Rihanna. Nee, sorry. Ja, wie is het wel? Dat ga je...

0: opgelezen. Oftewel teksten. Wat deze persoon misschien zingt of rapt. En jij moest aan de hand van deze teksten zeggen. Who said it? Wie heeft dit gezegd? En ja, ik heb aardig wat antwoorden binnengekregen in de NPO Luisterrap. Maar ik moet zeggen, de meeste waren fout vandaag. En ik dacht nog zo dat ik het iets makkelijker gemaakt had. Maar blijkbaar niet. Misschien heb ik het toch iets moeilijker gemaakt. Ik zal je zeggen, ik ga vertellen. 1, 2, 3 mensen hebben het juiste antwoord. Van iedereen hebben maar 3 mensen het juiste antwoord. Goed, ik kan even opnoemen. Abdullah heeft het juiste antwoord. Daphne, die had het eerst fout, maar die heeft zichzelf herpakt. Ja, toen kwam ze wel met het juiste antwoord. En even kijken wie ik nog meer het juiste antwoord... Oh, Bo! Bo, jij bent de eerste die het juiste antwoord had. Dus die goodie bag, ja, die moet ik toch aan Bo geven. Want Bo kwam als eerst met het juiste antwoord. Nu hoor ik jou denken, oké, maar Jay, wie is het dan? Ja, want ja, goed, als jullie 3 de enige zijn die het weten... dan zal de rest het misschien niet weten, gok ik zo. Goed, ik zal de quotes dan nog maar eventjes klaarzetten... zodat je zo meteen kan horen dat het echt deze persoon is. Maar om wie gaat het? Het gaat namelijk om Jonah Fraser. Ja, het gaat om Jonah Fraser. En welke quotes zijn het? Nou goed, de eerste. Nog steeds ben ik mezelf bij jou. Jij hebt mijn hart. Maar ik moet bewegen.
1: Maar nog steeds ben ik mezelf bij jou. Jij hebt mijn hart.
0: Maar ik moet bewegen, zegt hij daarna. Schat, je moet het zelf weten, maar je bent beter zonder make-up.
1: Schat, je moet het zelf weten. Maar je bent beter zonder make-up.
0: En tot slot, zijn zaak is zijn zaak. En al het materiaal, dat is bijzaak. Ja, de man heeft het ook gezegd.
1: Zijn zaak, dat is zijn zaak. En al het materiaal, dat is bijzaak.
0: Ja, het was Jonah Fraser. En ja, dus Bo, stuur mij eventjes, je weet wel. En dan gaat het helemaal goed komen. Wij gaan het regelen dat die goodiebag bij jou terechtkomt. En natuurlijk

0: Sugar, de film waar iedereen het over heeft.
1: Wat is er gebeurd?
2: Raoul en ik hadden ruzie gisteravond.
0: Met Lani Lepelblad in haar indrukwekkende acteerdebuut.
3: Dit is echt niet wat het lijkt. Ik was niet met hem daar. Nee, ik was gewoon met mijn zussen.
0: Sugar vertelt het aangrijpende verhaal van China. Die moet kiezen tussen blijven of vluchten.
1: China, dit was niet jouw schuld.
0: Sugar, nu nog steeds in de bioscoop te zien.
4: Bereik jouw doelgroep op Phonix. Effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check phonixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Phonix Ads. Your city, your sound.
5: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
4: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check phonixads.nl. Your city, your sound.
6: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
7: Zin in een huis waar je straks nog blijer van wordt? Met een hypotheek van ASN Bank krijg je extra's om te verduurzamen. Zo geniet je van meer wooncomfort en een lagere energierekening. En je hebt zelfs 2 jaar lang de tijd om je plannen uit te voeren. Samen maken we de toekomst. Benieuwd? Kijk op asnbank.nl of vraag naar bij je adviseur. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
8: Let op. Geld lenen kost geld.
6: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
9: It's complicated met Jay en Mahi.

0: community.nl.
1: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
2: Daardoor word ik snel geholpen.
1: Bij VGZ kun je nu ook wachttijden voor psychologische zorg vergelijken. Zo kan jouw behandeling sneller starten. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
3: Deze Tata...
4: Pakken dan even voor de rij is, zo hangt hij hier dan.
3: ...heeft een missie.
5: Maar mag storten ze klaar als zijn, jongen.
4: Doe even lekker rustig, G.
6: Je komt toch vanavond?
4: Ik heb een cadeau nodig en iemand moet die voor me kopen.
5: Hij is ongedaan. Ik fix deze G.
3: De Tata's Daan. Nu in de bioscoop.
4: Gaat om vergeblazen zijn. Bam, bam, bam!
7: Ook de Tata's Daan geef je cadeau met de Nationale Bioscoopbon. Het leukste cadeau in het donker.

0: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Een vrachtschip in de Golf van Oman is stuurloos geraakt na een aanval van de Verenigde Staten. Het schip zou zich niet hebben gehouden aan de Amerikaanse blokkade die voor schepen uit Iran is ingesteld in de Straat van Hormuz. Het vrachtschip vaart onder Panamese vlag. Een Amerikaans gevechtsvliegtuig heeft het schip aan de achterkant geraakt, waardoor het stuurloos werd. De bemanning bleef volgens de VS ongedeerd, maar dat is niet onafhankelijk bevestigd. Iran en de VS proberen beide de controle over de Straat van Hormuz in handen te krijgen. De aanval van Houthi-rebellen op de luchthaven van Riyadh in Saoedi-Arabië wordt internationaal breed afgekeurd. Wereldleiders spreken schande van de moedwillige aanval op een burgerdoel. Bij de aanval op een passagiersterminal vielen 12 doden en raakten meer dan 300 mensen gewond. Eerder deze week werd de luchthaven van Riyadh ook al geraakt door een aanval uit Jemen. VN-chef Guterres noemt de aanval van gisteren een schending van het internationaal recht. Drie leiders van een Indiase protestbeweging zijn weer vrijgelaten. De leiders van de zogenoemde kakkerlakkenbeweging, die bang is dat miljoenen Indiërs hun stemrecht kwijtraken door een herziening van de kieslijsten, werden gisteren opgepakt na nieuwe illegale protesten. De leiders zijn vrijgelaten op voorwaarde dat ze 3 jaar lang niet meedoen aan nieuwe protesten. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft ligt ook vandaag nog stil na de brand gisternacht bij een spoorbrug. Het vuur woedde in een technische ruimte waarbij veel kabels zijn doorgebrand. Volgens ProRail staat vast dat de brand is aangestoken. Mogelijk was het ook sabotage. De NS zet tussen Rotterdam en Delft bussen in. Het weer in het noorden en midden van het land. Regenbuien, waarbij ook harde windstoten voorkomen en ook onweer. Later wordt het droger en dan zo'n 11 tot 15 graden. Morgen is het bewolkt en droog. In de ochtend fris, in de middag maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Yay. Ja, ik ga zo meteen iets op de radio doen wat echt niet kan. Je hoort het zo meteen na Bare Minimum van Fresh.

nog eens gaat draaien zonder dat jij je hoeft te schamen. Nou, dat is precies wat jij en ik nu gaan doen. Wat is dus die ene track waarbij jij denkt, ja man, hij is eigenlijk iets te fout voor de radio, maar ik doe het graag. Of het is zo'n track waarbij je, ja, je draait hem eigenlijk alleen maar als je alleen bent. Je draait hem nooit met je matties of je girls erbij. Omdat je geen zin hebt dat je weer gejudged wordt. Of dat iemand zegt, skip dit. Nee, nee, nee. Nou, die track, ik wil die van jou weten. Want weet je wat het is? We gaan deze track met de rest van Nederland delen. Ja, we gaan deze track gewoon lekker op

0: guilty pleasure jij hebt. En wie weet draai ik hem gewoon. Ja, ik heb er eigenlijk heel veel zin in zelfs. Nou goed, in de tussentijd dat jij dat doet, gaan we even luisteren naar de dikste van deze week. En hij is bijzonder hoor, deze.
1: Yo, Smoola Moes, shout out naar Fun X. We willen iets meer Moola mee.

worden. Want het zou zomaar eens kunnen zijn, ja, dat je een track aanvraagt waarvan ik denk, oh my god, moet ik deze echt gaan draaien? Dat is vandaag namelijk het geval. De Big Talk track die ik ga draaien, dat is de track van Cindy. En ik moet je zeggen, Cindy, ik was vroeger echt een hater op deze artiest. En de meiden bij mij in de klas, die waren helemaal gek op deze guy. Nog meer reden om deze walgelijke jongen te haten. Tenminste, dat vond ik vroeger van. Want vroeger vond ik hem walgelijk. Met zijn gespierd lijf, in het water, dansend en zingend voor de ladies. En dan zag je zijn sixpack. Ja, volgens mij had hij zelfs een eightpack. Nog meer reden om te gaan kotsen en boos te zijn en een hatertje te zijn. Omdat, ja, natuurlijk alle meiden in mijn klas gek waren op deze jongen. Goed, Cindy die zegt, goedemorgen Jay. Voor mij is dat toch echt Peter André met Mysterious Girl. Als je die van mij zou kunnen draaien, dan zou je mijn zondag helemaal goed maken. Alsjeblieft, groetjes Cindy. Nou Cindy, je gaat je zin krijgen, want ja, dat is waar de Big Talk om draait. Ook als ik een hater was op deze guy, ja, moet hij gewoon gedraaid worden op het moment dat jij dat vraagt. Dus ik ga hem draaien en ik zal je...

Ik heb een dilemma. Ga jij me helpen hiermee, alsjeblieft? You gotta rewind me. Weekend Rewind. Ja. Met Jay. Zeker. Nou luister, ik heb twee tracks hier klaarstaan. Ze zijn allebei hard. Ik hou van allebei van deze tracks. Alleen ja, ik

Dus ik moet er eentje kiezen. Maar ik ga niet alleen kiezen. Jij gaat mij helpen met kiezen. Ja, zeker. Goed, we gaan aardig wat terug in de tijd met de eerste track die ik je ga laten horen. Ja, één van de twee keuzes dan die jij in dit geval hebt. We gaan beginnen namelijk met Mario.

Ja, welke van de twee wordt het? Wordt het Mario Winans met I Don't Wanna Know of wordt het Rotemi met Meeting in My Bed? Kan je dat alsjeblieft even droppen in de NPO Luisterapp? Want jij gaat bepalen welke ik ga draaien. Je voelt

0: Uptown Funk van Mark Ronson samen met Bruno Mars. En jij zou me helpen met een dilemma.
1: Weekend Rewind. Rewind. Met Jay.
0: Ja, ik heb twee knallers van een track hier zo klaarstaan naast de playlist. Maar ik kan er maar eentje draaien. Nou, de eerste was Mario Winans met I Don't Wanna Know. En de andere is Rotimi met Needin' In My Bed. Ja, deze tracks hebben allebei dezelfde sample, dus ik kan ze niet allebei draaien. Want ja, hoor je al denken, maar Jared draaien ze toch allebei. Maar dat gaat niet, dat gaat niet. En dan moest ik er één kiezen. En jij ging me helpen om uit deze dilemma te komen. En Lindsay, jij denkt het antwoord te weten. Jij denkt te weten welke track ik moet gaan draaien, toch?
2: Ja, die van Mario.
0: Ja, Mario Winans. En waarom eigenlijk?
2: Dat doen we denken aan vroeger, de Hollywood-tijden.
0: Wat voor tijden?
2: De Hollywood-tijden.
0: Hollywood-tijden, Hollywood. Dat is de club in Rotterdam, de bekende club in Rotterdam, of niet?
2: Ja, klopt.
0: Ja, Bobbling Beats tijd.
2: Zeker, zeker.
0: Hey, maar als ik dan luister naar het onderwerp van dit track, hè, hij zegt I don't wanna know if you're playing me. Is dat iets waar jij je ook in kan vinden? Heb je liever dat iemand de harde waarheid met je deelt, of liever dat iemand gewoon sugarcoat en jou het gewoon niet laat weten, zodat je gewoon lekker in peace met elkaar kan blijven leven, maar toch wel een soort leugentje?
2: Nee, ik hou ervan als mensen gewoon heel direct zijn, want zelf ben ik ook zo.
0: Oké. Okay.
2: Dus ik wil wel gewoon de waarheid weten, ook al doet hij soms pijn.
0: Oké, okay, dus je bent eigenlijk niet als Mario, je vindt het alleen maar een lekkere track, zeg maar.
2: Ja, zeker.
0: Oké, okay, nou goed, weet je wat ik ga doen? Ik ga hem voor je regelen. Wil jij hem alleen even aankondigen dan?
2: Ja. Hier komt Mario met I Don't Wanna Love.
0: Yes, dankjewel Lindsay. Fijne dag, fijne zondag nog. En bedankt voor het luisteren vooral.

0: Goedemorgen, Tje. Ik wil graag controlando van jou horen van Tje, alsjeblieft. Ik ga straks namelijk naar de sportschool met mijn vader, dus ik wil even goede energie deze ochtend.
1: Yo, mijn naam is...

En wat is je naam? Ja, zometeen heb ik nog DJ Dylan voor je. ICSB en Doughboy komen samen voor de track Colombiana. Die ga ik lekker zo voor je draaien. Maar eerst, een van de nieuwere tracks van Victor. Ja, die heerlijke sound.

Ja, ik ben op zoek naar de beste party track aller tijden. Ik geef jou even de tijd om na te denken welke dat is. Dan kan je hem zo meteen droppen in mijn NPO luisterapp. Want de capsule, de rewind capsule, is namelijk nog niet helemaal vol. Goed, we gaan het zo regelen.

0: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
1: Bereik jouw doelgroep op Phonix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check phonixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Phonix Ads. Your city, your sound.
2: Droom je van een stralende glimlach? Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije.
3: Maar dan gewoon in Nederland.
2: En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
1: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check PhonixAds.nl. Your city, your sound.
4: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
5: Je doet van alles voor iedereen, behalve wat je moet doen voor jezelf. Het is tijd om jezelf op de eerste plek te zetten. Het is tijd.

0: Tiki.nl.
1: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
2: Deze Tata.
3: Pak het dan in voor de rijden, je hangt hier dan.
2: Heeft een missie.
4: Maar mag storten ze klaar als zijn, jongen.
3: Doe even lekker rustig, G.
5: Je komt toch vanavond?
3: Ik heb een cadeau nodig en iemand moet die voor me kopen.
4: Hij is ongedaan. Ik fix deze G.
2: De Tata's Daan. Nu in de bioscoop.
3: Gaat omvergeblazen zijn. Bam, bam, bam!
6: Ook de Tata's Daan geef je cadeau met de Nationale Bioscoopbon. Het leukste cadeau in het donker.

0: 30 euro per jaar. Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
1: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar 6,50 per maand. Zonder aansluitkosten. Ga snel naar

0: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Meerdere regenboogvlaggen zijn gestolen in Oldebroek. Gisteren werd onder meer bij een kerk de gekleurde vlag gehezen als protest tegen de gemeente. Het conservatieve college heeft het LHBTI-beleid daar stopgezet. Vandaag is het coming-out day en hangt op veel plekken de regenboogvlag. Voor het eerst ook bij de Tweede Kamer. Bij het gemeentehuis van Oldebroek hangt de vlag niet. Bij de kerk waar de vlag is gestolen hangt inmiddels weer een nieuwe vlag. Volgens regionale media zijn op zeker 5 andere plekken in Oldebroek ook regenboogvlaggen gestolen. Het kabinet blijft achter Oekraïne staan, zei vicepremier Van den Brink in WNL op zondag. Hij zei dat nadat de VS eerder dit weekend de sancties tegen Rusland heeft versoepeld en een deal over diesel heeft gesloten. Trump maakt het Europa niet makkelijk, zegt Van den Brink. Europa heeft de VS namelijk hard nodig in de steun aan Oekraïne. In de deal met Rusland is afgesproken dat er veel diesel wordt gekocht voor de wereldmarkt. Het is volgens critici een uiterste poging van Trump om voor de tussentijdse verkiezingen in de VS de hoge brandstofprijzen omlaag te krijgen. En de VS heeft een vrachtschip in de Golf van Oman aangevallen en daarmee stuurloos gemaakt. Het schip vaart onder Panamese vlag en vertrok uit Iran. Volgens de VS hield het vrachtschip zich daarmee niet aan de Amerikaanse blokkade voor schepen uit Iran in de straat van Hormuz. De bemanning is voor zover bekend ongedeerd. En wereldleiders noemen de aanval op de luchthaven van Riyadh in Saoedi-Arabië een ernstige escalatie en schending van het internationaal recht. Ook minister Berendsen veroordeelt de aanval. Gisteren werd de passagiershal van het vliegveld aangevallen door Houthis. Er vielen 12 doden en meer dan 300 mensen raakten gewond. Het weer: in het noorden en midden van het land wat regenbuien. Daarbij kunnen harde windstoten voorkomen en ook onweer. Later droger en dan zo'n 11 tot 15 graden. Morgen bewolkt en droog. In de ochtend fris. In de middag maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Ja, ik ben op zoek naar de allerbeste party tune aller tijden. Jij gaat me daarbij helpen. Komt helemaal goed.

0: gospelversion en ik ben op zoek naar de beste party track aller tijden.
1: De Rewind Capsule.
0: Ja, elke week maken Quincy en ik samen met jou een tijdscapsule van de beste tracks per thema. En Quincy die stopt dan tijdens Rewind samen met jou vanaf maandag elke dag een track in de capsule. En op zaterdag en zondag gaan jij en ik het dus doen. Gisteren hebben we dus gedaan. En dan vullen we die track aan en morgen, ja, wat zeg ik nou morgen? Vandaag.
2: Al

over de beste break-up song, vonden Quincy en ik het een goed idee om nu de beste party tune als thema te doen. Even gewoon om even uit die droevige vibe te gaan, snap je wat ik bedoel? Nou, 6 van de 7 tracks, die zitten al in de capsule.

Ja goed, dat is nogal een lijst, hè. LMFAO met Party Rock, Broederliefde met Mino Lop, Def Rhymes van Schudden, Usher, The DJ Cut is Falling in Love Again, Jagged Edge, Where the Party At. En nummer 6 hebben we Kaliber met Vibe. Maar goed, welke track gaat die 7e plek vullen? Wat is die ene track die echt aan deze capsule toegevoegd moet worden? Heb jij die beste party tune? Drop hem dan even in de NPO Luisterapp. En dan gaan we ervoor zorgen dat die capsule afgesloten wordt met die ene track die nog mist. Ja, goed, jij gaat het regelen. In de tussentijd krijg je van mij Noordin met Chip Charles met Pia. Maar voordat je die hoort, krijg je Justin

Ziggy en Dins hoor je samen met Jo Silvio. Dit was 180 en ik ben op zoek naar de beste partytrack aller tijden. Ja, sinds maandag zijn we op zoek naar de beste partytrack aller tijden. En elke dag van de week voegen we een track erbij, weet je wel. Want dat doet Quincy vanaf maandag dus tijdens...

0: moeilijke, ik snap het. Maar ik denk dat ik het juiste heb uitgekozen van alle tracks die binnen zijn gekomen. Want ik heb namelijk een aanvraag van Lars, laten we zeggen een suggestie van Lars gehad. En na goed nadenken, goed kijken naar alle tracks in de lijst, moet ik Lars denk ik toch gelijk geven. Nou, Lars gaat het je nu vertellen.
1: Ja, dat is wel weer moeilijk kiezen natuurlijk, maar goed.
0: Ja.
1: Gasolina van Daddy Yankee is natuurlijk wel echt dik. Die blijft altijd dik. Ik denk over 30 jaar draaien ze deze nog steeds.
0: Ja, en ik denk dat je gelijk hebt, Lars. Want we draaien hem al 22 jaar. Er is geen feest waar je naartoe gaat waar deze track niet gedraaid wordt. Dus ik drop hem in de capsule en hij gaat vandaag dicht. En wil je deze capsule vinden, moet je even kijken op funix.nl. Daar vind je de andere capsules en ook deze.

Rihanna met Rude Boy hoorde je zojuist. Hey, luister, Brigitte is erachter, of tenminste heeft een pijnlijk geheim voor haar vriendin gehouden. Maar die is er nu achtergekomen. Ja, ja, en dit is Problems. Stront aan de knikken. Wat het geheim is, hoor je na Schijn je licht op mij van.

en jij de jury. Nou, zoals in Amerika bepaalt de jury of iemand schuldig is of niet. En ik zeg jou alvast, hou je niet in. Je mag gewoon lekker straight zijn en gewoon jouw ongezouten mening geven. Ja, oké. Okay. Nou, de zaak die we vandaag gaan behandelen is de zaak van Brigitte. En dit is wat ze naar me stuurt. Hey Jay, mijn beste vriendin is zwanger en haar man gaat vreemd. Ik wist het al maanden, maar hield mijn mond omdat hij me huilend smeekte haar geen stress te bezorgen tijdens de zwangerschap. Een maand later leende hij mij 2000 euro voor mijn auto. Nou, gewoon een lening. Maar nu heeft mijn vriendin de affaire ontdekt en weet ze dat ik al die tijd mijn mond hield. Ze denkt dat haar man me heeft omgekocht om te zwijgen. En nu wil ze niks meer te maken hebben met mij. Dus mijn vraag is, heb ik mijn zwangere vriendin beschermd of heb ik haar verraden? Ben ik schuldig of toch onschuldig? Zo, ja, goede vraag. Ik vind het een hele lastige, want ja, goed, ik kan begrijpen dat je denkt, weet je wat, ik ga mijn vriendin nu tijdens de zwangerschap het nog niet vertellen, omdat ik ja, haar gezondheid en de gezondheid van de baby niet in gevaar wil brengen. Maar aan de andere kant kan je ook denken, ja, maar wacht eens even, het is je beste vriendin, je bent het verplicht aan haar. Ik heb ook wel eens zo'n situatie meegemaakt waarbij ik erachter kwam dat de vriendin, of nu in de tussentijd de ex van mijn goede vriend, vreemd ging. En dat ik het vertelde en dat het me eigenlijk niet in dank werd afgenomen. Dus ik kan Brigitte ergens ook wel begrijpen dat ze denkt, ja, moet ik dit wel vertellen? Maar goed, aan de andere kant, als ik in de positie zat van de vriendin van Brigitte, dan had ik wel gewild dat mijn mattie het me had verteld. Hoe pijnlijk de waarheid op dat moment dan ook is. Ja, dit is een moeilijke en zal ik je vertellen wat heel leuk hieraan is? Het leuke is dat ik slechts de rechter ben. Dus ik hoef niet te oordelen over de onschuld of de schuld van Brigitte. Dat ga jij namelijk doen, want jij bent de jury. Laat mij even in de NPO Luisteren app weten of je vindt dat Brigitte schuldig is of onschuldig. En vertel alsjeblieft daar ook bij waarom. Zodat we dat goed kunnen onderbouwen. En uiteindelijk aan de hand van alle reacties dus, en ook die van jou, gaan wij dus bepalen of Brigitte schuldig of onschuldig is.

0: Kom zo, no sé.
1: Wie, hallo?
2: Brigitte heeft een pijnlijk geheim voor de vriendin gehouden. Maar ja, die is er nu achtergekomen.
3: All right. Judge
2: Jay. Ja, Brigitte stuurt naar mij dat ze dus ja, haar zwangere vriendin dacht te beschermen door een geheim te houden. Hoe het nou precies zit, haar beste vriendin is zwanger en haar man ging vreemd. En zij wist het al maanden, maar hield haar mond. Omdat hij haar huilend smeekte om zijn partner geen stress te bezorgen tijdens de zwangerschap. En jij kon als jurylid laten weten of Brigitte nou schuldig is of niet. En ja, dan stroomt weer die NPO-luisterapp helemaal vol. Jasmine die zegt schuldig. Sorry hoor, maar je bent niet mijn beste vriendin als je maandenlang weet dat mijn man vreemd gaat. En vervolgens gezellig 2000 van hem leent. Girl, bye. Oeh, oké. Dat is een pittige jurylid. Mo die zegt, die man heeft niet alleen zijn vrouw bedrogen. Hij heeft ook haar beste vriendin omgekocht voor 2 ruggen. En zij noemt het een lening. Ja, natuurlijk. En ik ben Beyoncé. Zo, Mo die spaart ook niet hoor. Shema die zegt, ik zou die vriendin nooit meer aankijken. Niet eens vanwege die affaire, maar omdat ik maandenlang naast je heb gezeten. En over mijn baby heb gepraat en jij wist gewoon alles. Dit is ziek. Crazy. Ja, zal ik nog eentje lezen. Rashi die zegt, bro, hoe kan je geld aannemen van de man die je vriendin bedriegt? Je hebt die 2000 euro moeten weigeren, puur uit principe. Ja, moet ik nog meer berichten gaan lezen of hebben we het al? Ja, is het al duidelijk wat het gewoon is dit? Ja, ik denk dat je al hebt gehoord waar het naartoe gaat, toch? Nou ja, het is gewoon overtuigd zo dat iedere jurylid die iets heeft gezegd in de NPO-luisterapp unaniem het eens is met elkaar. Ja, Brigitte, volgens de NPO-luisterapp ben je gewoon dik en dik en dik schuldig. Om nog wel een beetje iets aan advies toe te voegen, Ivan die zegt, in dit soort gevallen is het beste om tegen de vreemdganger te zeggen, ik geef je de kans om het binnen een bepaalde tijd te zeggen. Om het zelf te vertellen, want anders doe ik het. En dan, ja, dan ben je misschien net even iets meer een vriend, volgens, of vriendin in dit geval, volgens Ivan. Het oordeel is dus dat je schuldig bent, lieve Brigitte, en daar moet je het mee doen.
3: All right. Judge Jay.

0: en Sancho met Ben binnen. En mijn boy Boas is ook binnen. Ja, ja, ja. Hallo Boas.
1: We zijn binnen.
0: Goedemiddag Jay. Het is tijd weer voor Funix Finest. Wat heb je voor ons vandaag, man?
1: Uiteraard Funix Finest. We gaan het allerbeste van Funix van de afgelopen week nog één keertje met je doornemen. Beste wil ik niet per se zeggen. Al moet ik wel zeggen. Ja, mijn collega Noorden die heeft het voor elkaar gekregen om bijna iemand te... in het vliegtuig.
0: Oh. Ja. Met, bedoel je, unaliven, zoals ze dat tegenwoordig zeggen?
1: Ja, zoiets. Zoiets. Hij was niet per se de schuld, maar had het wel bijna verergerd. Laat me het zo zeggen.
0: Ik gok dat jij het zo gaat vertellen aan ons.
1: Hij gaat het zelf uitleggen, maar ik neem je er helemaal mee doorheen. Het is een crazy verhaal, maar je hoort het zo meteen.
0: Oké, goed. Ik sta ready. Ik zet mijn speakers alvast luider.
1: Ja, toch?
0: Dan zo.
1: Hoi.

Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN.

blijvend een passend voorstel. Phonics Ads. Your city, your sound. Je doet van alles voor iedereen, behalve wat je moet doen voor jezelf. Het is tijd om jezelf op de eerste plek te zetten. Het is

0: Profiteer nu vanaf €200 per week. Check funxad.nl. Your city, your sound.
1: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
2: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij Carspot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. Carspot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
3: Deze Tata.
4: Pak het dan in voor de Rijs, je hangt hier dan.
3: Heeft een missie.
5: Dat mag storten ze klaar als zijn, jongen.
4: Doe even lekker rustig, G.
6: Je komt toch vanavond?
4: Ik heb een cadeau nodig en iemand moet die voor me kopen.
5: Hij is ongedaan. Ik fix deze G.
3: De Tata's Daan. Nu in de bioscoop.
4: Gaat omvergeblazen zijn. Bam, bam, bam!
7: Ook de Tata's Daan geef je cadeau met de Nationale Bioscoopbon. Het leukste cadeau in het donker.
8: Stel, je moet een verzekering afsluiten.
9: Oh nee, verzekering...
8: Nee, niet meteen in die A-nee-stand. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit.
9: Oh, wil ik wel.
8: Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door

0: Droom je van een stralende glimlach?
1: Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije.
0: Maar dan gewoon in Nederland. En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
2: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar 6,50 per maand. Zonder aansluitkosten. Ga snel naar simyo.nl.
3: Waarom Simyo.

0: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Oekraïne is bereid om te stoppen met aanvallen op Russische olieinstallaties, zegt president Zelensky. Voorwaarde is wel dat Rusland ophoudt met het aanvallen van de Oekraïnse energievoorziening. Zelensky reageert daarmee op de Amerikaanse president Trump. Die zei gisteren dat het tijd is dat Oekraïne een nieuwe leider krijgt en eiste dat Oekraïne stopt met aanvallen op olieinstallaties in Rusland. Vrijdag sloot Trump een deal over de levering van Russische olie en diesel aan de VS. Het is volgens critici een uiterste poging van Trump om voor de tussentijdse verkiezingen in de VS de hoge brandstofprijzen omlaag te krijgen. Meerdere regenboogvlaggen zijn gestolen in Oldebroek. Gisteren werden onder meer bij een kerk de gekleurde vlag gehesen als protest tegen de gemeente. Het conservatieve college heeft het LHBTI-beleid stopgezet. Vandaag is het Coming Out Day en hangt op veel plekken de regenboogvlag. Voor het eerst ook bij de Tweede Kamer. Bij het gemeentehuis van Oldebroek hangt de vlag niet. Bij de kerk waar de vlag is gestolen hangt inmiddels weer een nieuwe vlag. En volgens regionale media zijn op zeker 5 andere plekken in Oldebroek ook regenboogvlaggen gestolen. Er komt opnieuw een zoektocht naar de verdwenen luchtvaartpionier Amelia Earhart. Ze verdween bijna 90 jaar geleden spoorloos tijdens een vlucht rond de wereld. Eerdere zoekacties leverden niets op en vanaf morgen wordt er gezocht bij een atol in de Stille Zuidzee. 6 jaar geleden werd er op een satellietfoto een vliegtuig gezien, maar tot nu toe is het wrak niet gevonden. Amelia Earhart werd voor het laatst gezien op 2 juli 1937... toen ze opsteeg op Papua-Nieuw-Guinea. Daar raakten zij en een navigator de weg kwijt en zijn ze waarschijnlijk in zee terechtgekomen. Het weer in het noorden en midden van het land had regenbuien, soms gepaard met onweer. Later vanmiddag droger en dan zo'n 11 tot 15 graden. Morgen is het bewolkt, maar wel droog bij maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Goeie zondagmiddag, je bent ingetuned op Funix Finest, waarin ik je nog één keer meeneem langs het allerbeste wat Funix jou te bieden heeft. En we gaan gelijk door naar de X-Chart update. Ik neem je mee langs 3 tracks die je deze week terugvindt in de lijst met de populairste tracks van Funix, met op nummer 15 Baddies in Belgica van Issa.
2: Baddies in Belgica, baddies in Hollanda, baddies ook in Fransa, baddies in Spanje.
1: Door naar nummer 23. Catnuff is lekker aan het klimmen, want zijn track Nari stijgt deze week van plek 32 naar 23. Dat zijn 9 plekken omhoog. Lekker bezig.

Ja, dat was de X-Chart update voor vandaag. Ben je benieuwd hoe de rest van de lijst eruit ziet? Check de volledige X-Chart via Funix.nl. En nergens naartoe gaan, want ik heb me toch een partij goede muziek voor je klaarstaan. Funix Finest.

0: stelt niks voor. Slurly, Jazzinho en stelt niks voor.
1: Phonics Finest.
0: Jij luistert naar Phonics Finest. Iedere zaterdag en zondag tussen 1 en 4 neem ik je mee langs het allerbeste wat Phonics jou te bieden heeft. De grappigste gesprekken en de meest bizarre verhalen en de momenten waarop je denkt, hoe dan? Hoe dan? Nou, en zo'n moment, dat had Noorden ook. Het is een verhaal waarvan je hoopt dat je het nooit zelf mee hoeft te maken. Want stel je voor, je zit lekker in een vliegtuig, duizenden meters boven de grond. En dan ineens zie je voor je ogen iemand doodgaan. Ja, dat wil je al helemaal niet meemaken. Zeker niet als Noorden achter je zit.
2: Ik ging vliegen naar Curaçao. En daar kwam een man en die zat rechts achter mij. En die hoorde je dus al... Dus hij maakte al een beetje een indruk dat ik denk van... Ja, het was gewoon, het was ook wat ouder. Ik vond het ook zielig, weet je. Het eten komt. Ik eet vliegtuig eten snel, want het komt altijd als je trek hebt. En bam, ik ram het naar binnen. En ik hoor in één keer...
3: Oh jee, het zit vast.
2: En ik denk...
3: Ik denk,
2: wat gebeurt er?
3: Heimlich!
2: Wat gebeurt er?
3: Heimlich!
2: Ik kijk rechts achter me en iedereen zit elkaar een beetje aan te kijken van... Oh, wat doet die man raar. En ik keek naar die meneer en ik zag zijn ogen groot worden en... zijn ogen keken naar boven.
3: Oh mijn god.
2: En hij werd helemaal rood. En het enige wat ik dacht... Hij gaat dood. Dit is hoe iemand doodgaat. En iedereen, niemand deed.
3: Waarom deed
2: niemand
3: jij
2: deed. Dus ik stond op en ik ga tegen die... hoe noem je dat? Cabinepersoneel, stewardess. Ja. Ik zeg, hey schatje. Nee. Ik zeg, kom, het gaat niet goed met hem. Help me. Ik zeg, jongens, wie heeft de EHBO? Is er iemand die die EHBO heeft
3: gedaan? Heb jij geen EHBO-les gehad?
2: Nee.
3: Dat vind ik wel slecht.
2: Dus die man, er kijkt zo'n man die naast mij zat. En op een of andere manier wist ik, jij bent of militair of iets. Dus ik keek zo naar hem van, wie heeft de EHBO? En hij keek echt zo naar mij van...
3: Vandaag niet, man.
2: Laat je me... En hij ging heel rustig zijn tafeltje inklappen. Zijn laptop zo doen. Hij dacht van, ik heb hier echt geen zin in.
3: Nee.
2: En hij stond op en op een gegeven moment hoor ik... En toen kwam dat al dat eten kwam dus op ze...
3: Heeft hij de Heimlich bij hem gedaan?
2: Nee, uiteindelijk heeft die meneer het zelf...
3: Uitgekotst,
2: gelukkig. En toen hoorde je...
4: We zijn op zoek naar arts. Is er een arts aanwezig? Is er hier een arts aanwezig? We zijn vriendelijk op zoek naar een arts of iemand met medische achtergrond.
2: Toen zat ik dus naast iemand die mij had verteld dat ze in het ziekenhuis werkt.
3: Dat vind ik zo belachelijk. En ze is
2: ik kijk naar haar
3: staan.
2: En ik wijs met mijn vinger van...
3: Jij moet de kots opruimen.
2: Jij bent arts, toch? Ik zeg tegen haar van, als je niet gaat, ga ik het zelf zeggen tegen de stewardess. Ja, ik dacht van, ik moet er toch nog wel iets van maken hier. Maar gelukkig kwamen er twee artsen, die hebben die man geholpen. En die vroeg aan hem, heb je medicijnen? Nee, geen medicijnen. Nou, die man werd erachter gehaald. Bleek die toch medicijnen te hebben.
3: Hè?
2: Ja, het was allemaal...
3: Wat is dit, joh?
2: En toen op een gegeven moment kwam die terug.
3: Oh.
2: En toen hebben ze hem de hele tijd gemonitord en hij viel toen in slaap. En die artsen hebben dus, die op vakantie waren naar Curaçao, die hebben hem de hele vlucht verzorgd en gedaan.
3: Jeetje.
2: Dat was wel echt heel lief. En,
3: ja, prachtig. Ja, maar hoe vliegt zo'n persoon alleen?
2: Nou, dat vond ik dus ook wel echt zielig. Dat ik denk van, oh, is er dan niemand die dan ziet dat jij zo slecht gaat? Of dat je zo slecht moet dat je denkt van, hé, dit moet je niet doen. Of ik laat je niet gaan. Nou, toen zat hij dus terug.
3: De terugvlucht ook?
2: Nee, toen kwamen ze en zeiden ze... We hebben het eten nog even voor u warm gemaakt.
3: Maar dat heeft hij uitgekotst.
2: Ja, een nieuw eten.
3: Ja?
2: Want het was een paar uur later. En hij neemt zijn eerste hap en drie...
3: Hij stikt weer.
2: En toen zei ik van, zullen we godverdomme dat eten maar even laten zitten?

dat is de Jagaban Party with the Jagaban. Zometeen muziek van Karo en Ronnie Flex. Ja, en pak je NPO Luister-app er ook alvast maar weer bij, want zometeen mag jij gaan judgen over de gewoontes van andere Funnix-luisteraars. Dat doen we tijdens Barkie Niet Barkie. Ik geef je alvast een kleine tip van de sluier. Ik heb iemand gevonden die met liefde zijn kiwi eet, tot daaraan toe, maar dan met de schil. Je hoort het zometeen.

0: Is het normaal om je kiwi met de schil te eten?
1: Nee, dit is echt niet Barkie.
2: Vind je dat niet Barkie?
1: Barkie?
2: Of niet Barkie?
0: Ja, zoals ik al zei, je mag op deze zondagmiddag lekker gaan judgen over de gewoontes van andere Funnix-luisteraars. Via de NPO Luister-app mag je dat zometeen gaan doen. Jij mag bepalen of de gewoonte van Roberto helemaal barkie, dus normaal, of totaal niet barkie, helemaal gestoord is. Nou, Roberto, kom er maar in.
3: Hey, Roberto hier. Ik werd gevraagd om dit even door te sturen. Ik eet mijn kiwi altijd met schil. Ja, ik vroeger niet. Vroeger niet, tot ik een mattie van mij het zag doen. En ik zei, nou, dan doe ik het ook wel een keer. En ze deed het. En toen viel het me eigenlijk op dat het best wel lekker was. Dus sindsdien eet ik gewoon altijd ja, de kiwi met schil. En de truc is zeg maar om zo groot mogelijk een hap te nemen. Want laten we eerlijk zijn, kijk, de schil zelf is natuurlijk niet lekker.
0: Nee, dank je.
3: Maar als je de kiwi met schil eet en met dat kroontje erop, dit is eigenlijk hartstikke lekker. En ook super gezond. Dus ja, dat is mijn rare gewoonte.
0: Nou, dat wil ik net zeggen. Dat is inderdaad een hele rare gewoonte. Roberto die eet dus zijn kiwi met de schil. En hij vraagt zich af, ben ik barkie of niet barkie? Kijk, dat het gezond is wil ik nog wel geloven. Maar als ik denk aan de schil van een kiwi, dat kan toch niet lekker zijn? Of ben ik nou de enige? Het is een soort harige schuurspons. Ik weet het niet. Ik ben nog niet echt overtuigd. Ik heb even jouw judgment nodig in de NPO Luister-app. Ben je barkie of niet barkie als je een kiwi met de schil eet? Waarom wel, waarom niet? Laat het even weten via een bericht dus in die NPO Luister-app. Doe dat vooral in de spraakmemo. Ik heb je emotie nodig.

0: Eminem, Rihanna. En... nee, ze gaat het niet nog een keer zeggen. Love the way you lie. Nou, ik hou er ook van hoe jullie aan het liegen zijn in die NPO Luister-app. Wat ben je barkie of niet barkie als je kiwi eet met de schil eromheen? Volgens Roberto wel. Volgens Boas, en die zit hier op deze stoel, niet. Maar ik weet niet wat er is. Die NPO Luister-app die overstroomt met... ja, dat is hartstikke normaal. Kiwi met de schil eten. Mike, wat zeg jij?
1: Yo, Phoenix. Ik denk dat het gewoon hartstikke... goed is voor je en hartstikke gezond. Er zitten meer vezels in. Geen voedselverspilling. En het is hartstikke goed voor je darmen. Dus ik denk gewoon dat die hartstikke 100 is.
0: Ben je barkie of niet barkie als jij een kiwi met een schil eet? Je krijgt nog 5 minuten van mij om te stemmen. Dan kan ik eerlijk zeggen, oké, ik geef toe. Ik ga even kijken of ik een kiwi kan vinden. Dan ga ik het zelf zometeen ook maar eens proberen. Ben je barkie of niet barkie als je je kiwi eet met een schil eromheen? Laat het weten in de NPO Luister-app. We gaan zometeen het oordeel vellen. Hey, always last on the motherfucking track, you little hoe. Track, you little hoe. Track, you little hoe. Track, you little hoe. Track, you little hoe. It's a fucking lifestyle, baby.

0: pistache. Ik heb nooit gewacht op je kozijn.
1: Kevin, Joey, AK en Pistache. Het is tijd voor rust, regelmaat en kalmte. Want het is tijd voor de uitslag. Is luisteraar Roberto barkie of niet barkie? Omdat hij zijn kiwi eet met de schil.
0: Nee, dit is echt niet barkie.
2: Vind je dat niet barkie?
0: Barkie
2: of niet barkie?
1: Ja, ik ga even bellen met Bompie, kijken wat hij ervan vindt.
3: Yo.
1: Yo, mijn boos van de radio. Jij zegt hartstikke lekker met schil, die kiwi. Vertel, wat...
3: De meeste vitamine van de fruitsoort zit in de schil van de kiwi.
1: Is dat zo?
3: Heerlijk, top, zoek het op.
1: Even, als ik aan een kiwi denk, denk ik aan een soort harig monster. Dat ga je toch niet eten? Dat is toch niet lekker?
3: Ja, ik begrijp het wat je zegt, maar de structuur in de mond is anders.
1: Oké. Ik moet het maar gewoon eens gaan testen.
3: Serieus, het is lekker, man. Ik eet hem ook met schil.
1: Oké. Nee, het staat genoteerd. Dankjewel. Fijne middag nog.
3: Yes. Oké.
1: Even kijken nog wat Jason stuurt. Hij zegt, hoe weinig vezels eet je als je de schil van een kiwi nodig hebt om je vezels binnen te krijgen? Sowieso niet barkie. Ja, ben ik het wel mee eens. Als je dat nodig hebt om je vezels te krijgen. Shanice zegt, barkie, ik doe dit ook altijd. Gewoon goed wassen en eten. Mensen doen alsof je een cactus naar binnen werkt. Ja, maar Shanice, zo denkt. Als ik eraan denk, zo voelt dat wel. Modi zegt, Roberto is niet barkie. Straks gaat hij zeggen dat hij ook zijn mango met pit en al eet. En Nadia vindt het ook hartstikke normaal. Ze zegt, in de schil zit juist veel vezels en je proeft die haartjes amper. Ja, ik denk dat we we moeten naar de uitslag gaan. Roberto die eet zijn kiwi met schil. Is hij, omdat hij dat doet, barkie of niet barkie? Ik laat de computer even alle stemmen bij elkaar optellen. Met 90% van de stemmen is hij... Oh, nee hè.
0: Barkie!
1: Schande. Oké, ik ga even kijken of ik een kiwi heb. Volgens mij is het fruit hier bij Phonics op. Maar ja, ik zou zeggen, probeer het eens. Blijkbaar is het hartstikke goed voor je.

0: Marta.
1: Pakken dan even voor de reis. Hoe hangt hij hier dan?
0: Heeft een missie.
2: Maar wacht, stoor dat ze klaar al zijn,
1: man. Doe even lekker rustig, G.
3: Je komt toch vanavond?
1: Ik heb een cadeau nodig en iemand moet die voor me kopen.
2: Hij is ongedaan. Ik fix deze G.
0: De Tata's Daan. Nu in de bioscoop.
1: Gaat omvergeblazen zijn. Bam, bam, bam!
4: Ook de Tata's Daan geef je cadeau met de Nationale Bioscoopbon. Het leukste cadeau in het donker.
5: Blijf op de hoogte van onze leukste content en volg Vibes FM op TikTok.
6: Droom je van een stralende glimlach? Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije. Maar dan gewoon in Nederland. En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van

0: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
1: Hey, zie je die oudere dame daar? Op dat bankje? Ze lijkt zich niet goed te voelen. Kom, we gaan er naartoe. Spreek jij haar aan? Dan schakel ik de meldkamer in.
2: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
3: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
4: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
5: In the mood for vibes.
6: Luister dan nu het subchannel Phonics Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
5: Jij brengt de mood bij de vibes.
6: Phonics Vibes. Luister je nu via de NPO Luister-app.
7: Human neemt je mee steeds verder die telefoon in. Want AJ van 12 vraagt zich af waarom het toch zo verslavend is. Hoe kan het minder? Hersenonderzoeker Surya heeft tips. Kijk vanavond naar De Mensenbib. Een serie waarin boeken tot leven komen in een magische bibliotheek. Human. Radicaal menselijk.
8: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob. Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
9: Echt waar, joh?
8: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.

0: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Oekraïne is bereid om te stoppen met aanvallen op Russische olieinstallaties, zegt president Zelensky. Voorwaarde is wel dat Rusland dan ophoudt met het aanvallen van de Oekraïnse energievoorziening. Zelensky reageert daarmee op de Amerikaanse president Trump. Die zei gisteren dat het tijd is dat Oekraïne een nieuwe leider krijgt en eiste dat Oekraïne stopt met het aanvallen van Russische olieinstallaties. Vrijdag sloot Trump een deal over de levering van Russische olie en diesel aan de VS. Het is volgens critici een uiterste poging van Trump om voor de tussentijdse verkiezingen in de VS de hoge brandstofprijzen omlaag te krijgen. Meerdere regenboogvlaggen zijn gestolen in Oldebroek. Gisteren werd onder meer bij een kerk de gekleurde vlag gehesen als protest tegen de gemeente. Het conservatieve college van Oldebroek heeft het LHBTI-beleid stopgezet. Vandaag is het Coming Out Day en hangt op veel plekken de regenboogvlag. Voor het eerst ook bij de Tweede Kamer. Bij het gemeentehuis van Oldebroek hangt de vlag niet. Voor de kust van Djibouti in het oosten van Afrika is een schip met migranten gekapseist. Zeker 109 mensen zijn verdronken en meer dan 100 opvarenden worden nog vermist. Het migrantenschip was vanuit een havenstad van Djibouti onderweg naar Jemen. Zeker 80 mensen hebben de scheepsramp wel overleefd. Er komt opnieuw een zoektocht naar de verdwenen luchtvaartpionier Amelia Earhart. Ze verdween bijna 90 jaar geleden spoorloos tijdens een vlucht rond de wereld. Eerdere zoekacties leverden niets op. Vanaf morgen wordt gezocht bij een atol in de Stille Zuidzee. 6 jaar geleden werd op een satellietfoto een vliegtuig gezien, maar tot nu toe is het wrak niet gevonden. Amelia Earhart werd voor het laatst gezien op 2 juli 1937... toen ze vertrok op de luchthaven van Papua-Nieuw-Guinea. Het weer regenachtig, alleen in het zuiden is het droog. De temperatuur ligt tussen de 11 en 15 graden. Vannacht daalt de temperatuur naar 4 graden in het binnenland, tot zo'n 9 aan de kust. Morgen bewolkt en droog en 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Phonics Finest met Boas.
2: Ja, wie zijn nou de next best artiesten? Ik heb zo'n duo voor je dat je echt in de gaten moet houden. Na muziek van Earsize, dit is Millie. Oh,

TKM en R&B shit door je speakers. Ja, en stel je voor dat je over een paar jaar kan zeggen, ik was erbij toen deze gasten nog helemaal niet zo groot waren. Phonics Finest. Ja, eerlijk, er is toch niks leukers dan dat. Gewoon artiesten ontdekken voordat ze echt, zeg maar, serieus groot doorbreken. Ik heb het gevoel dat ik deze week weer twee van die artiesten heb ontdekt. Ik was op de Instagram van Phonics aan het scrollen, @PhonicsFM. En toen kwam ik een sessie tegen van Maru en Massin. Het zijn twee boys, ze zijn al even bezig. Maar ik denk wel dat ze echt op het punt staan om nationaal door te breken. Ze waren te gast bij Phonics Talent. En laat me even gewoon...

0: weten, het is een sign.
1: Eerlijk, dit is toch hard? Een klein stukje nog.
0: Hoe geven ze vijf in kerken met kruisen? Mama maakt ze zorgen, van speel niet met je lijf. Ze zie je nog de light, anders volg je de duivel.
1: Ja, dit is echt keihard. Het mooie is, als jij dit nou ook net zo hard vindt als ik, dan kan je ze vanavond helemaal gratis live gaan checken. Ze staan in Paardcafé in Den Haag. En om 8:30 begint hun show. Dus wil je straks kunnen zeggen dat je erbij was voordat ze doorbraken? Check dan even @FunnyXFM op Instagram voor alle info om daarbij te zijn.
2: Funnyx Finest.
3: Rijk, even serieus, waar

0: Felix en Toxic op jouw zondagmiddag. Ja, misschien ben je lekker onderweg naar familie met de kids op stap. Of ja, ben je net als ik aan het werk. Het kan allemaal. En laat me je een beetje helpen om deze zondag lekker door te komen. Welke tune moet ik zo meteen voor je gaan draaien? Want ik heb een gaatje in de playlist en die mag jij gaan vullen. Pas. Welke tune wil jij horen en waarom? Laat het even doorkomen via een bericht in de NPO Luister-app. Doe dat vooral even in een spraakmemo. Ik wil weten hoe je erbij hangt deze zondagmiddag.
1: Phonics Finest.
2: The only bad bitch you know is your auntie, and that's because she done been to jail 3 times.

0: Ida Star. En Omalé, Libianca en People door je speakers. Ja, het is aan jou om te bepalen welke tune ik ga draaien. Het is namelijk zondag en ik had een klein gaatje in mijn playlist. En ik dacht, ja, misschien heb jij wel een goed idee wat ik moet gaan draaien. Er kwamen een hele hoop dingen binnen. We gaan eens even luisteren naar wat Joey te vertellen heeft.
1: Ik zou graag Klaskula aanvragen. Vijpen van Kliber. Alvast bedankt. Ja, goed, Shaman Matties. Ze weten wat ik bedoel.

0: This is Dory Speakers, Tiësto en Ty Dolla Sign. Phonics Finest. Ja, ik heb zo ongelooflijk lang gewacht totdat Ronnie Flex zijn tune Schijn Je Licht op mij ging uitbrengen. En afgelopen vrijdag was het dan eindelijk zover. Die tune is uit. Hij zat al een week in mijn hoofd. En ik was zo blij dat toen die even bij Nordin en Chanel aanschoof tijdens TGIF. Om uit te leggen hoe die tune tot stand is gekomen. Laten we even luisteren.
1: Waarom dacht je? Ik moet na DJ Rova, na al die clubtracks, na dat je dacht van, nu moet ik even heel Ronnie R&B gaan komen.
2: Ik zeg je eerlijk, dat is eigenlijk wel grappig gegaan, want het stond niet eens op de planning om deze song uit te brengen. Ik had een vlog gedaan met Space Cadet, Sharon en Space Cadet, en hij had het op zichzelf genomen om een stukje van dit liedje in die vlog te posten. En daar waren al kapot veel reacties op, dus toen dacht ik ineens van oké, willen mensen dit? Want ik had echt het gevoel toen ik dit maakte dat ik dit deed voor mezelf, omdat ik dit leuk vind om te luisteren. Maar de reacties waren zo immens dat ik dacht van oké, dan gaan we dit doen, man.
3: Maar vind je dan dat R&B momenteel niet helemaal het ding is?
2: Ja, voor mij is R&B altijd wel het ding in me. En ook wel echt de rode leidraad in mijn leven. Maar in Nederland heb ik het gevoel dat het nooit echt het ding is geweest. Misschien in de tijden van Replay en Gordon. Misschien
3: ja.
2: Toen.
3: Ja, ik heb het gevoel dat jij dat wel echt zelf hebt teruggebracht. Weet je, als je kijkt naar je eerste albums, dat het echt een invloed was op je sound.
2: 100% altijd al geweest. Maar toen probeerde ik het nog te nuanceren door een bom.

0: zetten om het toch een beetje te brengen naar hier. Maar nu ben ik gewoon twee benen gestrekt. 120 bpm langzaam Babymaker Music gegaan.
1: Dat gaat wel lukken hoor, deze. Dat gaat wel lukken. Ja, ik vind dan ook, wat het zo bijzonder maakt, is dat je samen met je woordje op deze track zit.
0: Ja, dat vind ik ook wel echt heel nice, man. Ik wist dat mijn broertje zou killen. Hij is ook echt een authentieke oude ziel. Dat hoor je ook altijd vaak terug in zijn eigen muziek. Dus ik vond hem eigenlijk, toen ik dit nummer maakte, al gelijk erbij passen, man. Dus zodoende.
1: Dus je maakte dat nummer, toen dacht je, oh, hier moet Adif Semski op.
0: Ja, man, letterlijk. Ik heb hem diezelfde dag ook echt gebeld. En ik was in Zeeland. Dus ik ben naar Zeeland gekomen om, volgens mij toen 5 uur in de nacht of zo, heb hij die first neergelegd. Ja, man.
1: En waarom vind jij hem een oude ziel, hoor? Dat even tussen neus en lippen, dat jij van, ja, hij is echt een oude ziel?
0: Ja, ik weet niet, hij houdt gewoon van oude muziek, oude films. En hij is ook een jongen, hij is 8 jaar jonger dan ik. En ja, we hebben nagenoeg wel een soort van dezelfde smaak in songs, waar ik wel denk ik meer mee ben opgegroeid dan hij. En ja, ook qua films en kleding, hij weet wel echt altijd zijn dingen, man. New music. New music.

0: Joey het Wetfilet en Burna Boy met Quatre Camp Deux door je speakers.
1: Phonics Finest.
0: Ja, Phonics is op zoek naar nieuwe radio-dj's. Dat is ook niet echt lekker te horen als ik hier mijn best sta te doen. Blijkbaar zijn ze dus toch nog niet helemaal tevreden met mij. Maar even serieus, misschien zit jij straks wel op mijn plek. Want op zaterdag 31 oktober organiseert Phonics een speciale DJ-selectiedag. En het mooie is, je hoeft dus helemaal geen ervaring te hebben. Je krijgt workshops, je leert hoe het is om radio te maken. En je mag hier in de Phonics Studio je eigen professionele demo gaan opnemen. Ja, en wie weet stroom je daarna wel gewoon door naar de Phonics Radio Academy. En krijg je uiteindelijk, net als ik, je eigen show. Dus als jij denkt, Boas, ja, dat klinkt helemaal nergens naar. Ik kan dat veel beter. Bewijs het dan maar. Je hebt nog tot 20 oktober om je aan te melden en je audio demo in te sturen. Gaat het dan allemaal veel te snel? Check even de website phonics.nl. Daar kan je alles vinden. En weet je wat nou ook het voordeel is aan hier DJ zijn? Dat je de allerbeste muziek gewoon zelf mag draaien. Bijvoorbeeld deze. Dit is SFB

14-11 Topperig en Sancho met Ik en de Boys zijn binnen. Zometeen. Moet ik het met je hebben over Moula B, want hij is deze week de dikste. Maar dat heeft hij wel op een hele bijzondere manier voor elkaar gekregen. En zometeen ga ik je vertellen hoe het zit. Ook muziek onderweg van Bokke 8 en Jo Silvio Extra komt er voor je aan. En dat hoor je binnen ongeveer, 6 minuten.

0: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
1: Hey, zie je die luidruchtige jongeren? Daar, verderop. Ze blokkeren het hele perron. Kom, we gaan even met ze praten. Let jij op de groep, dan spreek ik met de grootste druktemaker.
2: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
0: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
3: Check Phonix ook op YouTube voor de leukste series, interviews en dikste sessies.
4: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar 6,50 per maand. Zonder aansluitkosten. Ga snel naar simyo.nl.
5: Simyo.
3: Blijf op de hoogte van onze leukste content en volg Phonix FM op TikTok.
6: Sugar, de film waar iedereen het over heeft.
7: Wat is er gebeurd?
8: Raoul en ik hadden ruzie gisteravond.
6: Met Lani Lepelblad in haar indrukwekkende acteerdebuut.
9: Dit is echt niet wat het lijkt. Ik was niet met hem daar. Nee, ik was gewoon met mijn zussen.
6: Sugar vertelt het aangrijpende verhaal van China. Die moet kiezen tussen blijven of vluchten.
10: China, dit was niet jouw schuld.
6: Sugar, nu nog steeds in de bioscoop te zien.
11: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
0: In the mood for vibes?
12: Luister dan nu het subchannel Phonix Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
0: Jij brengt de mood via de vibes.
12: Phonix Vibes. Luister je nu via de NPO Luister-app. Bereik jouw doelgroep op Phonix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check phonixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Phonix Ads. Your city, your sound.
13: Chaos, vanaf je branding, marketing tot aan je financiën. Wat jij nodig hebt is de juiste kennis, informatie, tools en netwerk op het gebied van ondernemerschap. Join gratis 360community.nl.
12: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check phonixads.nl. Your city, your sound.
14: Beleef 30 jaar Studio 100 groter dan ooit. Met liveband en symfonieorkest. Studio 100 Singalong in Symphony. Tickets via studio100.com.

Jan van der Putten met het NOS-journaal. De lokale burgemeester van Almere heeft gereageerd op de bedreigingen die deelnemers aan de Pride Walk vrijdag hebben ervaren. Volgens de lokale burgemeester wordt intimidatie en discriminatie niet geaccepteerd. Er werd op de deelnemers gescholden en ze werden bespuugd. De voorzitter van de Pride Walk werd bijna geraakt toen een auto op haar inreed. De organisatie in Almere zegt tegen Omroep Flevoland morgen aangifte te doen bij de politie. De veiligheidsdiensten in Polen zeggen dat er plannen waren voor een aanslag op premier Tusk en de Poolse minister van Defensie. Volgens de diensten was de dreiging bloedserieus. De Binnenlandse Veiligheidsdienst kreeg een e-mail over de dreiging en schakelde de politie in. Politie en veiligheidsdiensten in Polen zijn extra op hun hoede voor hybride dreiging uit Rusland. En ook is er in het land onrust door 3 recente mesaanvallen op scholen. Bij een busongeluk in Turkije zijn zeker 11 mensen om het leven gekomen. Ook raakten 27 mensen gewond. De touringcar verongelukte in het westen van het land bij de stad Izmir. Op beelden is te zien dat de bus op zijn kant ligt. Daarnaast ligt ook een gekantelde vrachtwagen. Die was geladen met hout. Hoe het mis kon gaan is onduidelijk. De Turkse hulpdiensten zijn groot uitgerukt. In de straat in Baarn zijn vannacht zeker 14 autobanden lek gestoken. De bewoners van de straat ontdekten de schade vanmorgen. Van de meeste auto's zijn 1 of 2 banden lek, schrijft RTV Utrecht. Bergers en de wegenwacht waren vanmorgen druk met het afhandelen van de schade. Wie er achter de actie zit is onduidelijk. 9 jaar geleden was er ook een bandenprikker in Baarn. En het weer, regenachtig. Alleen in het zuiden is het droog. Temperaturen 11 tot 15 graden. Vannacht daalt de temperatuur naar 4 tot 9 graden. Morgen bewolkt en droog en maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

Fraser en Frenna met I Need Your Love door je speakers. Ja, en wie had verwacht dat je moula op een Dominicaanse dansbeat ook heel goed kan combineren? Ja, want we kennen moula natuurlijk van die keiharde trap tunes, maar voor zijn nieuwe album, die vrijdag is uitgekomen, Domus, gooide het even over een andere boeg. Hij combineerde namelijk zijn eigen sound met merengue. Ja, mocht je het niet kennen, is een super dansbaar ritme uit de Dominicaanse Republiek. Dat klinkt verrassend lekker. Zo verrassend lekker dat het de nieuwe dikste is hier op Funix. Je gaat hem de hele week horen. Dit is

0: Ella May, trip door je speakers. Zometeen muziek van Topperig en Chavante. Ja, volg je passie. Is lekker makkelijk gezegd, hè? Maar wat nou als je gewoon echt geen idee hebt wat die passie is? Er is een manier om er toch achter te komen. En ja, echt waar, het kan je leven gaan veranderen. Hoe dat zit, dat hoor je zometeen.
1: Your seat.

0: Kleine John en Chavante door je speakers met Samen. Weet je wat ik nou echt zo'n vreselijk makkelijke uitspraak vind? Ja, je moet gewoon je passie volgen. Ja, leuk. Maar wat als je nou helemaal niet weet wat die passie is? Phonics Finest. Ja, misschien wil je wel een eigen bedrijf beginnen. Misschien wil je wel een opleiding gaan doen of een leuke baan vinden. Maar heb je gewoon nog geen idee waar je moet beginnen? Dan heb ik iets voor je. Want deze week was Frederik van de Business Club te gast bij The Block. En zij helpen jongeren om uit te zoeken wat ze willen en hoe ze daar kunnen komen. En ja, het kan dus echt je leven veranderen. Frederik vertelde bijvoorbeeld over iemand die dankzij hun hulp een eigen bedrijf is begonnen. Ja, en dat soort verhalen, ik hou daarvan, man. Luister mee.
1: De meeste mensen komen binnen met de vraag, wat moet ik eigenlijk doen? En je hebt ook wel mensen die zeggen, ik weet wat ik wil, maar ik weet niet hoe ik er kom.
2: Ja.
1: Dus dat zijn de twee belangrijkste vragen die wij samen met de jongeren behandelen.
2: Het zijn grote vragen. Ik denk dat iedereen dat wel eens in hun leven heeft gehad. Hoe help je iemand daarbij dan?
1: Ja, bij de Business Club doen wij groepstrainingen.
2: Mm-hmm.
1: Dus dan heb je een groep van ongeveer 10 à 20 jongeren die samen aan hun toekomst gaan werken. En we beginnen dan met wie ben jij als persoon? Kwaliteiten, valkuilen, interesses en dergelijke. Vanuit daar kunnen we door naar een plan maken. Waar sta je nu? Waar wil je naartoe? En dan kunnen we de tussenstappen ook uitwerken. Kijken we ook naar wat randzaken als je obstakels en je hulpmiddelen. Want die zijn er ook, de positieve kant. En de derde fase is cv maken, motivatiebrief. Hoe presenteer je jezelf? Dat is eigenlijk de opbouw.
2: En hoe lang duurt zo'n traject dan?
1: Een traject duurt 3 maanden.
2: Mm-hmm.
1: En gedurende de 3 maanden krijgen de jongeren ook 1-op-1 begeleiding in de vorm van coaching. Dus denk aan een uurtje met een trainer zitten om echt maatwerk te leveren en na te denken over je toekomst.
2: Hey, heb jij een voorbeeld van iemand die door jullie hulp nu succesvol is geworden?
1: Zeker, ja zeker. Een van de verhalen die mij altijd wel bijblijft is een dame die binnenkwam met de wens om iets te doen met beauty.
2: Mm.
1: Gedurende het traject kwam nagels heel erg naar boven en ze deed daar al het een en ander mee. Uiteindelijk heeft ze gewoon echt zelf een business kunnen starten. Een legit business. KVK, alles erop en eraan. En ze werd daar zo succesvol mee dat ze ook stagiaires mocht aannemen. En zelfs een van de volgende kandidaten, we noemen onze kandidaten members, mocht dus ook stage bij haar gaan lopen. Zodat die member ook weer haar opleiding kon afronden. En dat is wel een van de succesverhalen die mij bijblijft.
2: Ja, super tof. Je zegt het blijf je bij. Wat doet het jou als je ziet dat je iemand zo kan helpen?
1: Ja, ik denk dat het voor elke van ons trainers geldt. Dat op het moment dat zo'n, je ziet het vaak in de ogen even, zo'n kwartje dat valt of het licht gaat branden.
2: Yeah.
1: Bij de een is dat na 2 maanden, bij de ander is dat na 6 maanden. Maar dat is het moment dat wij het gevoel hebben van oké, nu kunnen we echt aan de slag. Hè? Want het is eigenlijk heel erg werken, samen aan de slag. Tot het moment dat de optie komt dat die persoon een stap kan zetten. En dat geeft een gevoel van voldoening. En dat is het werk wat we heel graag elke dag doen. Phonics Finest.

0: even bij Noorden zijn optreden kijken. Eigenlijk wilden ze zijn hele set daar zijn, alleen ze moesten op een gegeven moment weg. Luister mee.
1: Ik zei, maatje, luister. Er gaat iets legendarisch gebeuren tijdens jouw set. Ik moet weg. En hij kijkt me aan van, waar de fuck heb jij het over? Ik zeg, gaat optreden. Ik moet daarbij zijn.
0: Ja, de vraag is, wie ging er optreden? Is dat A, Frenna? Is dat B, Kabouter Plop? Of is dat C, K3? Wie ging er optreden op het festival waar Noorden en Wef allebei waren? En waarvoor Wef zei, ik moet weg? Was dat A, Frenna, B, Kabouter Plop of C, K3? Weet jij het goede antwoord? Laat het dan zo snel mogelijk weten via een bericht in de NPO Luister-app. Als je de eerste bent met het goede antwoord, dan krijg je van mij een hele mooie prijs. En die wil je winnen. Is toch lekker nog zo, die zondagmiddag. Laat maar doorkomen in de NPO Luister-app. Dit is Broederliefde.

0: Heavy Bars, Moula en Lijpen. Wef, die was afgelopen zomer op een festival waar Noordin ook moest draaien. Dan denk je, nou, Wef blijft wel even hangen op je set. Nee, ze moesten heel snel weg.
1: Ik zei, maatje, luister. Er gaat iets legendarisch gebeuren tijdens jouw set. Ik moet weg. En hij kijkt me aan van, waar de fuck heb jij het over? Ik zeg, gaat optreden. Ik moet daarbij zijn.
0: Ja, wie ging er optreden? Phonics Finest. Was dat A, Frenna, B, Kabouter, Plop of C, K3? Ik zeg een hele goede middag tegen Sima.
2: Goedemiddag, Bob.
0: Goedemiddag. Ja, wie zou jij nou wel echt een keer willen zien optreden? Levend of niet? Maakt mij niet uit.
2: MJ, the one and only.
0: Ja, oké. Okay. Ja, ik wilde zeggen waarom hem, maar ja, dat is een beetje een retorische vraag. Laat me zeggen,
2: waarom, moet je vragen.
0: Welk nummer heeft jou het meest gepakt van hem?
2: Ja, ze zijn allemaal één voor één gewoon de beste. Maar mijn kinderen, wij allemaal gaan helemaal los op Billie Jean.
0: Ja, het is toch wel de classic.
2: Ja.
0: Hey, we gaan even ter zake. Laten we nog één keer luisteren naar die opgave. Want jij hebt hem volgens mij gehoord. Daar gaan we. Nog een keer.
1: Ik zei, maatje, luister. Er gaat iets legendarisch gebeuren tijdens jouw set. Ik moet weg. En hij kijkt me aan van, waar de fuck heb jij het over? Ik zeg, gaat optreden. Nee, ik moet daarbij zijn.
0: Was dat A, Frenna, B, Kabouter, Plop of C, K3? Sima, het woord is aan jou.
2: Het was B, Kabouter, Plop.
0: Kabouter, Plop. Jij denkt dat Wef naar een festival gaat waar Kabouter Plop ook optreedt?
2: 100%.
0: Jij weet het 100% zeker?
2: Ja.
0: Ik geef je nog één kans. Je weet het echt 100% zeker?
2: 101%.
0: 101%, oké. Okay. Ja. Nou, dan gaan we luisteren naar het antwoord. Kijken of je het goed hebt.
1: Ik zei, maatje, luister. Er gaat iets legendarisch gebeuren tijdens jouw set. Ik moet weg. En hij kijkt me aan van, waar de fuck heb jij het over? Ik zeg, Kabouter Plop gaat optreden. Wow, ik moet daarbij zijn.
0: Jeetje, Kabouter Plop. Zo zie je maar. Je hebt geen vijanden nodig als Wef je vriend is. Want die verlaat je gewoon voor Kabouter Plop. Hey, ik dacht, jij mag even aan het prijzenrad draaien. Zullen we hem af laten gaan? Dan kijken we wat jouw prijs is. Even spannend. Oh, dat is een lang rad. Even kijken hoor. Jouw prijs is 15 seconden van mijn tijd. Dus ik zet zo meteen de timer aan. 15 seconden mag jij zeggen wat je wil. Ben je ready? 3, 2, 1, go!
2: Nou, ik wil iedereen die heeft luisteren naar Phonics supporten om blijven te luisteren. Dit is gewoon de beste radiozender die er ook maar is. Of het nou Fernando is met de ochtendshow, of het nou Donna is, of Wef en Noorin die elke ruzie maken. Het maakt allemaal niet uit. Phonics.

0: Het is 4:10. Dat betekent dat zometeen ik het stokje weer overgegeven aan mijn lieftallige collega Jamie Joy. Ik zeg Jamie Joy, een bijzonder zondag goedemiddag.
1: Goedemiddag. Ik ga zo stuk van die gangster rap zo naar dit.
0: Het is contrast, hou ik van.
1: Ja. Hey, hoe gaat het met jou? Want je ziet er een beetje moe uit, man.
0: Ik moet zeggen, ik heb niet geweldig geslapen. Ik heb een hele prachtige dochter van nu 6 weken.
1: Oh, 6 weken pas, ja.
0: Maar, ik moet even zeggen, die slaapt bijna volledig door. Maar soms, 1 keer per week is er zo'n nacht, dan heeft ze er gewoon geen zin in.
1: Nou, als het 1 keer per week is, mag je eigenlijk niet klagen.
0: Daarom, ik klaag ook niet. Maar nou ja, zo zit ik er vandaag een beetje bij.
1: Ja, dat breekt toch op, hè?
0: Hoe is het met jou? Slapen ze al door? Na 4 jaar?
1: Nou, ook niet, moet ik zeggen. Die hebben zeg maar 1 keer per maand zo'n week dat ze niet...
0: Een hele week.
1: Ja, dan is het echt raar. En vannacht was het ook zo ver. Maar meestal is het een nachtmerrie. Of ook nog wel eens in bed geplast of zo. Hè, zijn pas 4.
0: Ja.
1: Maar vandaag, Boas.
0: Uh-oh.
1: Ik hoor 4 uur 's nachts. Mama!
0: Echt zo? Hoe zeiden ze net? Wacht even, nog een keer. Hoe zeiden ze net?
1: Mama! Zo word je dan wakker, hè? Dus ik schrik omhoog uit mijn bed. Ik denk, wat is er aan de hand? Ik loop naar boven. Ik zeg, wat is er, schatje? Heb je een nachtmerrie? Nee. Wil jij even mijn voetjes masseren? Mijn voetjes masseren,
0: Boas. Je wordt om 4 uur uit je bed gehaald om iemand zijn voeten te masseren.
1: Een prinses van 4 jaar. Nou, echt. Ik dacht echt, dit meen je niet. Wat voor kind heb ik op de wereld
0: maar
1: gezet?
0: Maar dan is de belangrijkste vraag, wat heb jij gedaan?
1: Ik heb de voetjes gemasseerd.
0: Wauw!
1: Ja, ik ben gaan liggen, zo die voetjes in mijn hand, ben ik ook weer in slaap gevallen.
0: Mochten we op een bepaald moment toch kunnen kiezen wie onze moeder is, dan zou ik toch voor Jamie Joy.
1: Ah, oh, dat vind ik
0: als
1: wel heel
0: lief. Als je voeten kunnen worden gekieteld om 4 uur 's nachts, nou daar moest ze mij niet voor wakker bellen hoor.
1: Jouw kind hoeft dat later niet te doen.
0: Hé, wat ga je zo meteen doen?
1: Ja, nou kijk, het is oktober en dat hele stoptober, dat is me eigenlijk helemaal ontgaan. Ja. En ik wil daar misschien toch nog wel alsnog mee beginnen. Maar ik
0: beginnen met stoppen?
1: Ja.
0: Oh.
1: Waar ik mee ga stoppen, dat ga ik dadelijk vertellen. Maar ik heb een beetje support nodig. Want ik heb best wel, hoe zeg je dat? Doorzettingsvermogen, maar niet als het gaat met iets om te stoppen. Dus ik dacht, misschien kan jij als je luistert en ik kunnen we elkaar een beetje helpen daarin.
0: Oké. Nou spannend. Ja. Zometeen Jamie Joy tijdens Funix Finest en ook hoor je deze.

0: vrijblijvend een passend voorstel. Phonix Ads. Your city, your sound.
1: Beleef 30 jaar Studio 100 groter dan ooit. Met liveband en symfonieorkest. Studio 100 Singalong in Symphony. Tickets via studio100.com.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funxads.nl. Your city, your sound.
2: Droom je van een stralende glimlach?
3: Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije.
2: Maar dan gewoon in Nederland. En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
4: Een klant, een leverancier, nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN, voor een beter werkend Nederland.

0: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
1: Je doet van alles voor iedereen, behalve wat je moet doen voor jezelf. Het is tijd om jezelf op de eerste plek te zetten. Het is tijd.

0: unity.nl.
1: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
2: Hey, zie je die oudere dame daar? Op dat bankje? Ze lijkt zich niet goed te voelen. Kom, we gaan er naartoe. Spreek jij haar aan? Dan schakel ik de meldkamer in.
3: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.

Jan van der Putten met het NOS Journaal. In de Formule 1 heeft Max Verstappen de Grand Prix van Singapore gewonnen. Dat is voor het eerst in zijn carrière. Vanaf de start reed Verstappen op kop. Gisteren won Verstappen ook al de sprintrace in Singapore. En vorige week de Grand Prix van Bahrein. Verstappen stijgt naar de vierde plek in de WK-stand. De lokale burgemeester van Almere heeft gereageerd op de bedreigingen die de deelnemers aan de Pride Walk vrijdag hebben ervaren. Volgens hem wordt intimidatie en discriminatie niet geaccepteerd. Er werd op de deelnemers gescholden en ze werden bespuugd. De voorzitter van de Pride Walk werd bijna geraakt toen een auto op haar inreed. De organisatie zegt tegen Omroep Flevoland morgen aangifte te doen bij de politie. De man die vorige maand in Venlo slapend achter het stuur werd gevonden met 24.000 euro op zak, krijgt zijn geld terug. Uit onderzoek van de marechaussee blijkt dat de man uit Litouwen het geld had gewonnen in het casino, meldt Omroep L1. Hij had zijn winst gevierd en was achter het stuur in slaap gevallen. Dat trok de aandacht van de marechaussee, die het verhaal niet geloofde. Het geld werd in beslag genomen, nu blijkt dat de man de waarheid sprak en hij krijgt het prijzengeld terug. Zuid-Korea heeft voor het eerst een middelgroot containerschip naar Europa gestuurd via de Noordelijke IJszee. Vergeleken met de tocht via het Suezkanaal scheelt dat de helft. Door klimaatverandering is de IJszee zomers bevaarbaar zonder ijsbrekers. En Zuid-Korea ziet grote commerciële mogelijkheden. Dan het weer nog, verspreid over het land buien. In het zuiden is het droog, de temperatuur ligt tussen de 11 en 15 graden. Vanavond minder buien, temperatuur tussen 4 en 9 graden. En morgen bewolkt, maar wel droog en maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Er is iets waar ik echt heel graag mee wil stoppen. En ik hoop dat jij mij daar bij wil helpen.
1: Funnies. Jamie Joy.
0: Het is oktober, a.k.a. Stoptober. En dat is me echt helemaal ontgaan. Inmiddels is het al de 11e vandaag. En ik heb daar gewoon helemaal niet bij stilgestaan. En Stoptober is eigenlijk dus een challenge voor mensen die roken, om dan gestimuleerd te worden om te stoppen met roken. Maar heel veel mensen gebruiken het ook voor andere redenen. Als jij iets anders hebt waarvan je denkt, hey, dit is een gewoonte van mij, een bad habit waar ik mee wil stoppen, dan kan dat ook. En ik hoorde dus Fernando en Donna in hun ochtendshow daarover hebben, dat zij ook die challenge aan willen gaan. Dus voor de rest van oktober zou Fernando geen onnodig geld meer uitgeven aan bagels die hij iedere dag koopt. En Donna die wilde niet meer 's ochtends gelijk haar social media checken als ze wakker wordt. Nou, dat ging op dag 1 al gelijk fout.
2: Dit hoorde je in Fernando en Donna.
3: Ik wilde stoppen met Insta checken direct als ik wakker werd trouwens, maar daar zo meer over. Maar ik zat zo 's middags te scrollen, want dat mag dan natuurlijk wel. En ik zie ineens dat jij gewoon vrolijk een foto van een bagel post.
4: Ja.
3: Muziekje eronder.
4: Ja.
3: Oh, wat lekker, zet hij erbij. En ik dacht, maar wacht eens even, hadden wij niet 's ochtends...
4: Klopt.
3: Aan heel Nederland verteld dat je daarmee opgegaan.
0: Ja, nou, dat was dus niet gelukt. En daar ben ik zelf ook een beetje bang voor. Dat hetgene waar ik mee wil stoppen, maar ook gewoon wat moeilijk afgaat. En toen dacht ik, weet je, misschien kunnen we elkaar helpen. Misschien heb jij ook iets waarvan je denkt, hier wil ik mee stoppen en dat ga ik deze maand proberen. En dan kunnen we elkaar supporten en op de hoogte houden. En dan de komende weekenden checken we gewoon even bij elkaar in hoe het ervoor staat. Want ik ben wel echt van plan om het langer dan 1 dag vol te houden. Nou, wat is het waarmee ik wil stoppen? Ja, bij mij is het dus wel roken, helaas. Ik was 4 jaar geleden gestopt, ging hartstikke goed. En tijdens mijn break-up ben ik weer begonnen. En daar moet ik gewoon echt mee kappen. Dat duurt nu al een aantal maanden. En ik ben er echt klaar mee. Maar ik vind het zo moeilijk. Dus bij deze mijn vraag aan jou. Help mij daarmee. Wees streng voor me. Check ieder weekend bij me in hoe het ervoor staat. Misschien wil je me een ultimatum geven. Dat je denkt van, hey, als jij je niet aan houdt, dan moet je dit doen. Maar ik wil ook graag van jou weten waar wil jij mee stoppen? Zodat we elkaar een beetje in de lijn kunnen houden. Laat het me weten in de NPO Luister-app. Waar wil jij mee stoppen deze maand? En dan ga ik je eraan houden.

0: En ik dacht, misschien kunnen we elkaar een beetje supporten. Want ik vind het lastig, dus ik heb een stok achter de deur nodig. Dus als jij mij nou gewoon volgend weekend weer checkt met een ultimatum, dan helpt dat misschien. Dan doe ik dat andersom ook bij jou. Want Yassine, die zegt bijvoorbeeld, ik wil ook stoppen met roken, maar ik zeg het nu al 3 jaar. En respect dat je dit op de radio bespreekt. Misschien geeft dit extra motivatie. Nou, niet misschien, Yassine. Ik hoop het echt. Doe met me mee. Laten we dit samen doen. Er zit alleen wel een soort van addertje onder het gras. Want Redmar die stuurde dit.
1: Het zou wel beter zijn als je ermee gaat stoppen. Maar mensen die stoppen met roken, die komen daarna heel erg aan. Dus dat is altijd lastig.
0: Ja, nou dan weten we dat ook weer. Dat is dan de keerzijde van deze maand. Maar goed, dat moeten we maar voor lief nemen voor de gezondheid. Redmar zelf die zegt nog, ik wil stoppen met Ben & Jerry eten. Want dat eet ik iedere keer na het sporten en dat is niet goed. Samira die zegt, ik wil stoppen met elke dag eten bestellen. Ik geef soms 30 euro per dag uit terwijl ik gewoon boodschappen in huis heb. En aan het einde van de maand denk ik, waar is mijn geld gebleven? Ja, dit snap ik heel goed. En er gaan een hoop dingen in de NPO Luister app over geld. Zo ook de reactie van Melanie. Die zegt, meid, ik moet echt stoppen met kleding kopen die ik vervolgens nooit draag. Ik heb letterlijk outfits met het prijskaartje eraan nog in mijn kast hangen. Mijn bankrekening heeft hulp nodig. Mo die noemt mij bro. Nou ja, bro, ik moet stoppen met doelloos scrollen op TikTok. Ik pak mijn telefoon om iets te checken. En ineens zijn er 2 uur voorbij en heb ik letterlijk niks gedaan. Hier ben ik ook schuldig aan. Daar moet ik ook mee stoppen, s'avonds voor het slapen. Slaat helemaal nergens op. Jasmin, de laatste, die zegt nog, ik wil stoppen met iedereen redden behalve mezelf. Ja, deze gaat diep. Altijd ja zeggen tegen mensen terwijl ik zelf moe ben of geen zin heb. Deze maand ga ik echt vaker nee zeggen. You do you, girl. Zeg nee, zeker. Je hebt geen tijd om andere mensen te pleasen. Nou, bij deze, als jij ook ergens mee gaat stoppen, maken we nu de afspraak. Deze maand gaan wij daarmee stoppen. Ik met roken, jij met jouw doel. Hou je er niet aan? Dan moet je volgend weekend een liedje zingen. Live op de radio.

0: als je niet 24/7 naar Funnings kan luisteren. Ik snap dat helemaal. Dus de leukste hoogtepunten van de afgelopen week, die krijg je hier bij mij. En er is afgelopen week een hele hoop goede nieuwe muziek uitgebracht. De meeste ervan ga ik deze middag draaien. Zo ook een track van een artiest die niet zo lang geleden vader is geworden. En dat heeft voor hem alles veranderd. Hij kwam deze week te gast bij Naomi. En daar vertelde hij over. Dit is Dior.
1: Dit is het meest spraakmakende interview van de week.
2: Hey, hoe heeft dit je leven als artiest veranderd?
3: Toen ik nog geen kind had, et cetera. Ik word vrijer in mijn mind. Ik denk minder snel na aan hetgeen wat er komt, zeg maar. Ik denk nu altijd keer twee van, oké, hoe gaat mijn kind dit zien? Elke tune, als ik nu in de studio ben, is het van, stel voor ik ga dit nu zeggen. Hoe klinkt dat dan van mijn kind? Of bijvoorbeeld, nu hebben we een clip. Er zijn bepaalde shots uitgehaald, want het is gewoon niet nice voor je kind, zeg maar, snap je? Dus alles.
2: En wat voor shots moet ik aan denken dan?
3: Ja, gewoon, nee toch. Niet iets wat kinderen horen te zien, zeg maar. En ook mijn fans, et cetera. Ik heb jongere fans.
2: Ja. Betekent dit dat wij alleen maar kindvriendelijke tunes van jou kunnen verwachten?
3: Nee, sowieso niet. Ik ben sowieso wel gewoon vrij. Maar ik hou wel rekening van, oké, soms kan je iets te ver gaan. Ik zoek wel de grens op, maar. Ja, je moet wel gewoon dicht bij jezelf blijven. En zoals ik zeg, op het moment dat je volwassen bent en je gewoon die youngboy dingen voor die youngboys laten.
2: Mm-hmm.
3: Ja, de mensen moeten ook gewoon een bepaald soort groei horen in de muziek. En ik kan nog niet dezelfde dingen zeggen als die ik 3 jaar geleden zei of 2 jaar geleden zei, snap je?
0: Je hoorde Dior en je weet het, voor hem dus geen muziek meer waar zijn kinderen later niet trots op kunnen zijn. Zijn nieuwe track Same Level hoor je nu.

0: Miami.
1: Maar heb jij nou zoiets van, nee Jamie Joy, ik heb een track die moet je draaien deze zondagmiddag. Check me dan gewoon in de NPO Luister app. Stuur me een berichtje, stuur me een voice memo. En wie weet draai ik hem dan zo voor je na Victoni. Maar nu eerst, dope.

0: vrijblijvend een passend voorstel. Phonix Ads. Your city, your sound.
1: Unobezorgd.nl, de razendsnelle bezorger van de nacht. Uno bezorgt nu ook binnen enkele minuten in Amsterdam-Noord en Eiburg. Van babyvoeding tot late-night drinks en snacks. Unobezorgd.nl. Afhaal is ook mogelijk.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funnixads.nl. Your city, your sound.
2: Droom je van een stralende glimlach? Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije. Maar dan gewoon in Nederland. En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
3: Het laatste nieuws uit de scene check je natuurlijk altijd via funnix.nl.

0: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
1: Een klant, een leverancier, nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN, voor een beter werkend Nederland.
2: Beleef 30 jaar Studio 100 groter dan ooit. Met liveband en symfonieorkest. Studio 100 Singalong in Symphony. Tickets via studio100.com.
3: Hey, zie je die luidruchtige jongeren? Daar, verderop. Ze blokkeren het hele perron. Kom, we gaan even met ze praten. Let jij op de groep, dan spreek ik met de grootste druktemaker.
4: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid- en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
5: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
6: De toppers komen er weer aan. En dit keer in zomerse sferen. The Summer is Magic. Geniet van de beste hits en zing mee met het grootste meezingfeest van het jaar. De toppers in concert. Vanavond om 19:15 bij Avro Tros op NPO 3.
7: Human neemt je mee steeds verder die telefoon in. Want AJ van 12 vraagt zich af waarom het toch zo verslavend is. Hoe kan het minder? Hersenonderzoeker Surya heeft tips. Kijk vanavond naar De Mensenbeam. Een serie waarin boeken tot leven komen in een magische bibliotheek. Human, radicaal menselijk.

Jan van der Putten met het NOS-journaal. Directeur Ina Klaassen van het Rotterdamse museum Boijmans van Beuningen is overleden. Ze was ernstig ziek. Klaassen werd directeur van Boijmans in 2019, de eerste tijd samen met Charles Ex. Ze was nauw betrokken bij de verbouwing van het museum en de komst van het depot. Voor haar verdiensten kreeg ze in augustus nog een belangrijke Rotterdamse onderscheiding. Ina Klaassen was 57 jaar. In de Formule 1 heeft Max Verstappen de Grand Prix van Singapore gewonnen. Dat is voor het eerst in zijn carrière. Vanaf de start reed Verstappen op kop. Gisteren won Verstappen ook al de sprintrace in Singapore. En vorige week de Grand Prix van Bahrein. Verstappen stijgt naar de vierde plek in de WK-stand. De leider blijft de Italiaan Kimi Antonelli, die bij de volgende race al kampioen kan worden. In de Eredivisie is het Telstar niet gelukt om te winnen van ADO Den Haag. Het werd 2-2. De ploeg uit Velsen-Zuid speelde een groot deel van de wedstrijd met een man meer, na een rode kaart voor Milan Hokke. PEC Zwolle verloor thuis met 0-1 van Cambuur. Eerder vanmiddag won FC Utrecht met 3-1 van hekkensluiter Willem II. Oud-Feyenoord-doelman Henk van der Bijl is overleden. Hij was de oudste nog levende Feyenoorder. De keeper was een geboren Rotterdammer en vanaf zijn 12e lid van de club. Van der Bijl speelde in de jaren 40 en 50 meer dan 200 wedstrijden voor Feyenoord. Zijn bijnaam was Henkie Bijl, de tijger op het doel bij Feyenoord. Na zijn voetbalcarrière had hij onder meer een herenmodezaak aan de Kruiskade in Rotterdam. Henk van der Bijl was 101. En het weer, minder regen, het is ongeveer 13 graden. Vanavond bewolkt en droger. Vannacht daalt de temperatuur naar 4 tot 9 graden. Morgen bewolkt, maar wel droog en maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Nick's Finest, de show waarbij je de finest momenten van de week hoort, maar ook de finest muziek. En wie bepaalt nou wat finest is? Ja, niet alleen wij, maar ook jij, of vooral jij eigenlijk. Dus als er een track is waarvan je denkt, hey, deze past echt bij mijn zondagmoed. Als je die draait, dan maak je mijn dag. Laat het weten in de NPO Luister-app. Wie weet hoor je hem zo terug hier bij Funix Finest. Diallo, die was er al lekker snel bij. En die stuurde een hele lieve voice memo in. Dus zijn track ga ik alvast draaien.
1: SBMG, de Vessa is lid. Katering Boef. De show is lid van Jimmy Joy. Werk ze.
2: Laat me je zeggen hoe het zit. Wow, wow. Die Vessa is lid. Bitch, dikke akka, veel grip. Als je lift, word je hier dismissed. Laat me je zeggen hoe het zit. L, I,

vraag, wat wil je horen deze zondagmiddag bij Funnies? Nou, Jamie die heeft een track ingestuurd via de NPO Luister app. Speciaal voor zijn situationship. Ja, Idali heeft hij aangevraagd. En helaas verklapt de titel al hoe die situationship... Zo, de situationship is geëindigd. Wat een woord, zeg. Nou, Jamie, deze is voor jou. Nooit echt van mij. Oh, pijn aan mijn hart doet dit. Voor iedereen die belast is. Je luistert naar Funnies.

Kenza Serrano en Dope Boy hoorde je. En zometeen een artiest die niet bang is om te zeggen waar het op staat in de wereld. Zet je aan het denken. Maar eerst some R&B shit van Henky T en KM. Je luistert naar Funnik's Finest. Goedenavond bijna.

0: betreft alleen maar nog meer liefde. En vandaar ook dat ik een interview van Dikke wil laten horen. Want hij heeft onlangs een track uitgebracht, Masker Af, waarin hij niet bang is om zich hierover uit te spreken. En onze Rokaya, die sprak hem erover.
1: Dit heb je gemist op onze Funix socials.
2: Je bracht onlangs het nummer Masker Af uit. En daarin breng je eigenlijk wel echt een boodschap naar buiten.
3: Wat is de straf van een pedofiel? Wat is de straf van een moordenaar? Wat is de straf voor een genocide? Wat als ik zelf de code kraak?
2: Wat probeer je daarmee te vertellen?
4: Je kan niet, zeg maar... We leven ook in een wereld waar je echt niet om bepaalde dingen nog heen kan. Het gaat gewoon niet. Alles is duidelijk. Alles bereikt ons ook heel makkelijk tegenwoordig. Als jonge jongen was het heel makkelijk om gewoon te chillen en heel veel dingen te negeren. Tegenwoordig heb ik gewoon het gevoel van, joh, sommige dingen zijn gewoon echt fout, man.
2: Je zegt ook, wat als ik zelf de code kraak? Wat bedoel je daarmee?
4: Wat als ik zelf een manier vind om het beter te doen? Het is simpel. Wat als ik zelf de code kraak? Wat als ik zelf een manier vind om goed te behandelen en slecht te behandelen?
2: Want dat gaat nu op dit moment niet goed in de wereld, volgens jou?
4: Ja, absoluut niet.
0: Check het hele interview op de socials van Funix. En zijn track Masker Af hoor je nu. Dit is Dikke.
3: Wat is de straf van een pedofiel? Wat is de straf van een moordenaar? Wat is de straf voor een genocide? Wat als ik zelf de code kraak? Wat als ik niet meer de bruine ben? Wat hebben mannen aan vrouwenhaat?

As voltas astral foram pedofilo, voltas astral foram mordenar, voltas astral foram genocida, voltas exile of the code crack, voltas she caked in the speaker and eindelijk ziet dat je leeft in een masquerade.

Superstar hoor je zo met Tornado. Maar eerst Cho en Frenna. Dit is Cardi bij Phonics Finest met Jamie Joy. Goedenavond.

0: Coyle Ray hoorde je met Players.
1: Phonics Finest.
0: Zometeen heb ik een situatie voor je. En ik ga je vertellen, het heeft te maken met een relatie met een escort bellen. Ja, het is heftig. En ik zoek er een toepasselijke soundtrack bij. Maar dat zometeen. Eerst nog een berichtje van Abdallah in de NPO Luister app. Die stuurt... Hoi, een berichtje vanuit Friesland hier. Vandaag heb ik echt zin in die heerlijke oldschool R&B vibes. Kunnen jullie een track van Trey Songz draaien? Ik ben op zoek naar Can't Help But Wait. Die tune raakt altijd precies de juiste snaar en brengt die echte smooth R&B sfeer terug. Big shout-out naar heel Friesland en iedereen die lekker meegeniet van de Urban Sounds op Phonics. Keep the vibes alive. Groetjes, Abdallah uit Friesland. Nou, ik ga hem zeker voor je draaien. Ik heb hem voor je klaargezet. Maar eerst heb ik wat R&B vibes van Nederlandse bodem voor je.
2: New music. New music. New op Phonics.

0: Sugar, de film waar iedereen het over heeft.
1: Wat is er gebeurd?
2: Raoul en ik hadden ruzie gisteravond.
0: Met Lani Lepelblad in haar indrukwekkende acteerdebuut.
2: Dit is echt niet wat het lijkt. Ik was niet met hem daar. Nee, ik was gewoon met mijn zussen.
0: Sugar vertelt het aangrijpende verhaal van China. Die moet kiezen tussen blijven of vluchten.
1: China, dit was niet jouw schuld.
0: Sugar, nu nog steeds in de bioscoop te zien.
3: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
1: Hey, zie je die oudere dame daar? Op dat bankje? Ze lijkt zich niet goed te voelen. Kom, we gaan er naartoe. Spreek jij haar aan? Dan schakel ik de meldkamer in.
4: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid- en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
3: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
0: Bereik jouw doelgroep op

0: vrijblijvend een passend voorstel. Phonics Ads. Your city, your sound.
1: Unobezorgd.nl, de razendsnelle bezorger van de nacht. Uno bezorgt nu ook binnen enkele minuten in Amsterdam-Noord en Eiburg. Van babyvoeding tot late-night drinks en snacks. Unobezorgd.nl. Afhaal is ook mogelijk.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check phonicsads.nl. Your city, your sound.
2: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij Carspot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. Carspot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
3: Woorden hebben kracht. Gebruik ze goed. At 360community.nl.
4: Een klant, een leverancier, nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN, voor een beter werkend Nederland.
5: Zin in een huis waar je straks nog blijer van wordt? Met een hypotheek van ASN Bank krijg je extra's om te verduurzamen. Zo geniet je van meer wooncomfort en een lagere energierekening. En je hebt zelfs 2 jaar lang de tijd om je plannen uit te voeren. Samen maken we de toekomst. Benieuwd? Kijk op asnbank.nl of vraag naar bij je adviseur. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
6: Let op. Geld lenen kost geld.
7: Deze Tata...
8: Pak het dan in voor de reis. Hoe hangt hij hier dan?
7: ...heeft een missie.
9: Maar wacht, storten ze klaar als zijn willen.
8: Doe even lekker rustig, G.
10: Je komt toch vanavond?
8: Ik heb een cadeau nodig en iemand moet die voor me kopen.
9: Hij is ongedaan. Ik fix deze G.
7: De Tata's Daan. Nu in de bioscoop.
8: Gaat omvergeblazen zijn. Bam, bam, bam!
11: Ook de Tata's Daan geeft je cadeau met de Nationale Bioscoopbon. Het leukste cadeau in het donker.

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. President Trump kondigt een staakt het vuren aan voor de energiesector in Rusland en Oekraïne. Het gaat onmiddellijk in, schrijft Trump. Volgens hem hebben beide partijen ermee ingestemd. De Oekraïnse president Zelensky zegt dat hij nergens van weet en dat hij meer details wil. Rusland heeft nog niet op het bericht van Trump gereageerd. In Polen is iemand gearresteerd vanwege plannen voor een aanslag op premier Tusk en de minister van Defensie. Dat heeft de minister van Binnenlandse Zaken gezegd. Wie het is en wat de verdachte van plan zou zijn, is niet bekendgemaakt. De Binnenlandse Veiligheidsdienst kreeg een e-mail over de dreiging en schakelde de politie in. Politie en veiligheidsdiensten in Polen zijn extra op hun hoede voor hybride dreiging uit Rusland. Tusk bedankt op X de politie voor het snelle optreden. In een café in Eindhoven heeft een vrouw gisteravond om zich heen gespoten met pepperspray. Er waren op dat moment zo'n 70 mensen binnen. Bezoekers en medewerkers kregen last van hun ogen en moesten naar buiten, meldt Omroep Brabant. De actie van de vrouw werd vastgelegd op camerabeelden. Ze zat met 3 mannen aan een tafel. Rond 1 uur pakte ze een busje pepperspray uit de tas, spoot in het rond en verliet daarna met de mannen de zaak. De eigenaar van het café in Eindhoven gaat aangifte doen. Directeur Ina Klaassen van het Rotterdamse museum Boijmans van Beuningen is overleden. Ze was ernstig ziek. Klaassen werd directeur van Boijmans in 2019. De eerste tijd samen met Charles Ex. Ze was nauw betrokken bij de verbouwing van het museum en de komst van het depot. Voor haar verdiensten kreeg ze in augustus nog een belangrijke Rotterdamse onderscheiding. Ina Klaassen was 57 jaar. Het weer. De regenbuien nemen wat af. Het is een graad of 13. Vanavond bewolkt en droger. En vannacht daalt de temperatuur naar 4 tot 9 graden. Morgen bewolkt, maar droog. En maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Phonics Finest met Jamie Joy.
2: Heb jij de juiste track dadelijk voor een situatie over vreemd gaan? Slijt in de app je luisterapp neer.

0: God. Je vriend of man die boekt iemand bij Kinky, een escort, terwijl je op vakantie bent.
1: De situatie soundtrack.
0: Iedere zaterdag en zondag ga ik op zoek naar een toepasselijke track voor een situatie. Dat wordt de situatie anthem. En jij mag bepalen welke dat wordt. De situatie van vandaag is gebaseerd op een uitspraak die gisteren is gedaan bij de show bij Chanel. In de show van Chanel. En zij had de mensen achter Juice Channel te gast. Nou, dan kan je al verwachten dat er gewoon wat pikante roddelverhalen naar boven komen. Maar er werd daar iets van gezegd. Dus toen dacht ik wel, oeh, dit is nasty.
2: Laatst kregen we bijvoorbeeld een verhaal binnen over een BN'er-koppel. En zij ging zeg maar alleen op vakantie met haar kinderen en de man bleef alleen thuis. En toen heeft hij via Kinky een escort besteld thuis. Ja. En terwijl zij dus met de kinderen op vakantie was. En wij hebben dat dus doorgestuurd gekregen. We hebben zelfs bankafschriften van die man gekregen. Waarop echt...
0: Gewoon bewijzen.
2: Ja, waarop te zien was dat hij haar nog had bijgeboekt voor nog een extra uur.
0: Daar moet je toch niet aan denken. Dit is echt een nachtmerrie. Maar goed, welke track past er bij deze situatie? Dus een BN'er die heeft volgens mensen van Juice Channel die bewijs kregen een escort geboekt terwijl zijn vrouw met kinderen op vakantie was. Ja, laat het me weten in de NPO Luister-app. De track die het meest genoemd wordt, die ga ik zo meteen draaien. Wat wordt de situatie-soundtrack vandaag?

0: happy.
1: Be happy was eigenlijk ook wel toepasselijk geweest.
2: De situatie soundtrack.
1: Welke track past er bij de situatie van vandaag? Ja, en de situatie is er eentje die verteld is door de mensen achter Juice Channel. Gisteren bij Chanel Checked Reality. Ik moet nog steeds iedere keer nadenken over de naam van die show. Maar in ieder geval, daarin vertelden ze dat er een BN'er was die een escort had geboekt bij Kinky. Toen zijn vrouw en kinderen op vakantie waren. Dan denk je, ja, Juice Channel, misschien is wel een roddel. Maar ze bleken ook bewijs te hebben gehad en bonnetjes en zo. Anyway, welke track past er bij die situatie? Als het aan Akshef ligt, dan zegt hij Jermaine Niffer en Tabitha met Parkeerplaats. Goeie suggestie. Diallo zegt, dit kan toch niet. Ik ben er gewoon stil van. Als je dit doet tegen je partner, terwijl die jou zo vertrouwt. Ik snap de zin niet helemaal, maar ik snap wel wat je bedoelt. Het is inderdaad echt heel nasty. Nasty zou dus ook een goede track zijn. Maar er is één nummer die meerdere keren is genoemd. Onder andere door Diallo en Claire. En dat wordt de situatie soundtrack van vandaag.
3: Jamie Joy, ik denk dat Shaggy met It Wasn't Me de perfecte song is voor dit.

is zondagmiddag, dat weet je vast wel. Maar weet je ook nog wat dat betekent? Namelijk dat er een nieuwe aflevering van It's Complicated online staat. En deze van vandaag, ik heb hem van tevoren al gecheckt. Het is een Complicated Question Special en hij is echt complicated. Er worden vragen ingestuurd waarbij ik denk, oh meid, gast, ik gun je zoveel meer, ook al ken ik je niet. En ook de vraag van vandaag die erin zit. Ja, ik ben heel benieuwd wat jij ervan vindt. Wel alvast een warning. Deze is niet

0: voor kleine oortjes. Dus als er kinderen in je omgeving zijn, bedek die oren even. Want er wordt nogal wat ingescholden.
1: Mijn partner heeft mij tijdens conflicten onder andere uitgemaakt voor vieze hoer.
0: Oh.
1: Domme sukkel en fucking heks.
0: Ah.
1: Gezegd dat ik geen KK hersenen heb. Ik ga dat gewoon niet herhalen.
0: Nee.
1: Dat ik geneukt moet worden en een goede beurt nodig heb.
0: Ah.
1: Ook heeft hij gezegd dat ik als vrouw, moeder en zelfs als mens niet aan zijn verwachtingen voldoe.
0: Dit is heel heftig.
1: Tijdens een conflict wilde ik een keer niet verder praten en vertrekken. Hij pakte mijn sleutels af en liet mij niet vertrekken omdat hij nog niet uitgesproken was.
0: Toxic.
1: Hij heeft mijn telefoon op de grond gegooid, met spullen gegooid, geschreeuwd, terwijl hij onze baby in zijn armen had.
0: Oh my
1: days. Er zijn altijd excuses. Hij bedoelde het niet zo, het was een grap, hij had slaaptekort, hij wilde zijn verhaal afmaken of had goede bedoelingen. Het moeilijke is dat hij ook goede dingen doet. Hij brengt en haalt de kinderen, maakt soms ontbijt of brood, brengt ze naar activiteiten, kan lief voor ze zijn, vraagt soms of ik het red en we kunnen soms ook gewoon een goed gesprek hebben.
0: The bare minimum, honey.
1: En hij geeft me dure cadeaus. Daardoor ga ik steeds opnieuw twijfelen. Wat zouden jullie doen als jullie in mijn schoenen stonden?
0: Ik ben gewoon in shock. Girl, run. Dat zou ik doen. Dat is mijn advies. En in de aflevering geven Jay en mij hun advies op deze complicated question. Maar ik ben eigenlijk wel benieuwd wat jij vindt. Want dit is het moment waarop jij kunt meekletsen. Laat me weten in de NPO Luister-app wat je hiervan vond. Dus deze luisteraar stuurde in dat ze echt in een toxic relatie zit, waarin ze wordt uitgescholden. Maar hè, hij maakt wel brood en brengt kinderen naar school. Ha.

0: en daarvoor twijfelt ze toch wat ze moet doen met die relatie. Ik vroeg me af, wat zou jouw advies zijn? Gigi die zegt, wat kan ik zeggen? Op het moment dat je echt van jezelf gaat houden, besef je dat je een ongezonde relatie niet verdient. Diallo vindt het vooral heel heftig. En Claire zegt ook, hey, zorg dat je eigen geld hebt, dan hoef je die dure spullen niet te krijgen, kan je dat gewoon lekker zelf kopen. Sionara, wat vind jij ervan?
1: Nou, eigenlijk vind ik dat ze gewoon, ren weg.
0: Ja, dit is wat jij stuurde, ren weg. En wat is dan de reden dat jij denkt van, oké, je moet echt weg uit die situatie?
1: Want ook al is er geen fysieke mishandeling, is wel mentale mishandeling en manipulatie. Dus dat gaat niet.
0: Ja.
1: Als je het van jezelf houdt en van je kind, zorg je ervoor dat je in een stabiliteitszone bent. Dit is geen stabiliteit.
0: En waarom vind jij, ik ben even advocaat van duivel, uitschelden mishandeling?
1: Want is niet uitschelden, is niet altijd mishandeling. Het zijn woorden.
0: Mm-hmm.
1: Net als ze zeggen, blauwe plekken gaan uiteindelijk weg, maar woorden blijven gewoon hangen.
0: Ja. Ja, ik vind ook dat mentale mishandeling heel erg onderschat wordt. En dat je soms denkt van het zijn maar woorden. Maar die doen meer pijn dan dat sommige mensen beseffen. Ben het ook eens met Gigi dat het een stukje eigenwaarde is. Vind jij dat zij in een onveilige situatie zit?
1: Het kan wel onveilig gaan worden naarmate van.
0: Het zijn wel red flags, hè?
1: Ja, er zijn heel veel red flags. Dat betekent niet dat hij jou goed behandelt en dat hij jou wel mag uitschelden. Waar gaat het mis?
0: Ik vind wat veel vrouwen meer mogen beseffen is dat er een soort van bare minimum is eigenlijk. En dat je niet pas weg hoeft te gaan op het moment dat je klappen krijgt of dat iemand volop vreemd gaat. Nee, je mag ook al gewoon weg wanneer je niet gerespecteerd wordt. Wanneer je uitgescholden wordt. Dat is al eigenlijk voldoende om te zeggen, ik verdien meer dan dit.
1: Klopt, het is ook respect voor jezelf uiteindelijk.
0: Ja, toch. Nou, Sionara, bedankt voor je mening te delen. En veel plezier in je keuken met je vriendin. Jullie zijn lekker aan het chillen. Ja, en mocht je geïnteresseerd zijn, er worden nog meer vragen beantwoord in de nieuwste aflevering van It's Complicated. Die staat nu online. Ik heb zometeen Alles is Oké voor je klaarstaan. Maar eerst Low J en Chris Brown met Mona Lisa.

0: Joost, maar je bent helemaal aan het dansen hier.
1: Ja, alles is oké, meer dan oké. We zijn weer aan het knallen, hard voor weinig, nooit chagrijnig.
0: Ziet er ook echt vrolijk uit.
1: Ja, ik ben weer helemaal opgeladen.
0: Hoe komt dat?
1: Omdat ik gisteren veel heb meegemaakt. Ik was bij een kickboxgala. Heel veel klappen die er zijn gevallen. En ook heel veel stoelen die er zijn gevallen. En ja, krijg je toch een beetje adrenaline van. Je wordt wat ouder, dus dat blijft wat langer in je bloed zitten.
0: Je hebt een beetje spanning meegekregen.
1: Ja, precies.
0: Ga je dat dadelijk ook doen of ga je wel gewoon focussen op talent?
1: Nee, ik ga me focussen op talent inderdaad. Dus zometeen hebben we een heerlijke sessie van KV 6 en 8 keer. Die komen langs.
0: Ja.
1: En mensen kunnen zich aanmelden via de NPO Luisterapp als genomineerd willen worden voor In de Pitch.
0: Lekker bezig, je hoort het. Dat

0: van vrijblijvend een passend voorstel. Phonics Ads. Your city, your sound.
1: Beleef 30 jaar Studio 100 groter dan ooit. Met liveband en symfonieorkest. De Studio 100 Singalong in Symphony. Tickets via studio100.com.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check phonicsads.nl. Your city, your sound.
2: Volg Phonics op Instagram en blijf op de hoogte van alle nieuwtjes, artiesten en leuke content.
3: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
4: Chaos, vanaf je branding, marketing tot aan je financiën. Wat jij nodig hebt is de juiste kennis, informatie...

0: credit@phoenix.nl.
1: Hey, zie je die luidruchtige jongeren? Daar, verderop, ze blokkeren het hele perron. Kom, we gaan even met ze praten. Let jij op de groep, dan spreek ik met de grootste druktemaker.
2: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
3: Phoenix.
4: Luister op phoenix.nl of in de gratis NPO Luister-app. In the mood for vibes?
3: Luister dan nu het subchannel Phoenix Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
4: Jij brengt de mood bij de vibes.
3: Phoenix Vibes. Luister je nu via de NPO Luister-app.

0: een klant, een leverancier, nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN, voor een beter werkend Nederland.
1: De toppers komen er weer aan. En dit keer in zomerse sferen. The Summer is Magic. Geniet van de beste hits en zing mee met het grootste meezingfeest van het jaar. De toppers in concert. Vanavond om 19:15 bij Avrotros op NPO 3.
2: Human neemt je mee steeds verder die telefoon in. Want AJ van 12 vraagt zich af waarom het toch zo verslavend is. Hoe kan het minder? Hersenonderzoeker Surya heeft tips. Kijk vanavond naar De Mensen Diep. Een serie waarin boeken tot leven komen in een magische bibliotheek. Human, radicaal menselijk.

0: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De Oekraïense president Zelensky zegt dat hij bereid is een akkoord te sluiten met Rusland over een staakt het vuren. Hij reageert op een korte mededeling van president Trump dat Oekraïne en Rusland beloven elkaars energievoorziening niet aan te vallen. De afspraak zou onmiddellijk ingaan. Zelensky zegt dat hij nog van niks weet, maar dat hij een akkoord wil sluiten als Rusland ook niet aanvalt. Rusland heeft nog niet gereageerd. Beide landen vallen al maanden elkaars energievoorziening aan, zoals raffinaderijen en olieopslagplaatsen. In een café in Eindhoven heeft een vrouw gisteravond om zich heen gespoten met pepperspray. Er waren op dat moment zo'n 70 mensen binnen. Bezoekers en medewerkers kregen last van hun ogen en moesten naar buiten, meldt Omroep Brabant. De actie van de vrouw is vastgelegd op camerabeelden. In Polen is iemand gearresteerd vanwege de plannen voor een aanslag op premier Tusk en de Poolse minister van Defensie. Dat heeft de minister van Binnenlandse Zaken gezegd. Wie het is en wat de verdachte van plan zou zijn, is niet bekendgemaakt. De Binnenlandse Veiligheidsdienst kreeg een e-mail over de dreiging en schakelde de politie in. Politie en veiligheidsdiensten in Polen zijn extra op hun hoede voor hybride dreigingen uit Rusland. Oud-Feyenoord-doelman Henk van der Bijl is overleden. Hij was de oud nog levende Feyenoorder. De keeper was een geboren Rotterdammer en vanaf zijn 12e was hij lid van de club. Van der Bijl speelde in de jaren 40 en 50 meer dan 200 wedstrijden. Hij was 101. Het weer, vanavond opklaringen, een heldere nacht. Morgen eerst plaatselijk mist, verder droog met zon en 12 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Goedenavond, Fanny Stellen door je speakers met muziek. Zometeen van La Fils, Fantasy, maar eerst Kulas, Anton en Boef.

0: sound of the city.
1: Phonix. Phonix talent.
0: Met Youssef.

0: Phonics Talent. Ontdek nieuwe artiesten uit jouw stad op Phonics.
1: Ja, een hele goede avond. Je luistert weer naar een nieuwe Phonics Talent avond. We zijn er weer hard voor weinig. Nooit chagrijnig. Het is weer een heerlijke zondag. We gaan er weer een mooi showtje van maken. En allereerst, wat ik altijd doe tijdens een mooi showtje maken, is natuurlijk zoeken naar weer nieuw talent. En dat doen we in...
2: Hey! Ladies and gentlemen, please welcome...
0: The Pitch.
1: Inderdaad, ja. Dit is jouw moment. Dit is The Pitch. Dit is het moment dat je de NPO-luisteraar erbij moet pakken, mij een berichtje moet sturen, waarin je dus zegt gewoon van, Joes, deze artiest, deze persoon, die verdient het om gedraaid te worden. Misschien is het wel een bekende van je, mattie, familielid, een buurjongen, weet ik veel. Iemand gewoon waarvan je zegt van, Joes, deze persoon, die verdient het om gecheckt te worden. Misschien ben je zelf wel die persoon. Dat zou ook zomaar kunnen. Laat het mij weten. Pak die NPO-luister-app erbij. Stuur mij een berichtje, want nooit geschoten is altijd mis. Dat allereerst. En ten tweede, ja, kijk, mocht je eventueel niet gekozen worden, dan onthoud die we sowieso voor een volgende keer. Weet je toch, we hebben hier een gekke Phonics Talent database en zo. Dus we zijn altijd op zoek naar nieuw talent. Dit is je kans. Laat het doorkomen in de NPO-luisterapp. Wie weet, bel ik diegene op. En gaan we natuurlijk naar nieuwe muziek van diegene luisteren. Dat eerst

0: Phonics.
1: Hey! Ladies and gentlemen, please welcome...
0: The Bitch. Ik vroeg je net naar je hardste bars of je beste gezang. Superveel berichten die er binnen zijn gekomen in de NPO-luisterapp. Maar ik heb maar ruimte voor één iemand. Niet getreurd, wat ik net al zei. We behouden een Phonics Talent database waarin alles gewoon, je weet toch, bewaard wordt voor een eventuele volgende keer. Maar ja, dit keer kreeg ik zoveel berichten binnen over de man die onlangs een nieuwe tune heeft gedropt, genaamd Pop Your Shit. En ik denk dat het goed is om even erbij te halen. Give it up for the one and only Jay. Hey, size.
2: Yes.
0: Hoe is het leven, bro?
2: Bro, het leven is goed. Ik mag helemaal niet klagen. Je weet toch, alleen maar positiviteit en tentoos, man.
0: Ja, man. Lekker, man. Pop Your Shit kwam vrijdag uit.
2: Ja, yes, dat klopt.
0: Hoe is de track ontvangen bij de mensen?
2: Ik hoop goed. Ik denk ook wel goed. Er zijn hier en daar wat video's gemaakt door mensen op TikTok. Zelf vind ik de sound ook best wel creatief. Het is een beetje een Shakesam 2.0-achtig. Je weet toch, voor de mensen die Shakesam kennen, die weten wel hoe die tune gaat.
0: Ja.
2: Maar ik vind het sowieso wel een mooie tune, man. Ja,
0: en voor de mensen die hem nog niet hebben gehoord, Pop Your Shit, waar gaat de track over?
2: Pop Your Shit is eigenlijk gewoon... ja, een beetje creatief bedacht, maar ik dacht gewoon van... Je weet toch, ik wil een beetje een Engelse slang erin zetten. En ik dacht van, wat trekt ook een beetje dames aan? Want natuurlijk, dames moeten ook tunes horen. Dus ik dacht, pop your shit, je weet toch. Pop your nails, pop your lashes, pop your shit. Gewoon, snap je, alles.
0: Gooi het gewoon in de lucht.
2: Gewoon voor alles en nog wat, man. Je weet toch, een beetje over party life en zo.
0: Ja, je had het net al over Shakesam. Die staat op bijna volgens mij 2 miljoen streams.
2: Ja, man.
0: Ik zie veel sessies van je voorbij komen. Je hebt onlangs weer een nieuwe track gedropt. Voelt dit echt voor jou als je meest succesvolle jaar? Tot nu toe?
2: Ik zeg heel eerlijk, ik zou niet zeggen het meest succesvolle, want ik denk dat er nog heel veel mooie kansen voor me klaarstaan. En dat er ook nog jaren komen waar ik misschien grotere hits zelfs kan droppen. Maar tot nu toe heb ik het zeker mooi meegenomen. Je weet, een tune met bijna 2 miljoen streams, dat is niet niks natuurlijk. Maar het is een heel succesvol jaar geweest, dat sowieso. En daar kunnen we ook niet omheen draaien, weet je.
0: Zeker, man. Je hebt de game unlock en nog heel veel mooie dingen die eraan gaan komen. Wat gaat er nog aankomen, broski? Wat kunnen we nog gaan verwachten? Ik vind het altijd een beetje kaki om te vragen wanneer je net een tune hebt gedropt. Maar je weet toch, we willen de mensen bezighouden.
2: Even kijken wat ik met jullie kan delen. Kijk, ik heb sowieso, toch even goed nadenken, want ik heb sowieso wel een paar gekke singles nog staan. Samen met Damien, mijn producer. Bix zit er ook sowieso in. Qua namen, FT's geef ik nog niet te veel, maar er komt sowieso gekke shit aan en dat mag iedereen weten, je weet toch.
0: Jay-Size, big shout-out naar jou, broski. Iedereen moet die man gaan beseffen. Ga die man volgen. Ik wil je nog één ding vragen, man, bro.
2: Yes.
0: En dat is om je nieuwe track aan te kondigen. Dan gaan we spinnen.
2: Yes. Hey, mensen. Pop your shit. Jay-Size. Blijf het streamen. Gang.
1: Hey!

Ja, zometeen gaan we het hebben over toch wel iets legendarisch. Want er is een beef namelijk gaande tussen Topspil en Paas de Aux. En dat zijn ze eigenlijk aan het uitvechten door middel van 101 Bar Studio Sessies. En niet zomaar sessies, nee, mega sessies. Ik ga je zo meteen erover meenemen. Jenny is ook in de building, die gaat je ook wat extra education geven. Eerst tijd voor Oma Lee en Ozuna. Dit is

0: echte classic. Notorious B.I.G. met Juicy. Hier bij Phonix Talent. Je weet het, niet alleen de nieuwste tunes die voorbij gaan komen. Ook klassiekers die af en toe voorbij komen. En ook af en toe, ja, er komt er een sessie voorbij waarvan je denkt van... Wauw man, waarom is dit niet al veel eerder geweest? Topspul, de podcast, heel bekend natuurlijk. En we kennen natuurlijk ook allemaal die heren van Paas de Aux. Of niet? Hè? Jenny natuurlijk, de producer ook van de show. Bij ons in de building. Een derde deel van Topspul. Hoe is eigenlijk, laat me even beginnen. Hoe is die beef soort van ontstaan?
1: Ja, zeg maar. Ferra heeft in een aflevering ervoor gekozen om die boys uit te dagen van Paas de Aux. Laten we even vooropstellen, het is geen. We hebben geen echte beef of zo. Maar je weet toch, competitie is altijd goed. Dus Ferra had die boys eigenlijk uitgedaagd van wie kan de beste selectie samenstellen, man. En wij waren ervan overtuigd dat wij dat waren. En hun dat waren, man.
0: Ja, op het podium van 1-0 in bars, gelijk Champions League niveau. Ja. Jullie sessie kwam onlangs uit.
1: Ja, afgelopen vrijdag uitgekomen, man.
0: Inmiddels al op 150.000 plus.
1: Plus. Ja, 2 dagen.
0: 2 dagies.
1: Dus hij is echt goed ontvangen. Ik denk beter dan dat we zelf hadden verwacht. We hadden natuurlijk wel gehoopt.
0: Ja.
1: En om het te zien dat het dan ook zo uitpakt, is top.
0: Ja, ik kan me niet voorstellen dat je het nog niet hebt gehoord. Maar als je het nog niet hebt gehoord, dit is

0: zelf die...
1: Hey. Dodo Chiwa,
0: inderdaad.
1: Dus een hele selectie hebben we bij elkaar gehaald van 10, als het goed is. Ja. Dus wij hadden bij 11.
0: Ja, legendarisch, man. Hoe gaat zoiets in zijn werk? Want ga je dan gewoon iedereen checken? Ga je iedereen bellen? Ga je iedereen appen? Nee. Hoe maak je überhaupt zo'n selectie? Waar begin je?
1: Het is moeilijk, want er zijn heel veel artiesten. Dus wij zijn natuurlijk met z'n drieën. Dus eigenlijk maken we met z'n drieën een selectie van... Oké, welke artiesten willen we sowieso hebben? En dan kom je eigenlijk bij... Als we alle drie hebben, dan check je die sowieso. Sommige hebben we 2 of 1. En eigenlijk vanuit daar is het gewoon checken, man. En ook wel gewoon een samenstelling maken van oké, hoe kunnen we zoveel mogelijk diverse artiesten checken. Snap je? Eén ding wat we zeker wisten is, we willen sowieso alleen rappers. Snap je? Geen vibe type rap, maar gewoon echte rauwe rappers. En toen zijn we uiteindelijk tot deze selectie gekomen, man.
0: Ja. Bas de Aux, wanneer gaan zij droppen?
1: Aanstaande vrijdag komen hun.
0: Dat gaat spannend worden, hè?
1: We hebben de toon gezet, zeg maar. Dus hun kunnen sowieso qua marketingplan kunnen ze een beetje afkijken van ons. Mm. Maar ook gewoon kijken van...
0: Ze zijn ook stil, hè?
1: De cijfers gaan.
0: Ze zijn ook stil daar aan de overkant.
1: Ja, het is echt
0: voor weinig, hè? Dus ik word er eigenlijk een beetje bang van. Ik weet niet, ze gaan met iets engs komen, man, bro. Ik
1: hoop het oprecht dat ze met wat engs komen. Ja. Zodat mensen echt kunnen vergelijken.
0: Wil je mijn favoriete stukje horen van de sessie? Het is wel a cappella.
2: Want ik leg ze zo in een keer solo, maar dit zo met de boog in je mix. Stoot met de elleboog op je oog en je lip. Kom sowieso zo getikt mogelijk. Ik dodelijk spit boven de midden. Moot in de list, hoogtegewicht, overgewicht gesproken. Mijn noten te dik, roken de fik, loten de clip. Hokus in pokus je bitch, prongeluk zo op mijn dik. En ze zeggen dat ik de boot heb gemist. Motherfucker, ben de reden dat die boot hier exist.
0: Wauw, man. Arby,
1: man. Een legend. John.
0: Shout out, man. Shout out naar heel tof spul. Shout out naar 101. Shout out naar iedereen die daar was. En geen shout out naar Paas de Hawks. Nee, shout out. Lobby naar jullie, maar ik weet niet, jullie gaan echt.
1: Ze gaan mitten.
0: Ze gaan moeten werken, komen. Ja. Ja, ze gaan moeten werken. Ketnuf, die hoor je nu hier bij Phanix stellen. Dit is Nery.

0: Phonics Talent.
1: Jacques Chirac.
2: Ik heb een moeder in

0: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
1: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
2: Daardoor word ik snel geholpen.
1: Bij VGZ kun je nu ook wachttijden voor psychologische zorg vergelijken. Zo kan jouw behandeling sneller starten. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
0: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
3: Bereik jouw doelgroep op Phonix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check phonixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Phonix Ads. Your city, your sound.
4: Hey, zie je die oudere dame daar? Op dat bankje? Ze lijkt zich niet goed te voelen. Kom, we gaan er naartoe. Spreek jij haar aan? Dan schakel ik de meldkamer in.
5: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
3: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check phonixads.nl. Your city, your sound.
6: Hey, zin in Afro vibes? Check dan nu Phonix Afro. De heetste Afrobeat en Amapiano. Phonix Afro. Luister op phonix.nl of in de gratis NPO luisterapp.
7: Zin in een huis waar je straks nog blijer van wordt? Met een hypotheek van ASN Bank krijg je extra's om te verduurzamen. Zo geniet je van meer wooncomfort en een lagere energierekening. En je hebt zelfs 2 jaar lang de tijd om je plannen uit te voeren. Samen maken we de toekomst. Benieuwd? Kijk op asnbank.nl of vraag naar bij je adviseur. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
8: Let op. Geld lenen kost geld.
9: Je doet van alles voor iedereen, behalve wat je moet doen voor jezelf. Het is tijd om jezelf op de eerste plek te zetten. Het is

0: 20 jaar Studio 100, groter dan ooit. Met liveband en symfonieorkest. De Studio 100 Singalong in Symphony. Tickets via studio100.com.
1: Volg Vanis op Instagram en blijf op de hoogte van alle nieuwtjes, artiesten en leuke content.
2: It's Complicated met Jay en Mahi.

0: mix.nl.
1: De toppers komen er weer aan. En dit keer in zomerse sferen. The Summer is Magic. Geniet van de beste hits en zing mee met het grootste meezingfeest van het jaar. De toppers in concert. Vanavond om 7:15 bij Avrotros op NPO 3.
2: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
3: En als je huur verandert?
2: Pas het zelf aan.
4: En als je gaat samenwonen?
2: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.

Jan van der Putten met het NOS Journaal. Straks om 9 uur gaan er weer treinen rijden tussen Rotterdam en Delft. Dat is een paar uur eerder dan gedacht, meldt ProRail. Gisterochtend bleek dat een afgesloten toegangsdeur van een technische ruimte onder een spoorbrug was opengebroken. Binnen stonden kabels van het treinbeveiligingssysteem in brand. Het herstel ging vlot, zegt ProRail. De politie in Rotterdam is nog bezig met het onderzoek naar de daders. De Oekraïense president Zelensky zegt dat hij bereid is een akkoord te sluiten met Rusland over een staakt het vuren. Hij reageert op een korte mededeling van president Trump dat Oekraïne en Rusland beloven elkaars energievoorziening niet aan te vallen. De afspraak zou onmiddellijk ingaan. Zelensky zegt dat hij nog van niks weet, maar dat hij een akkoord wil sluiten als Rusland belooft ook niet aan te vallen. Rusland heeft nog niet gereageerd. Beide landen vallen al maanden elkaars energievoorziening aan, zoals raffinaderijen en olieopslagplaatsen. In Polen is iemand gearresteerd vanwege de plannen voor een aanslag op premier Tusk en de minister van Defensie. Dat heeft de minister van Binnenlandse Zaken gezegd. Wie het is en wat de verdachte van plan zou zijn, is niet bekendgemaakt. De Poolse Binnenlandse Veiligheidsdienst kreeg een e-mail over de dreiging en schakelde de politie in. Politie en veiligheidsdiensten in Polen zijn extra op hun hoede voor hybride dreiging uit Rusland. Zuid-Korea heeft voor het eerst een middelgroot containerschip naar Europa gestuurd via de Noordelijke IJszee. Vergeleken met de tocht via het Suezkanaal scheelt het de helft. Door klimaatverandering is de IJszee zomers bevaarbaar zonder ijsbrekers. En Zuid-Korea ziet grote commerciële mogelijkheden. En het weer, vanavond opklaringen en nog enkele buien. Een heldere nacht, het wordt 9 tot 12 graden. Morgen eerst plaatselijk mist, verder droog met zon en 12 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

Jonah Fraser en Chirac met We're All Gonna Make It. Phonics Talent door je speakers en je weet het, het zou Phonics Talent niet zijn als we weer talent in de boot hebben. Ja, deze heren, die had ik een tijdje geleden had ik die gesproken. Hadden ze een nieuwe tune uit. Net Roddy, ik denk dat je die

0: En 8 keer.
1: Zijn we.
0: Stap heren.
1: Lekker man. Lekker.
0: Ja? Zijn er zin in?
2: Zeker. Zeker weten, we gaan die bars brengen man.
0: Ja, lekker man. Voor die bars moeten we nog even, je weet toch, even timeren. Jullie eerst even een beetje leren kennen. En altijd wat ik doe met mensen die ik voor het eerst in de studio heb, is het 1 minuut vragenvuur.
1: Ja, toch?
0: Ik ga zo meteen een timer aanzetten van een minuut. Ik vuur zoveel mogelijk random vragen op jullie af. Het is de bedoeling dat je snel antwoordt. En dan later kunnen we nog terugkomen op die antwoord als je wilt toelichten. Ja? Ga jij beginnen 8 keer?
2: Ik begin man.
0: Oké. Dat is die eerste vraag van jou en dan gaat de timer lopen. Wat is je favoriete sport?
2: Basketbal.
0: KV6, wat is je laatste blunder geweest?
1: Shit.
2: Geen.
0: Waar moet je in je carrière echt een keer optreden?
2: Mij maakt niet uit man. Ziggo Dome of zo.
1: Hier.
0: Welke artiest heb je de afgelopen periode veel geluisterd?
1: Lil Durk. Always.
0: Wat kan jou echt boos maken?
2: Mensen die lang doen.
0: Wat is iets wat iedereen van jou zou moeten weten?
1: Dat ik rap.
0: Hoe zou je jouw muziek in 1 woord omschrijven?
2: Gek.
0: Als je kon tijdreizen, naar welk jaar zou je gaan?
1: 2008, Bitcoin.
0: Welk talent heb je de afgelopen tijd te weinig benut?
2: Ik weet niet man. Meer in de studio zijn.
0: Naar wie kijk je het meeste op?
1: Alle artiesten die me hebben geholpen man, zeker.
0: Als je nog maar 1 track zou mogen luisteren voor de rest van je leven, welke track is dat dan?
2: Jeetje, moeilijke vraag man. Ik denk SOB, RBA, Anti.
0: Wat is jouw favoriete moment van de dag?
1: Avond.
0: Avond, oké man. Precies in de tijd, precies in de tijd. Oké, laat me even terugkijken. Wat is iets, wat kan je echt boos maken? 8 keer.
2: Mensen die lang doen, man.
0: Ja?
2: Ja, mensen die, toch, ik ben iemand die vaak op tijd is. Ik denk dat snel doet. Maar soms kan ik me irriteren aan mensen die lang zijn.
0: Ik heb altijd met Matties van me. Ze zijn ook vaak Marokkaanse Matties. Ja. Ik zeg altijd tegen jullie, houd de Marokkaanse tijd aan, man, als we dingen afspreken, man. Ja, ik weet niet waar het aan ligt.
2: Hoor die man, is god die.
0: Ja. Tijdreizen, 2008.
1: Ja, man, Bitcoin. Ja, man, wil die money slaan, snap je?
0: Ja?
1: Jawel, man.
0: Was je iemand, ik was ook iemand die, ik was vroeg gewenkt van check Bitcoin en zo, maar ik heb er niks
1: ik
0: mee gedaan.
1: Jong, man, 5 of zo, snap je? Snap je,
0: maar je had gewoon iets gevonden om dan alvast daarmee te gaan.
1: Ja, man.
0: Ja. Crazy. Naar wie kijk je het meeste op?
1: Ja, dus ik. Artiesten gewoon, man. Vroeger, toen ik pas in NL was, Keizer. Later Seven. Toen ging ik naar Amerika, toch Lil Durk en dat soort dingen. Dus,
0: ja. Keizer?
1: Ja, man. Met hem ben ik, door hem ging ik rappen, man.
0: Echt waar?
1: Zeker.
0: Ja, wat is echt de tune van Keizer waarvan je zegt van ja, die staat nog echt goed op een netvlies? Ook die checkte vroeger op me.
1: Wie is de baas, man? We kennen hem, man.
0: Ja. Shout-out naar Keizer, man. Een van de meest oprechte guys die er is. En hij kan je altijd laten lachen.
1: Ja.
0: Favoriete sport?
2: Basketbal.
0: Ja, je hebt ook de lengte van een basketballer.
2: Bijna 2 meter.
0: En ik heb niet heel veel verstand van basketbal.
2: Ja.
0: Maar wie is jouw favoriete speler als je kijkt bijvoorbeeld naar de NBA?
2: Momenteel, ja, mensen zeggen LeBron James. Ik denk Steph Curry is wel de GOAT, man.
0: Ja?
2: Toch die 3-point.
0: Ja.
2: Swish.
0: Ik heb niet veel verstand, maar ik weet dat die man altijd scoort.
1: Ja, sowieso. Ja.
2: Shout out naar Steph.
0: Ja. Ook een favoriete team?
2: Ik zal zeggen, ik denk Golden State Warriors dan gewoon.
0: Oké.
2: Ja, man.
0: Zelf speel je het of heb je het gespeeld?
2: Heb ik gespeeld. Ik ben ook in Amerika geweest, trainingskamp, alles.
0: Oké.
2: Okay. Dus,
0: dat betekent dat je serieus.
2: Ik was serieus.
0: Niveau.
2: Ja, ik was heel serieus, man. Maar je weet hoe het leven gaat. Bepaalde dingen komen ertussen. Ja, man.
0: Deze vraag heb ik niet gesteld, maar het is misschien wel een goede om te stellen. Wie is een artiest waarmee jullie ooit sowieso mee moeten samenwerken? Dus het mag nationaal, mag ook internationaal.
1: Seven er nog wel, Seven, man.
0: Ja?
1: Maar,
0: ik denk dat niet gaat gebeuren.
1: Nee, maar snap je? Internationaal gewoon Durk, man. Ik kook echt met Durk, man.
0: Ja. Durk, dat zou het zijn.
2: Ja, Durk is hard in Nederland. Wel veel harde goons, man. Ik vind Jojo R is zijn ijs aan.
0: Ja?
2: Er zijn wel een paar goons naar waar ik luister, man. Ja, man.
0: Ja, shout-out Jojo R sowieso.
2: Ja,
0: favoriete moment van de dag is bij jou in de avond?
1: Ja, man.
0: Is dat omdat je ook artiest bent? Of is dat
1: zeker
0: gewoon
1: alles, man. Je weet toch, ik kom naar werk, is avond. Frikje in de avond. Rust in de avond. Alles is in de avond. Ja, man.
0: Ja. Jullie heten KV6 en 8 keer. Volgens mij had ik het toen ook gevraagd telefonisch. Mm. Maar waar komen die namen vandaan?
1: Kijk, bij mij, zoals ik zei, ik ben in Zuid geboren. Ik kwam naar hier 5 en 6e verjaardag was hier. Ik kwam Keizer zeg maar tegen ook. Ik heb ook met een keertje opgetreden. En sinds ik 6 ben, wou ik gewoon rappen. Mijn naam heeft 6 letters. Ik ben van 6 november. Dus het is gewoon KV6, maar ik ken niet van 6.
0: Ja. En 8 keer die lucky number 8?
2: Lucky number 8, man. Gewoon dat gewoon, man. Niet heel veel uit te leggen. Sinds jongs als soldaat, man. Soldaat, gewoon geef 8.
0: Geef 8, man. Ja, man.
2: Ja, toch 8 keer.
0: Ik ben ook jarig op 8, je weet toch? Dus dat is ook mijn lievelingsgetal.
1: Ja, man.
0: Zometeen is het tijd voor de bars.
1: Zeker.
0: Voordat we die kant op gaan, gaan we eerst even wat problemen brengen voor de mensen. Zie. Wat kunnen jullie zeggen over deze tune die ik ga draaien? Hoe is deze tune tot stand gekomen?
2: Wat zeg je, man?
1: Problemen. Hoe kwam hij tot stand? In de boot, man. Veel dingen komen in de boot en wat we meemaken. Dus als je ook die tune luistert, echt luistert, we vertellen gewoon, je snapt wel?
2: Hele verhaal. Dat is dag, waarom zoek ze naar problemen? Je gaat het horen.
1: Ja, man. Facts.
0: KV6 8 keer in de building. Dit is Problemen.
3: Hey. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh.

stof poespas. Dus pas dan wat tussen je benen. Zij is op mij, want ze weet ik wel lang. Tijdens die nachtje staat ze op haar tenen. Shout out, die is lenig, maar wel heel uit net sirene. Visie maakt weer net Irene. Ik ben diegene, ik klem je bitch, ga de lenen. Kom niet naar mij voor problemen. Oké,

0: van oké, okay, let's do it. Zij wil me hebben, ik wist het, I knew it. Zij wil jou niet, now you going through it. Je hebt je kastcript, walk you blew it. Yo, net als die pingmis van Madagascar. Shadi, yeah, she like to move it. Shadi, zeg maar dat ze trucjes kan bedoel geen proeven, maar zeg haar van prove it.
1: Ja,
0: hey,
1: yeah, ik zeg haar van prove it. Shadi, je moet dat maar bewijzen. Anders ga ik dadelijk op pad, dan zoek maar die andere wijven. Sinds het verleden, zei ik die wist dat het heden. Nu ineens is zij een vriend, oh my god, waarom zo ze lachen?

0: Maar nam ik ons om de hele lijf.
1: KV68 keer bij ons in de building. Problemen? Die hoorde je net, we hebben de heren ook wat beter kunnen leren kennen. En nu is het tijd voor de bars.
2: Niks.
1: Yes. Dus als jullie ready zijn, zijn wij dat ook allemaal. En dan gaan we gewoon krannen, man.
2: Ready, man.
1: Ready?
2: Let's go.
1: Aye, let's get it, let's go.
3: Yeah. Moet die bars ervoor brengen, man.

0: By the way, 0% en net BTW. Saddle my love, dat is NVT. Je bent niet in de picture, BNG.
1: Zeg de WDW, wil alleen slaan in de WEG. Ben niet van de partij naar de VVD, maar die pik ik op mij net als VVD. Ben met 8 keer op een B2B, ze gaan BRB, dat is geen probleem. Want die belt mij geen DND, ja ik SOB, dus ik ga erheen. Als we praten over rappers, zeg me, wie zijn er daar wel de beste?
0: Zeg me, wie is er beter kom testen? Zeg me, komen gevaarlijk graag testen? Zeg me,
1: moeten ons even beseffen? Zeg ze, gaan naar de top, geef ons even. Zeg ze, hey, komen wilder dan het westen? Zeg ze,
2: zeg ze man, zeg ze.
1: Zeg ze, 22, als ze horen.
0: Veel hitte, luister.

zagen ze jok nog. Zo goed geslagen, nigga, was een shock nog. Ik bedoel, zij kan nu niet meer goed lopen. Pussy was regenachtig, net de dropen. Eerst was ze op de fans, maar ik ben die man, dus we haalden de knopen. Eerst was ze atheist, maar die goede dik liet er echt geloven. Zo vaak ging ze in de mis, maar wil dat je wist, je blijft.

0: locations, laten rijden, locations. See.
1: Damn it.
0: Jawel, man.
2: Wauw.
0: Jawel, man. Dan
3: voor KP6 en 8
0: hier. Jawel.
1: Damn it.
4: Oef, laat me even bijkomen, heren. Wacht,
0: rustig.
4: Wauw, man. Hey, als je deze heren nog niet volgt, begin ze te volgen op de gram, op social media. Want jullie zijn gekomen om over te nemen, man.
0: Zeker, man. Zeker.
4: Ja, wat gaat er nog aankomen? Wat kunnen de mensen nog verwachten? Hoe gaan jullie 2026 hopelijk afsluiten?
0: Ja, ik zei al vorige keer in die call online, elke maand op drop. Dus oktober moet nog komen, november moet nog komen, december moet nog komen. Er zijn minimaal 3. Het kan er meer zijn, maar minimaal 3. Sowieso.
1: Veel hitte, man.
4: Ja.
1: Dat gaat er, man.
4: Lekker, man.
1: Simpel is het.
4: Ja, man. Ik zou zeggen, volg deze heren. KV6. 8 keer. Laag streepje. En heren, dank jullie wel voor jullie tijd en voor jullie bars,
0: man. Heel bedankt, man, voor de opportunity. Toch mensen kunnen het horen. Dankzij jullie.
4: Sowieso, man. Sowieso. We blijven

0: tijgers en zo, hè. Bilalua hier op Phonics. Zometeen tijd voor de track-to-check. Dan mag jij even op de stoel van de DJ gaan zitten en mag jij bepalen welke tune we gaan draaien. Omdat het koud is, gaan we het even een beetje exotisch maken. Dat doen we met Fresh en Robbie en Lassa. Je hoort ze nu.
1: Hey, yo, it's Lassa on the motherfucking track, you little hoe. Track, you little hoe. Track, you little hoe. Track, you little hoe. Track, you little hoe.
2: It's a fucking lifestyle, baby.

Swim Deep van Jade Lauren Joe en Kevin. De track to check, dit is jouw moment. Natuurlijk komen er elke vrijdag een hele hoop tunes uit. Zoveel tunes dat ik het zelf allemaal niet meer kan bijbenen. Ik kan het niet meer bijhouden. Dus ik heb jouw hulp nodig. Wat je kan doen, pak even die NPO Luister app erbij. Stuur mij een berichtje, want via daar kan ik precies checken welke track er gecheckt moet worden. Is er een artiest waarvan je zegt van yo Joes, deze heeft onlangs een tune gedropt. Deze moet beseft en dus gecheckt worden door Phanix. Dit is je kans. Drop hem nu in de NPO Luister app. En wie weet hoor je hem zometeen na muziek van Daddy Yankee. Eerst tijd voor Ira Star. En ja, ik vraag me ook af, waar gaan we naartoe? Dit is Where Do We Go hier op Phanix.

Dura, de remix hier op Phonics, Daddy Yankee, Bad Bunny. Ja, het is weer tijd voor de track to check. Je hebt via de NPO-luisterapp laten weten welke track wij deze week extra moeten gaan beseffen. Superveel berichten die er binnen zijn gekomen. Ik heb Ronnie Flex gehoord, gezien. Moola, Young Allens, Dikke, Nelg. Maar er kan maar eentje de winnaar zijn. En dat is deze week niemand minder dan Dior. Want die man is niet op hetzelfde, op dezelfde level. Op the same level.

Dan zijn we er gewoon weer tussen 7 en 9. En @FunnyxFM in de gaten houden. Daar ga je ook de sessies deze week op voorbij zien komen. We hebben KV6 in de building gehad vandaag. 8 keer hebben we in de building gehad. We hebben gebeld met Jay Size. En zometeen nog de Nando Leaks, waar je lekker van kan gaan genieten. Zometeen ook nog Idalië, F en Kevin. Maar eerst tijd voor Rijk. En die man komt met grof geschutter. Fijne avond.

0: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
1: Hey, zie je die luidruchtige jongeren? Daar, verderop. Ze blokkeren het hele perron. Kom, we gaan even met ze praten. Let jij op de groep, dan spreek ik met de grootste druktemaker.
2: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
0: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
3: Wil jij ook ervaring opdoen binnen de mediawereld? Check onze vacatures op www.vanix.nl/vacatures.

0: vanaf 200 euro per week. Check funxads.nl. Your city, your sound.
1: Chaos, vanaf je branding, marketing tot aan je financiën. Wat jij nodig hebt is de juiste kennis, informatie, tools en netwerk op het gebied van ondernemerschap. Join gratis 360community.nl.
2: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van 599 euro cadeau. Pak hem snel in de winkel.

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Rusland heeft volgens president Zelensky een energiecentrale beschoten in Kharkiv in het oosten van Oekraïne. 6 mensen zouden gewond zijn geraakt. Uit de videoboodschap van Zelensky valt niet op te maken of de aanval kwam na de mededeling van president Trump dat Rusland en Oekraïne een staakt het vuren zouden hebben afgesproken. Ze zouden elkaars energievoorziening niet meer onder vuur nemen. Volgens Trump zou het bestand onmiddellijk ingaan. Zelensky zei van niks te weten. Rusland heeft nog niet gereageerd. Saudi-Arabië meldt een aanval op het internationale vliegveld van Dammam aan de kust. Ook wordt een nieuwe aanval gemeld op de internationale luchthaven van de hoofdstad Riyadh. De passagiersterminal zou zijn geraakt door een projectiel. Gisteren kwamen bij een Houthi-aanval vanuit Jemen op het Saoedische vliegveld 13 mensen om het leven. Zeker 300 mensen raakten gewond. Saudi-Arabië zei krachtig te zullen terugslaan. En de Houthis melden een Saoedische aanval op een door hen gecontroleerde luchthaven in Jemen. Een deel van het strand van Scheveningen is een tijd afgezet na de vondst van een verdacht voorwerp. Gedacht werd dat het een zeemijn was. Wandelaars ontdekten het begroeide bolle voorwerp vanmiddag in de branding. De politie hield het publiek op een afstand. De explosieve opruimingsdienst stelde uiteindelijk vast dat het een ongevaarlijke grote metalen bal was, vermoedelijk van een schip. Vanaf rond deze tijd rijden er weer treinen tussen Rotterdam en Delft. Dat is een paar uur eerder dan gedacht, meldt ProRail. Gisterochtend bleek dat een afgesloten toegangsdeur van een technische ruimte onder een spoorbrug was opengebroken. Binnen stonden kabels van het treinbeveiligingssysteem in brand. Het herstel ging vlot. De politie in Rotterdam is nog bezig met het onderzoek naar de daders. En het weer vanavond opklaringen. Morgen eerst plaatselijk mist. Verder droog met zon en 12 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Fernando. Zondagavond baby, de Nando Leaks Radio Show.

0: I'm here to introduce
1: El Nando. Sonono Arm. We don't stop. New music exclusive.
2: Exclusive, baby.
1: Hey,
3: Funix. Nando Leaks.
4: Nando Leaks.
5: Keep it hot, keep it banging. Alleen maar hits.
6: Alleen maar hits. Welkom bij de Nando Leaks Radio Show. Het is zondagavond en je weet wat het betekent,
7: toch? Yo, het is your boy Dikke. Je luistert nu naar de Nando Leaks.

wat daar beetje op lijkt. Ik kom stil met school toe bij, ik zoek een hokje in je wijk. Twee tellies, eentje bereik, want ik word daar binnen.

0: Evita.
1: En je luistert naar Nando Leaks Radio Show.
0: Elke zondag van 9 tot 11 voor de hottest new tunes. Keep it hot and keep it banging.
2: Dat is een... Hey.

0: gezelligheid voor je oren. All day, every day.
1: De Nando Leaks Top 10.
0: De 10 heetste tracks van dit moment. Samengesteld door yours truly en afkomstig uit die playlist. Nando Leaks Sound System op Spotify. Nando Leaks Sound System op Spotify.
2: Nummer 10.

Snatching fingers, rising out and under. De zijde, de vinger is voor verder rally. En onderweg naar de optie, goed voor de ballen met money. Enige die het nog kan verpesten.

0: en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check FunnyxAds.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. FunnyxAds, your city, your sound.
1: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
2: Daardoor word ik snel geholpen.
1: Bij VGZ kun je nu ook wachttijden voor psychologische zorg vergelijken. Zo kan jouw behandeling sneller starten. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funnyxads.nl. Your city, your sound.
3: In the mood for vibes?
4: Luister dan nu het subchannel Funnyx Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
3: Jij brengt de mood bij de vibes.
4: Funnyx Vibes. Luister je nu via de NPO Luister-app.
5: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
6: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
5: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.

0: complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@funix.nl.
1: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
2: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
1: Leen daarom een leidingzoeker via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
3: Ah, hier kan het.
1: Dus, gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
4: Hey, zie je die oudere dame daar? Op dat bankje? Ze lijkt zich niet goed te voelen. Kom, we gaan er naartoe. Spreek jij haar aan? Dan schakel ik de meldkamer in.
5: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
6: Sugar, de film waar iedereen het over heeft.
7: Wat is er gebeurd?
8: Raoul en ik hadden ruzie gisteravond.
6: Met Delani Lepelblad in haar indrukwekkende acteerdebuut.
9: Dit is echt niet wat het lijkt. Ik was niet met hem daar. Nee, ik was gewoon met mijn zussen.
6: Sugar vertelt het aangrijpende verhaal van China. Die moet kiezen tussen blijven of vluchten.
7: China, dit was niet jouw schuld.
6: Sugar, nu nog steeds in de bioscoop te zien.

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Rusland heeft volgens president Zelensky een energiecentrale beschoten in Kharkiv en in het oosten van Oekraïne. 6 mensen zouden gewond zijn geraakt. Uit de videoboodschap van Zelensky valt niet op te maken of de aanval kwam na de mededeling van president Trump dat Rusland en Oekraïne een staakt het vuren zouden hebben afgesproken. Ze zouden elkaar volgens Trump elkaars energievoorziening niet meer onder vuur nemen. Volgens Trump zou het bestand onmiddellijk ingaan. Zelensky zei van niks te weten. Rusland heeft nog niet gereageerd. Saudi-Arabië meldt een aanval op het internationale vliegveld van Dammam aan de Persische Golf. Ook wordt een nieuwe aanval gemeld op de internationale luchthaven van de hoofdstad Riyadh. De passagiersterminal zou zijn geraakt door een projectiel. Gisteren kwamen bij een Houthi-aanval vanuit Jemen op het vliegveld van Riyadh 13 mensen om het leven. Zeker 300 mensen raakten gewond. Saudi-Arabië beloofde krachtig te zullen terugslaan. De Houthis melden een Saoedische aanval op een door hen gecontroleerde luchthaven in Jemen. Een deel van het strand van Scheveningen is een tijd afgezet na de vondst van een verdacht voorwerp. Gedacht werd dat het een zeemijn was. Wandelaars ontdekten het begroeide bolle voorwerp vanmiddag in de branding. De politie hield het publiek op een afstand en de explosieve opruimingsdienst stelde uiteindelijk vast dat het een ongevaarlijke grote metalen bal was. Vermoedelijk een oude boei. In een hertenkamp in Maasland in Zuid-Holland zijn afgelopen week 5 herten onverwacht doodgegaan. Gedacht wordt dat dat kwam door een virus. Uit sectie is nu duidelijk geworden dat de dieren een grote hoeveelheid ongekookte rijst hadden gegeten. Wie de rijst aan de herten in Maasland heeft gegeven, is niet bekend. Het weer, opklaringen, nog enkele buien en een heldere nacht met 9 tot 12 graden. Morgen is plaatselijk mist, verder droog met zon en 12 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Yo, Joey, I wanna.

klaar ben, heb je pastijd. Slik je woorden weer in, schatje, maar praat nu is belangrijk. SOS, ik verdrink, kijk hoe je harteloos aan de kant blijft. Yo, ik was niet eens zo slecht, maar je zet me neer als een monster. Hey, wie de fuck maakt je hoofd gek? Ben aan, is geen wonder. Ze voor je deur in mijn bomberjack, ben 100, wel gedronken. Ik kom me denken vooruit.

0: be on the beat.
1: Ik weet die money komt en gaat, zolang het vaker komt dan gaat. Dan heb ik weinig hier te klagen nog.

0: bent met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check funnixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Funnix Ads. Your city, your sound.
1: Hey, zie je die luidruchtige jongeren? Daar, verderop. Ze blokkeren het hele perron. Kom, we gaan even met ze praten. Let jij op de groep, dan spreek ik met de grootste druktemaker.
2: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid- en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funnixads.nl. Your city, your sound.
3: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
4: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten. Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
5: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
6: Ah, nee, ik heb mijn leiding geraakt.
5: Leen daarom een leiding zoeken via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
7: Ah, hier kan het.
5: Dus, gaatje boren plus leiding zoeken via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
8: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
9: Unobezorgd.nl, de razendsnelle bezorger van de nacht. Uno bezorgt nu ook binnen enkele minuten in Amsterdam-Noord en Eiburg. Van babyvoeding tot late-night drinks en snacks. Unobezorgd.nl. Afhaal is ook mogelijk.

0: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De Oekraïense president Zelensky heeft niet veel vertrouwen in het staakt het vuren met Rusland, waar president Trump vandaag over berichtte. Volgens Trump beloven Rusland en Oekraïne met onmiddellijke ingang elkaars energievoorziening niet meer te beschieten. Zelensky zei dat de Russen vanavond nog een energiecentrale in Kharkiv aanvielen. Rusland heeft niet gereageerd. Wel meldde Rusland dat bij Moskou het vliegverkeer een tijd stil lag vanwege Oekraïense drones. Bij een nieuwe aanval op het vliegveld van Riyadh in Saoedi-Arabië is een onbekend aantal mensen gewond geraakt. Ook het internationale vliegveld van Dammam aan de Persische Golf lag onder vuur. Gisteren kostte een aanval op het vliegveld van Riyadh aan zeker 13 mensen het leven. 300 mensen raakten gewond. De Houthis in Jemen hebben de verantwoordelijkheid opgeëist en ook voor beschieting van olieinstallaties. Saoedi-Arabië steunt de regering, de tegenstander van de Houthis. De directeur van Museum Boijmans van Beuningen in Rotterdam is overleden. Ina Klaassen was ernstig ziek. Ze stond de afgelopen 7 jaar aan het roer van het museum. Het gemeentebestuur van Rotterdam zegt dat de stad een mooi mens verliest met een hart voor kunst en cultuur. Klaassen was 57. Het strand van Scheveningen is gedeeltelijk dicht geweest na de vondst van een verdacht bolvormig object. Gedacht werd dat het een zeemijn was. De EOD stelde uiteindelijk vast dat het een ongevaarlijk stuk was van een oude boei. 5 dode herten, deze week in Maasland in Zuid-Holland, zijn niet bezweken aan een virus, maar aan ongekookte rijst. Sectie wees uit dat ze rijst hadden gegeten die in hun maag was uitgezet. Het hertenkamp in Maasland, waar de dieren zaten, weet niet wie de rijst in de voederbakken heeft gedaan. Het weer, opklaringen, nog enkele buien en een heldere nacht. Morgen eerst plaatselijk mist, verder droog en zon. En het wordt morgen 12 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Usually, but why not?

klaar ben, heb je pastijd. Slik je woorden weer in, schatje, maar praat nu is belangrijk. SOS, ik verdrink, kijk hoe je harteloos aan de kant blijft. Yo, ik was niet eens zo slecht, maar je zet me neer als een monster. Hey, wie de fuck maakt je hoofd gek? Ben aan, aan is geen wonder.

Er uit haar houdt die me standaard. Begin onderzoeken, kijkt, ik word weer wakker met wat foto's. Daar zijn weer wat spullen kwijt. Moet even langs Marchica, beetje rusten op zijn tijd. Ik zit te kijken, weer naar meubels, weer een osseltje erbij.

0: Unobezorgd.nl, de razendsnelle bezorger van de nacht. Unobezorgd nu ook binnen enkele minuten in Amsterdam-Noord en Eiburg. Van babyvoeding tot late-night drinks en snacks. Unobezorgd.nl. Afhaal is ook mogelijk.
1: Bereik jouw doelgroep op Phonix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check phonixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Phonix Ads. Your city, your sound.
2: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
1: Profiteer nu vanaf €200 per week. Check phonixads.nl. Your city, your sound.
3: Hey, zie je die oudere dame daar? Op dat bankje? Ze lijkt zich niet goed te voelen. Kom, we gaan er naartoe. Spreek jij haar aan? Dan schakel ik de meldkamer in.
4: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
5: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
6: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
7: Ah, nee, ik heb mijn leiding geraakt.
6: Leen daarom een leiding zoeken via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
8: Ah, hier kan het.
6: Dus gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
9: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel.

Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Rusland heeft volgens president Zelensky een energiecentrale beschoten in Kharkiv, in het oosten van Oekraïne. 6 mensen zouden gewond zijn geraakt. Uit de videoboodschap van Zelensky valt niet op te maken of de aanval kwam na de mededeling van president Trump dat Rusland en Oekraïne een staakt het vuren zouden hebben afgesproken. Ze zouden elkaars energievoorziening niet meer onder vuur nemen. Volgens Trump zou dat bestand onmiddellijk ingaan. Zelensky zei van niks te weten. Rusland heeft nog niet gereageerd. Saoedi-Arabië meldt een aanval op het internationale vliegveld van Dammam aan de Persische Golf. Ook wordt een nieuwe aanval gemeld op de luchthaven van de hoofdstad Riyadh. De passagiersterminal zou zijn geraakt. Gisteren kwamen bij een Houthi-aanval vanuit Jemen op het vliegveld van Riyadh 13 mensen om het leven. Zeker 300 mensen raakten gewond. Saoedi-Arabië zei krachtig te zullen terugslaan. De Houthis melden een Saoedische aanval op een door hen gecontroleerde luchthaven in Jemen. Sinds 9 uur vanavond rijden er weer treinen tussen Rotterdam en Delft. Dat is een paar uur eerder dan gedacht, meldt ProRail. Gisterochtend bleek dat een afgesloten toegangsdeur van een technische ruimte onder een spoorbrug was opengebroken. Binnen stonden kabels van het treinbeveiligingssysteem in brand. Het herstel ging vlot. De politie in Rotterdam is nog bezig met het onderzoek naar de daders. Een deel van het strand van Scheveningen is zondag urenlang afgezet na de vondst van een verdacht voorwerp in de branding. Er werd rekening mee gehouden dat het een zeemijn was. Het publiek werd op afstand gehouden. De explosieve opruimingsdienst stelde uiteindelijk vast dat het een ongevaarlijke grote metalen bal was, vermoedelijk een stuk van een oude boei. Het weer, in het noorden nog enkele buien, verder een heldere nacht met 5 tot 9 graden. Morgen eerst plaatselijk mist, verder droog en wat zon en dan 12 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Bij de aanval op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh gisteren is 1 dode gevallen en zijn 11 mensen gewond geraakt. Dat meldt de luchtvaartautoriteit van Saoedi-Arabië. De passagiersterminal zou zijn geraakt door een projectiel. Er werd ook een aanval gemeld op het vliegveld van Dammam aan de Persische Golf. Zaterdag kwamen bij een Houthi-aanval vanuit Jemen op het vliegveld van Riyadh 13 mensen om het leven. Zeker 300 mensen raakten gewond. Saoedi-Arabië zei krachtig te zullen terugslaan. De Israëlische premier Netanyahu stelt een onderzoek in naar de anonieme Israëlische bronnen die in de documentaire NASA hun verhaal doen. Hij wil hem vervolgen. In een verklaring staat dat Netanyahu onder andere de stafchef van het leger en het hoofd van de veiligheidsdienst aan het werk heeft gezet. In de bekroonde documentaire over de oorlog in Gaza vertellen 24 mensen van het leger en de inlichtingendienst hoe het Israëlische leger doelbewust tienduizenden burgers in Gaza heeft gedood. In een hertenkamp in Maasland in Zuid-Holland zijn afgelopen weken 5 herten onverwacht doodgegaan. Gedacht werd dat het kwam door een virus. Uit sectie is duidelijk geworden dat de dieren een grote hoeveelheid ongekookte rijst hadden gegeten. Wie de rijst aan de herten in Maasland heeft gegeven, is niet bekend. Sinds 9 uur gisteravond rijden er weer treinen tussen Rotterdam en Delft. Het treinverkeer werd stilgelegd vanwege brandstichting in een technische ruimte onder een spoorbrug. Die was opengebroken. Binnen stonden kabels van het treinbeveiligingssysteem in brand. Het herstel ging vlotter dan verwacht. De politie in Rotterdam is nog bezig met het onderzoek naar de daders. Het weer, in het noorden nog enkele buien. Verder een heldere nacht met minima van 5 tot 9 graden. De komende dag eerst kans op mist, verder droog met af en toe zon. En het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: altijd, als je iets wil, kan dat. En als jij echt graag een relatie wil en je bent gek op iemand, dan maak je het. De nieuwste aflevering is nu te bekijken op het YouTube-kanaal van Phonics Talks.
1: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar It's Complicated.

Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Op de N233 bij Kesteren in de Betuwe zijn bij een ernstig ongeluk gisteravond 2 mensen om het leven gekomen.